Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam zijn 2 voetgangers zwaar gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een tram, meldt RTL Nieuws. Het ongeluk gebeurde in het stadsdeel Delfshaven. De mensen in de tram kwamen met de schrik vrij. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang, die werd verstoord door tegendemonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Franse vissers hebben gisteren urenlang de havens in het zuiden van Frankrijk geblokkeerd. Ze protesteerden onder meer tegen de hoge brandstofprijzen. De vissers noemden zichzelf een van de meest bedreigde soorten in de Middellandse Zee. Ze stopten pas toen de minister toezeggingen aan ze deed. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bischoff viel na een half uur uit met een hamstringblessure. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. Kink.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een horecazaak in Geldrop in Brabant is een explosief afgegaan. Het gebeurde midden in het centrum van het dorp. Er zijn geen gewonden, wel is er veel glasschade. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. Het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. En boekwinkels en bibliotheken vragen de komende week aandacht voor het vrije woord. Morgen begint de week van het verboden boek. De boekenbranche zegt dat boeken en schrijvers regelmatig worden gecensureerd, ook in Nederland. Er worden lezingen en debatten georganiseerd en er worden documentaires vertoond. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Het wordt 20 graden. Kink.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Vijf uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een KLM-vlucht van Schiphol naar Curaçao moest gisteravond omkeren nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. Dat gebeurde boven de oceaan. De brand kon door het vliegtuigpersoneel geblust worden. De mensen die aan boord waren van het toestel worden omgeboekt naar een andere vlucht. In de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. Er lopen geen gesprekken tussen Nieuw-Zeeland en Brussel om een zogenaamd associatielid van de EU te worden. Dat zegt de buitenlandminister van Nieuw-Zeeland. Deze week werd bekend dat Canada dat wel wordt. De voorzitter van het Europees Parlement zei erop dat ze het wel zag zitten als Australië en Nieuw-Zeeland dat ook zouden doen. En een student is naar de Raad van State gestapt omdat hij het niet eens was met het cijfer voor zijn scriptie. Hij zou eigenlijk een 9 krijgen, maar omdat hij zijn scriptie te laat inleverde, kreeg hij een 8. De Raad van State gaf de student gelijk. Het was niet duidelijk wat de gevolgen zouden zijn voor het te laat inleveren van zijn scriptie. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Het wordt 20 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Was een manifestatie voor Israël aan de gang, die werd verstoord door tegendemonstranten. Het grootste deel is alweer vrij. Ze werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Op social media gaan oproepen rond om geweld te gebruiken bij een extreemrechts protest morgen op het Malieveld. Dat heeft Vrij Nederland ontdekt. Zo willen ze de confrontatie zoeken met Extinction Rebellion, die op de A12 wil protesteren. Precies een jaar geleden liep een extreemrechts protest op het Malieveld enorm uit de hand. Bij een AZC-protest in Opheusden in Gelderland zijn zeker 10 mensen opgepakt. Het protest verliep grimmig, werd zwaar vuurwerk afgestoken en de politie werd bekogeld. De ME moest er aan te pas komen om de rust terug te laten keren. Door de onrust konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bischoff viel na een half uur uit met een hamstringblessure. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon. In het noorden kan af en toe nog een bui vallen. De wind is matig, komt uit het westen en tot 20 graden.
1: Deze week alleen bij Kink. Elk uur, op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink, Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée, Michiel Veenstra. Kink.

Sunday Morning Call van Oasis. Er is nu de hamvraag. Komt er een tweede achteraan? Nee. Nee. Maar ik heb ergens het idee dat het ook niet al te lang meer kan

0: Tokyo, Vampires and Wolves. Hallo dan! 1 van de 6, Michiel hier.
1: Welke Michiel?
0: Veenstra. Met de vrijdagochtendcorvée van vrijdag 18 december. Jezus. Ik zei echt december, hè? Dat is niet goed, hè? Nee, Michiel. Nee.
2: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: We zijn bezig met de vrijdagcafé van vrijdag 18 september. Ja. De meeste plekken is het droog vandaag. Er kan hier en daar soms wel een buitje vallen. Het wordt 18 à 19 graden.

0: show met Jim Voorwald. Een interview met deze gasten. Keo, of Kio moet ik zeggen. Ik dacht dat het Keo was. Keo, maar het is Kio. And that's me.
1: Kink, never-ending story.
0: Op de vrijdagochtend reigenen we de liedjes aan elkaar. Dat doen we sowieso altijd wel bij Kink. Het ene naar de andere klapper op je radio. Maar op vrijdagochtend doen we het aan de hand van thematisch verband. The Neverending Story. Dat is dan elk uur zo rond 21:50 een liedje en een uur later weer een liedje. Maar dan bepaal jij hoe dat thematisch op die vorige voortbeduurt. Vandaag komt een nieuwe album uit van de Staat. Is uitgekomen vannacht op alle streaming services. En je platenzaak natuurlijk. Wel tof. Dat heet de Staat. Daarop staat The Fire. En die hoorde je afgelopen vrijdag in Vrijdag Café om 11:50. De vraag is dus, wat volgt daarop de Staat en The Fire? Nou, Rianne, die stuurde de Staat en Fire. Dan kom ik toch vrij snel uit op deze. Benzine van Rammstein. Ja. Dan vliegt de boel in de fik, ja. De Neverending Story gaat van Fire van de Staat door naar Rammstein en Benzine.

0: Kink, never ending story.
1: Benzien van Rammstein. Over een uurtje, zo rond 7:50. Een liedje wat daarop op volgt. Ja, en wat volgt? Ja, dat kan van alles zijn. Het kan zijn, ik wil nog een liedje in het Duits of een niet-Engelstalig liedje. Het kan een liedje zijn dat voorbeeld op benzine is, dus iets met een auto of zo. Of. Ja, verzin het maar. Wat moet er over een uur worden gedraaid als vervolg op Benzien van Rammstein? Laat het weten. Met de

0: I'm Home en Hyperspace Mountain bij Kink. Nieuws van 6:30 komt eraan. Daarna onder meer White Lies. Met die hele goeie en ook lekker lange van ze. P.O.D. komt eraan. En jawel, blij Michiel. The Sweater Song, oftewel Undone van Weezer. Hoor je binnen nu in een paar minuten.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
19: Volg je

0: innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Extreemrechtse organisaties roepen volgens Vrij Nederland op tot geweld. Morgen bij een grote rechtse manifestatie op het Malieveld. Er zouden oproepen gaan op de socials. Vorig jaar liep een rechtse demonstratie in Den Haag helemaal uit de hand. Bij de Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, onder meer voor het verstoren van de betoging. Er was ook een pro-Palestijnse tegendemonstratie. Daarbij werden 45 mensen opgepakt. Zij zijn weer vrij. En in Opheusden, Gelderland, zijn gisteravond meer dan 10 mensen opgepakt bij een anti-AZC-protest. Bij het gemeentehuis bekogelden ze agenten en staken zwaar vuurwerk af. Na ingrijpen van de ME werd het weer rustig. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op twee plekken. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Daar is de Zuurhofbrug deels gesloten. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook, maar houdt rekening met 20 minuten vertraging. En ook op de A16 richting Rotterdam rijdt het langzaam en dat komt door een tijdelijke afsluiting van de Drechttunnel. Daar stond een te hoog voertuig voor. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum tref je 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 40 minuten vertraging.

0: Ik weet niet hoor. Ik zou er nog eventjes over nadenken. I feel so alive and I think I can fly. Doe het nou niet! Pio Diorie en Alive in de vroege vrijdagochtendcorvée van, wat is het eigenlijk? 18 september. Goedemorgen. Net 7:10 geweest. Ik moest thuis, ik ben helemaal vergeten voor te lezen, maar Hans stuurde een berichtje even na 6, wat ik echt heel grappig vind. Goedemorgen Michiel. 6:00, dubbele punt. Een tijdstip waarop zelfs mijn koffie eerst vraagt wat de bedoeling is. Gelukkig staat Kink aan. En ik zei eerder vanochtend ook al per ongeluk dat het 18 december was. Dat hebben we gecorrigeerd. Wel jammer voor Jeroen, want
1: vrijdag 18 december, dan ben ik jarig! Ja!
0: Dat ben je vandaag dus nog niet. Nee. Ja, sorry, hate to break it to you, maar we zijn nog 3 maanden te vroeg met die constatering. Wolken en zon wisselen elkaar af. In het noorden kan er een bui vallen. Verder is op de meeste plekken vanmiddag droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Zometeen op de radio The Police, L7 en nu White Lies.

0: eens even met de police. Nou, ik zei dus net, per ongeluk had ik gezegd 18 december. Het is september. Jeroen, want ik ben 18 december jarig. Dus dat duurt nog 3 maanden. Daarop stuurt Job dan weer.
1: Sorry Jeroen, vrijdag 18 september ben ik jarig.
0: Van harte Jeroen. En Joris huurt, hoor ik nou, 18 december, dan ben ik bijna klaar met Wemmageddon. Nee, het is 18 september. Ik heb één keer een slip of the tongue.

0: nieuwe single van Cage the Elephant heet Beaches in Tennessee. En hoor je natuurlijk bij King Alternative Rock Radio. Bijna 7 uur. Jasper stuurt juist een filmpje dat hij op de fiets een ree over ziet steken. Vind ik leuk dat soort inkijkers in je leven. Heel veel suggesties binnengekomen voor een Never Ending Story. Kom ik zo nog even op terug. En ja, Shannon laat ze juist weten dat ze de wekker extra vroeg had gezet voor het geval dat er om 6 uur al een tweede nummer van Oasis werd gedraaid. Maar helaas, hopelijk zo wel. Het zou zomaar kunnen. Ik heb wel zo'n vermoeden dat het wel weer een keer dichtbij is. Dat het niet zo heel lang meer kan duren. 2 nummers van Oasis achter elkaar. Dan maak je kans op kaarten voor hun show op 16 juli in de Johan Cruijff Arena. Sowieso krijg je zometeen nog de Kink Excel van de War on Drugs bijvoorbeeld. En in het ANP-bulletin van 7 uur waarschuwt Roland Remmelswaan. Als je in Den Haag woont, de gaan oproepen online om het daar morgen helemaal uit de hand te laten lopen. Je hoort er alles over in het ANP-bulletin. En gelijk erachteraan sowieso 1 keer Oasis.
1: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
12: Mooi van Ethos.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
14: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Extreemrechtse organisaties roepen op de socials op tot geweld morgen bij een rechtse demonstratie in Den Haag. Het heeft Vrij Nederland ontdekt. Zonder meer een oproep om in actie te komen bij een protest van Extinction Rebellion op de A12. Een rechtse betoging vorig jaar op het Malieveld ontaarde in een enorme geweldsexplosie. Na de Israël-manifestatie gisteravond op de Dam in Amsterdam zitten nog 13 mensen vast. Ze verstoorden de manifestatie en gebruikten geweld. Bij een pro-Palestijnse tegendemonstratie werden 45 mensen aangehouden. Die zijn weer vrij. Ook zij demonstreerden op de Dam, maar de gemeente had ze een andere plek aangewezen. Het gaat niet goed met de nieuwe manier waarop mensen asiel moeten aanvragen in Nederland. Dat meldt onder meer Vluchtelingenwerk. Sinds juni moeten asielzoekers hun aanvraag doen op een tablet. Maar vaak snappen ze de vragen niet en weten ze ook niet dat ze om hulp kunnen vragen als ze er niet uitkomen. En in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond ruim 10 mensen aangehouden toen een AZC-protest bij het gemeentehuis uit de hand liep. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, agenten werden bekogeld en de sfeer was zo grimmig dat raadsleden niet naar buiten konden. Nadat de ME ingreep, werd het weer rustig. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Nederland. 25 kilometer file bij elkaar. Op de A15 Rotterdam richting Europoort ondervindt het verkeer last van de afsluiting van de Zuurhofbrug. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar houdt rekening met 30 minuten op onthoud. En we zien daar ook omrijdend verkeer op de N218 bijvoorbeeld, Spijkenisse richting Oostvoorne. Tussen de aansluiting met de N496 en de N15, 3 kilometer met 5 minuten op onthoud. Dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Daar beland je in de file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. Je treft 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. Op de A73 richting Maasbracht is dat tussen Nijmegen, Dukenburg en Molde. Dat komt door wegwerkzaamheden. Je bent 20 minuten langer onderweg.
20: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio.

0: De Kink Excel van deze week is van The War on Drugs.
1: Kink, vrijdag corvée. Kink.
0: En heet Who's That? Ja, de vraag was ook Who's That? Who's That? Ja, nee, het was geen Oasis inderdaad. Geen tweede keer. Vandaag de laatste dag bij Kink om kans te maken om kaarten voor Oasis op 16 juli in de Johan Cruijff Arena. In Amsterdam hoor je twee tracks van Oasis achter elkaar op het hele uur. Dan kun je een bericht sturen. En ik zei net al, het kan niet lang meer duren. Ik voel het aan mijn water. En ik heb ook het gevoel dat we het vandaag... En dat het een goede dag gaat worden, laat ik het zo zeggen. Kort even zeven. Hallo, Michiel hier.
2: Welkom, Michiel.
3: Veenstra.
0: Met de vrijdag 18 september editie van Vrijdag Corvée. Zometeen schuift Erik Kortom ook aan. En dan gaan we kijken of we samen een klein beetje... jou richting het weekend kunnen krijgen. Ja, hè? Had ik al gezegd, godsamme, ik krijg stress van jullie in hoofdletters stuurt, Marijke. Nee, ik moet werken, hè. In de wijkverpleging is het lastig timer om altijd precies 8 à 10 over radio te kunnen luisteren. Sorry, Marijke. We doen ons best. Veel andere berichten ook van Net Wakker. Goedemorgen, Coffee Eagle naar Oasis. Helene laat weten, ik heb gisteren zo hard gekaraoke dat ik nu geen stem meer heb. Oh?
4: Hallo, met Helene.
0: Nou, valt heel erg mee.
4: Oh.
0: Ja, ik denk, ik krijg nou toch echt wat leuks aan de lijn. Maar dit valt, nou, ik bedoel niet leuk om jou te bellen, maar dit, nee. ik had een grote komisch effect verwacht.
4: Ja, sorry, ik heb nog wel een beetje stem.
0: Nou, een klein heesje hoor ik wel. Roep eens heel hard, bijna weekend!
4: Het is bijna weekend! Nee, dat kan ik echt.
0: Oké, sorry, ik lachte er doorheen. Nog één keer!
4: Het is bijna weekend!
0: Oh, wauw!
4: Nee!
0: Ja!
4: Nee!
0: Ja! Nog één keer, dan knip ik hem los als jingle.
4: Oh my god. Het is bijna weer.

0: Erasmus in de Shadows bij King 6 voor 7:30. Alleen laat nog weten dat haar hele dag bellen is. Nou, dat was lachen dan.
1: King, never ending story.
0: In Vrijdag Café, elke zo rond 7:50. Ik verzin de uitdrukkingen waar je bij staat. Sorry, wacht even. Oké, even opnieuw.

0: taxi, kerosine en auto. De carburetors, burn-out. Diesel, leuk, van benzine naar diesel. Sassolida Summer Nights van Edwin kwam ermee. Maar uiteindelijk ben ik gegaan voor deze. Een inzending van Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Michiel.
0: En de mooie is, deze hoef je aan niemand uit te leggen. Iedereen snapt dit, iedereen voelt deze. En ik vind hem heel leuk bedacht.
1: Dat dacht ik. Ik denk dat moet hij zijn.
0: Ja, voor de Never Ending Story zaten we vorig uur, een uurtje geleden, bij Benzine van Rammstein. Die volgde op The Fire van Staat. Nou ja, dat is brandstof, benzine, ik snap het wel. Als we dan doordenken van Benzine van Rammstein, waar kom jij dan uit?
1: Blauw, de scene.
0: Blauw van de scene, zullen mensen denken. Maar Martin, hoezo dan?
1: Nou, je betaalt je tegenwoordig helemaal blauw voor de benzine.
2: Kink, Never Ending Story.

0: korting komen mee als aanvulling op benzine van Ramstein. Want je betaalt je tegenwoordig toch blauw aan de benzine. Dan over een uurtje, nou 50 minuten, hoop ik ben ik dan wel op tijd. Zal leuk zijn. Een nieuwe toevoeging aan de Neverending Story. De vraag is dus, wat past er bij blauw van de scene? Er worden al meer berichten gestuurd. Leuk, vader Abraham. Nee. Gaan we niet doen. Ja, je kunt op een kleur gaan zitten. Je kunt letterlijk weer iets met blauw of blue. Je kunt een andere kleur pakken. Je kunt iets met een scene, een scène, film zou je ook kunnen doen natuurlijk. Het kan ook heel persoonlijk zijn. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld zegt van ja, ik heb de scene ooit een keer live gezien toen ik zo en zo oud was en ik kreeg toen voor mijn verjaardag het album van die en die. Het kan ook heel persoonlijk zijn. Dat de koppeling eigenlijk alleen voor jou persoonlijk geldt en dat we gewoon puur op basis van dat verhaal zeggen, te gek, gaan we doen. Wat moet er worden gedraaid over ongeveer 50 minuten in aanvulling op blauw van de scene in de Neverending Story? Pak je telefoon, open de Kink-app, druk op de contactknop en kom maar eens met een verhaal waarvan ik denk, nou, die had ik niet aanzien komen, leuk liedje, gaan we draaien. Wat je sowieso zo meteen te horen krijgt is Blink-182, Queens of the Stone Age en ook Killing Joke komt eraan.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker.

0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl. Let's
10: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
12: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
14: Heijn. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Half 8. Kink. ANP Headlines.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een aantal extreemrechtse kopstukken roept via social media op tot geweld als morgen in Den Haag een rechtse betoging wordt gehouden. Dat meldt Vrij Nederland. Vorig jaar liep een anti-immigratiedemo op het Malieveld uit op heftige rellen. Sinds juni moeten asielzoekers in Nederland zelf hun aanvraag invullen op een tablet, maar dat werkt niet goed. Veel mensen snappen de vragen niet of welke hulp ze kunnen krijgen. Dat meldt onder meer Vluchtelingenwerk. En bij een demonstratie tegen de mogelijke komst van een AZC in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. Het was een grimmige sfeer en mensen gooiden met vuurwerk. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden.
17: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment krijgt het verkeer op enkele wegen te maken met file. Op de A15 bijvoorbeeld Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Verderop op de A15 richting de Maasvlakte sta je in de file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Dat heeft alles te maken met de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug. Je doet er 20 minuten langer over. Op de A73 tot slot, daar sta je in de file richting Maasbracht tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde. Dat komt door wegwerkzaamheden. 4 kilometer met 30 minuten oponthoud.
18: Kink.

0: Michiel Veenstra.
1: Insignificant Other is de nieuwe van Queens of the Stone Age. Die hoor je naar Love Like Blood, Killing Joke.
2: Het is bijna weekend. Michiel, het is bijna weekend. Het is bijna weekend. Bijna.

De nieuwe van Queens of the Stone Age, Insignificant Other. Goedemorgen. 7:15 vrijdagochtend, corvée van vrijdag 18 september. De dag begint met een afwisseling van wolken en zon. In het noorden kan er nog een buitje vallen. Daarna is het eigenlijk op de meeste plekken droog vandaag, 18 tot 20 graden. Prima dagje. En nou weet ik wel dat vrijdagochtend over het algemeen niet de allerdrukste ochtendspits heeft. Frits Meister meldt op dit moment 18 files, gezamenlijk lengte 47 kilometer. Dus vandaag zal het meevallen. Maar dit is iets wat je misschien op dinsdagen en donderdagen, hè, dan staan we met z'n allen in de file. Moet maar eens opletten. De kans is steeds groter dat iemand naast je uitgebreid met de make-up in de weer is. De ochtendspits is voor veel vrouwen de nieuwe badkamer geworden. Meer dan de helft van hen, volgens een onderzoek, gebruikte de reistijd tegenwoordig om de laatste hand aan de make-up, de maquillage, te leggen. Vooral de jongere generatie kijkt nergens meer van op, lees ik hier. Maar liefst 70% van de meiden tussen de 18 en 30 zit in de bus of in de trein lippenstift of oogschaduw op te doen. Als er dan eens een wissel... geen wisselstoring, maar als je van trein wisselt, kaboek. Ze heeft misschien de buurman ook ineens wat op het gezicht. Sommigen gaan nog een stapje verder door op het station op de openbare toiletten in te duiken en daar een complete routine af te ronden voordat de werkdag echt begint. Nou, ik zit er ook weer fris en fruit erbij hoor, helemaal in de maquillage. Voor een nieuwe vrijdagochtend café. Erik Kortom kan elk moment binnenkomen. Ja. En dan is het ook zo eens weer tijd om te hebben over het kinkdilemma. Gisteren weer opgehangen door collega Tessa aan de muur van ons kantoor. Een dilemma en er was weer flink wat discussie. Kijk hoor, het ging ook redelijk gelijk op in stemmen. Even kijken. Ja, op dit moment is het 4-5 stemmen voor het dilemma. Kortom, het is een splijtswam op de kinkburelen. Wat is het kinkdilemma? Het is een heel stomme vraag waar je normaal gesproken in het dagelijks leven niet over na hoeft te denken, maar we doen het dan één keer per week wel. En de vraag is, wat zou Erik Kortom ervan vinden? Ik zal zo meteen het dilemma met je doornemen. En dan moet je ook maar kunnen inschatten in hoeverre jij de psyche van Erik Kortom kunt doorgronden.

0: Sinds 6 uur zit ik hier bij eentje in mijn studio. Maar daar is het dan. Een beetje Youngblood. Jongbloed. Erik Cortone.
1: Jongbloed. Hallo.
0: Hallo Erik. Goedemorgen. Alles goed?
1: Ja, het was koud vanmorgen, vond ik. Wel, ja, het is wel lekker, maar het is niet, het regent niet of zo. Het is zelfs een zonnetje. Maar frisjes. Ja, sorry. Nou, dan moest
0: je kunt de ramen van je auto dicht doen, hè?
1: Oh ja, dat was het.
0: Ja, ja.
2: Het kink dilemma.
1: Is het al weer zover? Ja. Er is één ding in deze studio. Michiel is... we hebben een nieuwe studio. We gaan verder niet meer over lullen. Maar dat wil zeggen dat er ook mengtafels en dat soort dingen hartstikke nieuw zijn. En er is één ding waar de baas, in dit geval Michiel Veenstra, super keen op is. En dat is dat heel blijft. Logischerwijs.
0: Ja. Niet drinken bij de apparatuur.
1: Dus als je Michiel af en toe weg hoort lopen terwijl hij iets zegt, dan gaat hij helemaal naar de hoek om dan koffie te halen. Nog even een slok koffie te nemen. Kink dilemma.
0: Ja. Elke donderdag nadat jij klaar bent met je programma en weg bent, is hij weg? Ja, hij kan. Hangt Tessa, zij is onze online baas.
1: We love Tessa.
0: We love Tessa. We do. Een stom dilemma op de muur. En daar gaan we met z'n allen heel erg over discussiëren bij de kinkburelen. En vrijdagochtend hoor jij pas wat het is, want die heb ik gezien. Dus de vraag is, wat vind jij? Denk even over na, nieuws van 8 uur komt er ook zo aan. Maar denk even na over wat jij hierop zou zeggen. Ik zeg vast dat bij kink was het heel erg verdeeld 4-5.
1: Dus echt een almost split in the middle.
0: Ja. Een splijtswam. Wat wil je liever?
1: Nou.
0: Kunnen praten met dieren? Of de gedachten van mensen kunnen lezen? Nou, denk daar maar eens even over na. En denk ook jij even na, wat zou Erik het liefst willen? Kunnen praten met dieren of gedachten van mensen kunnen lezen?

0: Raoul die zegt, voor mij is het heel makkelijk. Ik zou wel ook kunnen praten met dieren. Dan kan ik eindelijk praten met mijn kleine beste vriendje Bear.
1: Er zit ook een foto bij. Ja. Oh, daar wil ik ook wel mee praten, hoor.
0: Dat is een kat trouwens. De kat heet Bear.
1: Bear, B-A-E.
0: Ik vind het vrij ingewikkeld, maar oké, het is allemaal wel. Ja, ik krijg ook een berichtje. Praten met dieren. Want ik vind mensen die praten al vermoeiend. Laat staan dat je hun gedachten ze kunnen lezen. Ben jij eruit wat je liever
1: zeker
0: willen? Ja? Oké, okay, ja. Nou, wat zou. Maar gok even, hè, wat denk jij? Kruip in de psyche van Erik Kortom.
1: Nou.
0: Jawel. Wat denk jij? Zou hij liever willen kunnen praten met dieren of de gedachten van mensen kunnen lezen? Dat hoor je zo meteen na het nieuws van 8 uur. Met sowieso ook weer minstens 1 Oasis. En ik denk echt, kan niet lang meer duren. Echt niet.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïne-shakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru. Diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm-hmm.
11: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring... ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
17: Smin.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
17: Smin.
20: Boost yourself.
21: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
22: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
23: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
24: De beste plek voor jou, NVM.
25: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
26: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
0: Een aantal extreemrechtse kopstukken roept via social media op tot geweld. Morgen bij een betoging in Den Haag. Dat heeft Vrij Nederland uitgezocht. We willen gewapende broeders op het Malieveld zien, wordt onder meer gezegd. Politie is op de hoogte, maar zegt nog niks over welke maatregelen worden genomen. Een explosie vannacht bij een broodjeszaak in het Brabantse Geldrop. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. Door de klap werd een groot raam uit de gevel geblazen. Broodjeszaak is van een landelijke keten. De politie hoopt op getuigen en camerabeelden. Sinds juni kunnen asielzoekers in Nederland zelf hun aanvraag invullen. Dat moet op een tablet, maar dat gaat niet goed, zegt onder meer Vluchtelingenwerk. Mensen snappen soms de vragen niet of wat ze moeten invullen. Maar er zijn ook andere problemen. Bijvoorbeeld dat ze niet weten dat ze een afspraak met een advocaat hebben. En in Opheusden in Gelderland is een protest tegen de mogelijke komst van asielzoekers gisteravond uit de hand gelopen. Halverwege de avond sloeg de sfeer bij het gemeentehuis om. Mensen staken vuurwerk af en gooiden ermee naar de politie. Die trommelde de ME op. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files verspreid over de zuidelijke helft van Nederland. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Markiezaad en Berg op Zoom-Zuid. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 15 minuten langer over. Ook een ongeval op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden tussen Berkel en Rode Rijs en Rotterdam-Kralingen. Twee rijstroken zijn afgesloten en je vertraging een kwartier. Dan nog een ongeluk op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg betekent dat een kleine 10 minuten vertraging.
3: Deze week alleen bij Kink. Elke uur. Op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée. Kortom en Veenstra. Kink.

0: zeggen dan de vraag.
1: Zou het?
0: Dit was nummer 1. En ik voel aan alles dat het gewoon niet lang meer kan duren.
2: Het is nooit nummer 1 geweest.
0: Nee, dit was het eerste nummer van... Ook leuk, maar ja.
2: Hebben ze deze niet ooit ergens gespeeld?
0: Nee, ik ben bang van niet. Nee, ja, weer geen twee keer Oasis achter elkaar, maar het kan niet lang meer duren. Ik voel het aan alles, inclusief mijn hoogst intelligente water. Nee, laat maar.
2: Ik zat iets leuks te bedenken, maar het lukte niet.
0: Nee.

0: Zalig. Wij kwamen net tot de ontdekking dat er iets in deze track zit. Dat is mijn, ik bedoel, ik ken dit liedje al een denk jaar of...
1: Nog één keer laten horen? Zeven, begin maar, vertel mij.
0: Even kijken of je het, komt, of je het kunt horen. Maar ik weet niet wie het is, zal Barry wel zijn.
1: Ja, ik denk het wel. Het klinkt als een zang van Barry.
0: Terwijl
1: het
0: César aan het die zo meteen gaat doen. Hoor je, als je goed luistert, dan moet je hem even heel hard zetten. Of een koptelefoon op je hoofd, dan hoor je Barry al iets zingen, neurie een beetje voor. Of het lijkt inderdaad een...
1: Hij hoort hem duidelijk zingen.
0: Ja, hij zit iets te zingen, maar dat is me nog nooit opgevallen. Ja.
1: Of hij is een beetje aan het oefenen warm draaien. Maar wat ik eigenlijk denk, dat is toch een oude plaat... dat een soort van een andere take door de tape heen lekt.
0: Ja, het lijkt op, hij zingt echt iets...
1: Let it bleed.
0: Ja, bijvoorbeeld. Hij zingt echt iets heel anders. Hij zingt... My head, is on my head. Ja, anyways.
2: Kink, vrijdag corvée. Kink.
1: Vrijdag 18 september. Zijn naam is Erik Kortom.
0: En zijn naam is Machiel Veenstra.
1: Ik vind het altijd leuk dat zonder af te spreken dat we dat roepen. Dat jij ook gewoon hem afmaakt.
0: Ja,
1: en dat je niet gewoon doorgaat over
0: wat ik net wilde zeggen.
1: Ja, dan sta ik je toch een beetje. Kwart over acht. We hebben... Nou, ik denk dat... Zullen we het gewoon roepen?
0: Wat?
1: Nou, dit programma duurt tot 12 uur.
0: Ja.
1: Gegarandeerd. Gegarandeerd voor 12 uur. Gegarandeerd voor 12 uur nog een set Oasis kaarten.
0: Ja, ja, dat is beloofd.
1: En
0: er zijn heel veel mensen die, zo gauw als je dat eerste de Oasis trekt... dat iedereen daar een paf hun duim al niet kunnen beheersen. Dus dat wordt alleen maar erger.
1: Mensen die hun duim niet kunnen beheersen, moet je heel erg wantrouwen mee
0: opgaan. Ja, sowieso.
1: Dat kan heel vreemd aflopen.
0: Ja, heel, heel naar.
1: Verder, vandaag de release datum van het nieuwe album van De Staat.
0: Zeker.
1: Ik wil er nog even over roepen, want dat vond ik wel leuk. Ik mocht gisteren daarvoor een kleine release-event presenteren in Nijmegen. En er waren ook een paar mensen die zeiden, ja leuk, ik had het op de radio gehoord. Dan bij deze morgenmiddag is er nog eentje in Concerto in Amsterdam. Volgens mij moet je van tevoren inschrijven. Check eventjes de socials van Concerto of zo, wat ik wil. Kom maar goed. De Staat is daar dan ook bij. Je kunt je album laten signeren en prangende vragen stellen. En ook vandaag de release-album van Tarmac, een nieuw album van Triggerfinger.
0: Oh ja.
1: En later vanochtend mogen wij nog een paar shows tickets weg. Die gaan ook live spelen.
0: Daar inderdaad al ergens kaarten voor in een tas.
1: Jazeker. En
2: het Kink-dilemma.
1: Oké.
0: Wat was het ook alweer? Iets met dilemma. Mensen en beesten.
1: Ja, wat wil je liever? Kunnen praten met dieren of gedachten lezen van mensen? Bij Kink was de stand 4 voor kunnen praten met dieren... en 5 voor gedachten kunnen lezen van mensen.
0: Echt waar?
1: Ja, er staan een paar aantekeningen bij. Tessa die zegt, die hem ook bedacht heeft... Het is toch cool? Waarom zou je willen weten wat anderen van je denken? Dus die wil kunnen praten met dieren.
0: Ja.
1: Ja. Er staat ook nog bij... Stefan is een puppy-kidnapper. Dat verhaal daarachter ken ik niet. Maar oké, het gaat over Stefan
0: ik
1: horen.
0: Ik ook niet, maar ik wil het nu wel weten.
1: Ja, ik ook wel. Ik heb zelf gekozen voor gedachten kunnen lezen van mensen.
0: Echt waar?
1: Ja, omdat ik dan
0: ik zeg bij alles echt waar, hè, want ik hou nog even op de vlakte.
1: Ja. Ik ben dan toch nieuwsgierig. Tegelijkertijd krijg ik nou ook inderdaad allemaal berichten van... maar waarom zou je friends dan willen weten wat andere mensen van je denken? Het is toch veel leuker of te weten of je hond het wil hebben... over de veranderende regels omtrent belastingen in box 3?
0: Ja, ja, kan ook.
1: Is ook alweer zo. Maar goed, wat zou Erik Kortom daarvan denken? Erik wil met dieren praten sowieso, gok Lennart. Moet je je voorstellen als hij weer in Afrika zit?
0: Nee. Dat er veel te bespreken is. Nee, ik zou ze absoluut kiezen voor het praten met dieren.
1: Oh, oké.
0: Ja, want je kunt namelijk... denk ik dat je er heel veel van zou kunnen leren. Ten goede, maar ook misschien wat ten kwade. Dieren zijn tamelijk eerlijk, volgens mij.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Nou,
1: ik denk dat katten wel heel vals kunnen zijn.
0: Ja, maar die zijn daarin ook wel weer heel eerlijk, zou ik maar zeggen. Dus ja. die gaan altijd voor zichzelf. Ik bedoel, je weet, je als katten-eigenaar ben jij ook geen eigenaar van de kat... maar jij bent het personeel van de kat. Dat is een beetje wat het is. Ik denk dat je veel van dieren zou kunnen leren... tegelijkertijd zit je te lachen.
1: Nou, ik lees nu het bericht dat Rick hierover heeft gestuurd. Wat heb je in godsnaam aan praten met dieren, stuurt hij. Wat maakt een mol iets anders mee als... Moet je eens luisteren vandaag, zeker een gang gegaan van 1,5 meter.
0: Ja, dat kan. Dat kan. Maar oké, laat ik zeggen. Voor mij is het allergrootste argument nog... dat mensen denken continu. Dus dat wil zeggen dat je altijd, ook al zegt iemand niet iets tegen je... kan inklokken op tekst die diegene toch wel heeft.
1: Ja.
0: Dat wil zeggen dat ik met mijn continue geïnteresseerde blik naar mensen knetter gek wordt van al dat al die tekst.
1: Rikkels aan één stuk door, dat is wel waar. Ja.
0: Dus ik wil dat ook gewoon stil kunnen zetten. Dus ik praat dan liever met dieren wanneer ik daar zin in heb... dan dat ik continu de gedachten van mensen zou moeten kunnen lezen.
1: Dat is een praktische invalshoek die ik er nog niet bij heb bedacht. En nee. die overtuigt mij eerlijk. Ik zet mijn steepje aan de andere kant.
0: Nou.
1: Ja, ik denk dat katten stuurt Marijke vooral heel veel vloeken... en overal vals commentaar opleveren.
0: Dat sowieso.
1: Dat denk ik ook. Ja, ik denk dat katten gewoon heel gezellige teringleien zijn.
0: Zijn ze ook.
1: Ja. Net als mij trouwens, hoor.

0: podcast.
1: En dat hebben ze erin laten zitten.
0: En dat hebben ze erin laten zitten. Oh, gewoon omdat het leuk is. Leuk. Nou, is ook leuk. Ik heb het net gezegd dat ik dus voor dieren, praten met dieren kies. En niet mensen, omdat ik mensen gedachten.
1: Ja.
0: Omdat mensen continu denken. Waarom Victor van Doren zegt: mensen denken continu. Ja, totdat ze achter het stuur van een auto gaan zitten.
2: Kink, never ending story.
3: Met Jordi, goedemorgen.
0: Hey Jordi, met Erik.
1: En Michiel.
4: Hallo.
0: Hallo. Okay.
4: Hallo.
0: Jij klinkt alsof je helemaal verwacht had dat wij jou gingen bellen.
3: Nou ja, ik zie je telefoonnummer dat ik niet ken, dus dan...
0: En dat neem je dan op.
3: Jullie het wel zijn.
1: Ja, en ook omdat je best zeker mag zijn over dat jouw suggestie voor de Neverending Story zo briljant gevonden is, dat...
0: En sowieso bij mij in het juiste putje valt, zou ik
1: zeggen. Ja, dat
3: dacht ik al.
1: De Neverending Story, elk uur een liedje dat dan weer voorbeduurt op het liedje van het uur ervoor. Dat was dan van Benzine van Rammstein naar Blauw van de Zien. Want je betaalt je blauw voor de benzine, was de redenering erbij. Die vonden we heel sterk.
0: Sowieso leuk.
1: Ja, maar ja, vertel maar, Jordi. Van The Scene en Blauw gaan we naar...
3: Gaan we naar John Coffey met Broke Neck.
1: John Coffey? Hoezo dan? Ik snap het niet.
3: Ja, de zanger van The Scene, dat is natuurlijk T. Lau. Kleine stap naar de koffie natuurlijk.
0: Sommige dingen kunnen zo simpel zijn en zo goed.
1: Bam, bam, bam.

0: Oh, lekker dit. Zo goed. We hadden een uurtje geleden een Neverending Story. De scene, de zanger ervan was Theelau. Dus van Theelau ga je naar John Coffey.
1: Ja, maar wat nu? Waar gaan we heen? Waar gaan we van John Coffey's Broke Neck? Want zo heet het nummer. Ga los. Bedenk een mooie connectie die op deze plaat zou kunnen aansluiten. Er komt al een hele leuke binnen trouwens, zie ik nu.
0: Ja, Black van Pearl Jam, want ja. Ik drink mijn koffie zwart. Ja, maar dan zou je ook Sugar van Editors kunnen doen.
1: Nou ja, bijvoorbeeld. Maar ga los.
0: Ja, of een skate anthem, want dan kun je je nek bij breken. Kan natuurlijk ook nog. Dat,

0: dat geluid. Sorry.
1: Suggesties? Welke kant moet de Never Ending Story op? Laat het weten door een bericht te sturen met de Kink-app naar de studio. Waar je sowieso, zometeen de nieuwe van Leap hoort. Opvolger van de Thinking Feeling. En ook Linkin Park komt eraan. Kink.
2: De geruchten zijn waar. Ze komen. Op 16 en 17 juli 2027 speelt Oasis in

0: begint elke uur op Kink met een Oasis track. En als er meteen een tweede achteraan komt, dan stuur je een bericht met de Kink app naar de studio. En wie weet, sta jij volgend jaar oog in oog met de Gallaghers. Tickets voor Oasis in Amsterdam.
1: Fucking biblical, mate.
0: Deze week alleen te winnen bij Kink. Kink.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
3: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon 1 factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Half 9. Kink. ANP Headlines.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Politie houdt rekening met geweld als morgen in Den Haag een extreemrechtse demonstratie wordt gehouden. Kopstukken roepen volgens Vrij Nederland via de socials op tot gewelddadige acties. Onder meer op de A12 bij een demo van Extinction Rebellion. Er gaat nogal wat mis met asielaanvragen nu er sinds begin juni een nieuwe manier is. Volgens asieladvocaten weten mensen vaak niet dat ze een afspraak met een advocaat hebben, of worden ze vlak daarvoor naar een andere opvang gebracht. En op de eerste dag van de parlementsverkiezingen in Rusland zijn in Moskou honderden Oekraïense drones onderschept, zegt de burgemeester. Kiev zou zeker 350 drones richting Rusland hebben gestuurd. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden.
18: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in Nederland op verschillende plekken vertraging op. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam gebeurde een ongeluk ter hoogte van Berg op Zoom Zuid. Daar zijn bergen nu aanwezig en de rechterrijstrook blijft nog dicht. Je doet er 20 minuten langer over. Op de A20 richting Hoek van Holland tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Die doe je er 10 minuten langer over. Dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Wijchen en Molde gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 15 minuten. En er vinden ook werkzaamheden plaats op de A73. Dat betekent omrijdend verkeer op de N271 Nijmegen richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum betekent dat 20 minuten oponthoud. Dan nog een melding vanuit de NS. Want tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal rijden er geen treinen door een storing in een tunnel.
16: Kink. Dit is het station van Guns N' Roses.

0: back. Hun vorige single Sinking Feeling, heel veel met heel veel plezier gedaan op Kink. Dit is de nieuwe van Leap, die heet Bloodlines. Eind november staan ze in de Melkweg. En ze houden ook van ons, want ik zag laatst een filmpje dat ze deze nieuwe single aan teasen waren, tot even de bandleden een Kink-shirt aan op
1: zeker
0: de Insta.
1: En Jeroen Richeling zegt, lekker nummertje hoor. Ik neem aan dat hij het over Leap had.
0: Want dat denk ik.
1: Linkin Park, dat kent hij wel.
0: Ja, maar het kan ook zijn dat je dat... Want daar zat Iels weer een berichtje over. Ik ben wat laat, maar lekker, Linkin Park. Nou, wat is laat? Hè?
1: Ja, nee, het is nog hartstikke vroeg, joh.
0: Als de liefde maar komt, dan komt hij ook.
1: Juist.
0: Ja. Je wilde nog wat zeggen en ik ben nu al kwijt wat het was.
1: Wat wilde ik zeggen?
0: Ja, jij wilde wat zeggen.
1: Wilde ik wat zeggen?
0: Ja, jij wilde wat zeggen.
1: Oh.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké.

0: September. The Temper Trap. En Sweet Disposition.
1: Ja.
2: Ik
1: ben enorm door die John Coffey vervolg.
2: De Neverending Story. Story welk liedje moet er gedraaid worden na John Coffey en Broke Neck? Denk alle kanten op. En dan kom je echt. Het gaat over koffie, het gaat over neck, het gaat over breken, het gaat over John. We hebben er keuze over.
1: En Willeke die legde net even wat. Dus dan was ik aan het lezen. Dus ik was even afgeleid.
2: Ja, want er komen heel veel berichten binnen daarover. Maar ook bijvoorbeeld Bas die stuurt. Ik was vandaag je auto dat ik achterkwam dat Corvée staat voor Corton en Veenstra.
1: Ja.
2: Zeker wel. Kirsten stuurt, oh mannen, wat is het toch een feest met jullie samen op de radio.
1: Dankjewel.
2: Allemaal leuke berichten. En jij mag gewoon graag de inbox lezen.
1: Weet je
2: wat leuk is bij deze? Als je nu een berichtje stuurt, dan gaat Erik proberen te beantwoorden.
1: Nu?
2: Dat kun je doen.
1: Nu?
2: Ja, ik ga bijvoorbeeld nu Kirsten antwoorden. Die stuurde wat een feest.
1: Nou.
2: Wat lief, dankjewel ga ik sturen. We hebben zelf ook enorm veel plezier in.
1: Oh, wij kunnen dat
2: fijn dat het door de radio heen komt. Hoppakee. Verzenden. Ja, nou, kijk
1: mooi.
2: Deze. Hi Erik, stuurt Simone. Dan moet je even Simone antwoorden.
1: Luister, ik ga even één ding zeggen. Er zitten allemaal mensen nu trillend met samengeknepen sluitspier op de bank. In de auto.
2: Neus.
1: Trillend met.
2: Ik zie het voor me.
1: Trillende duimen met zweet op de telefoon te denken. Het is bijna 9 uur al.
2: Ja, de klus is correct. Ja.
1: Zou het?
2: Ja, ik sluit het niet uit.
1: Ik ook niet.
2: Nee, want dit is de week waarin we nog meer dan ooit, want we zijn het altijd wel, het radiostation zijn van Oasis. Oasis kondigde maandag aan dat ze weer gaan toeren volgend jaar. Ze doen 2 shows in Nederland op 16 en 17 juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En Kink is echt de enige plek ter wereld waar je kaarten kan winnen voor de shows in Nederland.
1: Kan je nagaan.
2: Ja. En hoe werkt dat? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Elk uur op het uur begint met een Oasis track.
1: Dat is al lekker.
2: Dat is sowieso fijn.
1: Dat is de hele week al zo.
2: Pret. Ja, jongen. En eens in de zoveel tijd komen er 2 achter elkaar. En als dat zo is, dan stuur je gelijk een bericht met de Kink app en dan maak je kans op 2 tickets voor de show van 16 juli. En ik denk echt dat het gewoon niet lang meer kan duren.
1: Nou, het is of om 9 uur of
2: 10 of 11. Ja.

0: Oké, mag ik wat zeggen?
1: Je mag wat zeggen.
0: Kijk, nou hadden we het straks over dat Oasis en Blur allebei schatplichtig zijn aan...
1: Take That.
0: Ja, Take That. Maar als je dit nu hoort, over schatplichtig gesproken... Het is, dat bedoel ik positief,
1: positief, positief, positief.
0: Hier hoor je ook Blur en Oasis en Beatles allemaal in terug. En dat is ook heel terecht, want goede liedjes zijn goede liedjes.
1: Dat is het ook.
0: En dit is er eentje. New Beginnings hoorde je Yard Act.
1: Oké, nou is het dus zo dat we om 9 uur, zoals elke doordeweekse ochtend, de Kink 90s break hebben. Trouwens wel grappig, als je op zaterdag en zondag luistert, om 9 uur heb je de Kink 80s break.
0: Ja.
1: Leuk. Maar goed, Kink 90s break.
0: Ja.
1: Jij maakt dan altijd een cryptische zin waar de titels van de liedjes in verstopt zitten.
0: Zeker. Zal ik hem
1: en
0: doen?
1: De hele week was het ook al een beetje, kun je daar uithalen of het misschien ook twee Oasis titels zijn?
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd, wat heb je verzonnen voor de 3 liedjes die je straks na 9 hoort?
0: Komt ie, hè? Sommigen zouden kunnen zeggen dat het masterplan net als al het andere totaal gratis is. Dus sommigen zouden kunnen zeggen dat het masterplan net als al het andere gratis is.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Dames en heren, de daluren beginnen.
9: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een NS-Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De politie zet zich schrap voor geweld tijdens de extreemrechtse demonstratie die morgen in Den Haag wordt gehouden. Kopstukken roepen volgens Vrij Nederland via de socials op tot gewelddadige acties, zowel op het Malieveld zelf als op de A12, daar vlakbij. Daar wil Extinction Rebellion weer demonstreren op de Utrechtse baan. Asieladvocaten en juristen zien nog veel misgaan bij asielaanvragen. Vaak weten mensen niet dat ze een afspraak met een advocaat hebben. Ook worden ze soms net daarvoor ineens verplaatst naar een andere opvang. Asieladvocaten vinden het allemaal veel te lang duren. Ze willen een pardon voor 54.000 mensen die nog op een besluit wachten. In Rusland zijn tot en met het weekend parlementsverkiezingen. En op de eerste dag zijn in Moskou honderden Oekraïense drones onderschept, zegt de burgemeester. Kiev zou er zeker 350 hebben gestuurd. De verkiezingen in Rusland draaien vrijwel zeker uit op winst voor de regeringspartij, want andere partijen zijn uitgesloten. En een pagina grote advertentie van Joop van den Ende in de Volkskrant. Hij is boos dat in de troonrede geen woord staat over kunst en cultuur. Dat is geen bijzaak, zegt van den Ende. Kunst en cultuur zijn de ziel van de samenleving. Nederland is een rijk land. Laten we zorgen dat we ook rijk van geest blijven, vindt hij. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden.
13: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Er staan nu enkele files verspreid over de zuidelijke helft van Nederland. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is dat tussen Voorthuis en Hoevelaak het geval. 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En ook een kleine 10 minuten vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven. Dan nog file op de A73 richting Maasbracht vanuit Nijmegen. Bij Molde doe je er een kwartier langer over door wegwerkzaamheden. En door die wegwerkzaamheden rijdt verkeer ook om, onder andere over de N271 richting Venlo. Dat veroorzaakt files tussen Mook en Ottersum. 3 kilometer met een kwartier extra reistijd.
11: Deze week alleen bij Kink. Elke uur. Op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in

0: De Kink 90s Break. Drie tracks uit de jaren 90.
1: Ik heb nog nooit zoveel goede inzendingen gekregen.
0: Nee, normaal gesproken komen er enkele tientallen binnen van mensen die een gok willen wagen welke drie liedjes het zijn.
1: Het was blijkbaar niet zo moeilijk. Everything for Free van Case Choice en nog twee andere liedjes.
2: Deze week alleen te winnen bij Kink. Tickets for Oasis in Amsterdam.
1: Duizenden goede inzendingen, zou ik
0: maar
1: zeggen.
0: Echt duizenden. Dus als nu jouw telefoon overgaat, dan is het wel een momentje.
1: Zal ik hem opnemen?
0: Daar gaat de telefoon over.
1: Oké.
3: Twee keer.
1: Hey! Nou, dat is snel gelukt.
0: Dat is heel snel, ja.
3: Hey!
1: Hallo.
0: Hallo, Arnoud. Met Michiel.
1: En Erik.
3: Hallo.
0: Hey.
1: Hallo.
0: Wat leuk dat ik jou hier tref.
3: Ja, maar dit is wel een verrassing.
1: Ja, echt waar? Maar
3: zeker.
1: Je had er neem ik aan wel op gehoopt, want je had geappt, hè?
3: Ik zat toevallig in een bespreking met mijn manager en... Ik hoorde Oasis voor de tweede keer en ik moet snel die telefoon pakken en de bericht eruit gooien. En wauw, ik ben wel...
0: En wat zei je manager toen?
1: Ja, had je een functioneringsgesprek?
3: Nee, dat dacht net niet, maar hij had het niet in de gaten. Ik heb het heel sneaky gedaan.
1: Dat was slim.
0: Wauw. Hey, vertel even, want wat heb je in je berichtje gezet? Stel Oasis, het zou lukken. Wat is je verhaal erbij, Arnoud?
3: Nou, volgens mij heb ik ook een foto gestuurd van mij en mijn dochter.
0: Ja.
3: En dat was van een concert bij Frans Ferdinand. En mijn dochter is ook erg gek van Oasis. En als ik die kaarten krijg, dan ga ik samen met mijn dochter naar Oasis.
0: Hoe oud is je dochter?
3: Die is 16.
0: Wauw.
1: 16. En dat is mooi, hè? Het is een absolute 90s band, die weliswaar nu wel weer bij elkaar is. Maar heb jij haar Oasis laten leren kennen? Of heeft ze dat zelf opgedoken ergens?
3: Nou, dat heeft ze echt zelf ook ontdekt. Maar ze weet ook wel dat ik erg gek van Oasis ben. Dus het is ook wel een beetje...
1: Runs in the family.
3: Ja, een stukje opvoeding.
0: Ja, wat goed, man. Hey. Ja, zou een mooi vader-dochter uitje zijn natuurlijk.
3: Absoluut, absoluut.
0: Het was geen functioneringsgesprek met je manager. Je hebt het bericht kunnen versturen zonder dat je manager het in de gaten had.
3: Ja. Maar nu weet je het wel, hoor, want de radio staat er ook
0: al. Want stel dat wij dan zouden zeggen... Hey, 16 juli het zou lukken... Dan is het moeilijk te verbergen nog, denk ik, toch?
3: Ja, dan... dan komt het wel uit.
0: Beste Arnoud?
3: Ja?
1: Je gaat op 16 juli naar Amsterdam, naar Oasis. Hey. Met je dochter!
3: Yeah! Vet! Yeah!
1: Mooi dan!
0: Het is gelukt. Twee tickets voor de show. Niemand heeft ze nog kunnen kopen, want die loting is nog maar net gesloten. Niemand heeft ze nog, behalve de mensen die ze hebben gewonnen bij Kink. En jij, Arnoud.
1: Hopla.
0: Jij bent een van die mensen. Jij gaat Oasis live zien met je dochter.
3: Yeah, vet. Super gaaf.

0: zijn dochter zit op school, dus die kan je niet bellen natuurlijk nu. Want je mag nooit je telefoon met de klas meenemen.
1: Nee.
0: Maar zij gaan op 16 juli naar Oasis. Prangende vraag van Livia. Waren dat de laatste tickets?
2: Hebben we goed nieuws?
1: Nee.
3: Kink, never ending story.
0: We blijven gewoon doorgaan. Ook zometeen om 10 uur weer een Oasis track. Misschien wel 2, om 11 uur. Deze hele dag blijft er kans op Oasis tickets. En ik beloof je, hand op mijn hart, dat de tickets nog niet op zijn.
2: Zeker. The Neverending Story. Ja. Waar waren we gebleven?
0: We gaan van John Coffey naar...
4: Met Juliette Kroon.
0: Hey Juliette, met Michiel.
2: En Erik van Kink.
4: Hallo.
0: Hallo. The Neverending Story strandde vooralsnog vorig uur bij John Coffey in Broke Neck. En jij hebt daar een mooie vervolgstap op.
4: Ja, nou, het leek mij wel leuk inderdaad om daarna Wake Up van Rage Against the Machine te horen.
0: Hoezo?
2: Dat sowieso, maar
4: ja,
2: vertel.
4: Nou, ik weet niet of ik de enige ben, maar ik word altijd wel wakker van een lekker bakje koffie.

0: word hier dolgelukkig van.
1: Ik ga even liggen.
0: Het is niet normaal als je Zachary Rothschild hoort, wat hij daar, als hij dat, die wake-up uit zijn tenen schreeuwt werkelijk. Je hoort ook gewoon, hij doet hem 8 keer geloof ik, dat hij de laatste 2 er bijna niet meer uitkrijgt, omdat hij gewoon alles heeft gegeven. Hier zegt ook, oh, ik had hem net, hier. Tim Wieland zegt ook, weinigen menen zo erg wat ze zeggen als Zachary Rothschild. En dat is absoluut waar. Ik heb ooit, volgens mij was het op Pinkpop, Tom Morello, die toen als de Night Watchman in zijn eentje met een gitaar mooie protestliedjes stond te zingen. Ja. En na afloop, we hadden een ontzettend leuk gesprek. Dat duurde heel lang. Ik geloof dat ik 1 uur en 10 minuten heb gezeten. De cameraploeg ging na 10 minuten weg. En
1: we hebben hem wel hoor.
0: En we gingen maar door. Maar het was heel leuk. En we konden het over heel veel dingen hebben. En nou ja, we vonden elkaar ook heel erg in een aantal dingen. Toen heb ik hem op een gegeven moment toch de vraag durven stellen hoe het toch mogelijk was dat Rage Against the Machine, dit debuutalbum, wat ja, eigenlijk als, tegen het tegen alles aanschop, tegen oorlogsvoering, tegen het grote geld, tegen het kapitalisme, gaan ze maar door. Dat uitkwam bij Epic Records. Dat is op zich een klein label, maar wel onder de vleugels van Sony.
1: Ja, dus
0: Records.
1: Wel groot kapitaal.
0: Wel het groot kapitaal. Ja, en toen zei hij, hij zei, dat heb ik me later ook wel afgevraagd. In dat tijd ook, maar we hebben het toen aan onszelf weten te verkopen, dat we dachten, let's steal corporate money to make good things. Oh. En toen dacht ik, nou, oké.
1: Van de Robin Hood van de muziek eigenlijk.
0: Ja, zoiets.
1: Ja, te gek. Kink, never ending story. Ja, deze kwam dus uit Broke Neck van John Coffey. Want, zo was de gedachtegang, ik heb koffie nodig om wakker te worden. En dan is vervolgens de vraag, over een klein uurtje, motten we weer verder?
0: Ja, waar gaan we naartoe? Vanuit Wake Up van Rage Against the Machine. Gaat het over wakker worden? Misschien open your eyes?
1: Of,

0: kunnen.
1: Of woede, want rage. Dus,
0: bijvoorbeeld.
1: Fight of break stuff, fight of, for your right.
0: Of iets met een machine, drones, Muse. Nou, ik noem maar een zijstraat.
1: Oh, goeie.
0: Ja.
1: Is er ook een liedje over een kopieermachine?
0: Dat ga ik nu schrijven.
1: Wat zouden wat jou betreft moeten we volgen op Wake Up for Rage Against the Machine in the Neverending Story? Laat het weten. Stuur een bericht met de Kink-app naar de studio. Waar je zometeen ook nog de nieuwe van The Warning hoort. En ja, heel bijzonder, aangekondigd voor volgend jaar een Rock am Ring. Terug dus, Faith No More.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi,
5: ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Interpol. Erik Kortom en Michiel Veenstra.
1: Met zometeen de nieuwe van The Warning Bite My Tongue. Maar eerst, Faith No More.

0: doe het vaak op mijn wang.
1: Wat?
0: Bijten, per ongeluk.
1: Ja, ja, oh, dat je op je wang bijt in plaats van op je tong.
0: Ja.
1: Ja, dat gebeurt mij ook vaker dan op mijn tong.
0: Ja, wel, hè? Ja. Bijt maar, dat is natuurlijk een uitdrukking. Hè? Ja. Yo,
1: ik wil eigenlijk iets zeggen.
0: Ja, maar ik zeg het wel niet.
1: Het is dat je deze doet, dat je zo je vinger wendt. Ik wil je verdorie uitvolstelden, maar ik doe het niet. Koffie.
0: Lekker. We horen nu van The Warning, die heet Bite My Tongue. En ook Fate No More. Ja, dat is aangekondigd voor Rock Am Ring. Die hebben de eerste naam bekendgemaakt. Ook Blink-182 staat daar. Nothing But Thieves, Evanescence, Simple Plan, Falling in Reverse. En verder weet ik niet meer, staat allemaal op King.nl. En interessant, want dat kunnen ook namen zijn voor bijvoorbeeld Pinkpop of Graspop. Waarbij er wel bijgezegd moet worden dat Fate No More expliciet in het persbericht werd genoemd als een festival exclusive op zijn Duits. Dus dan klinkt het als volgt.
1: Een festival exclusieve.
0: Dank je, Ode.
1: Denk ik.
0: Jawohl.
1: Jawohl.
0: Toen wij begonnen met de vrijdagcorvée op de vrijdagochtend. Oh, ja. even wat zakelijke dingen. Goedemorgen. Het is zo wat een harde koekoek weer.
1: Oh.
0: Tering.
1: Die koekoek er alles dicht.
0: Ja, had ik niet gehoeven, hè? Hier, opbeuken.
1: Ah.
0: Het is kwart voor 10.
1: Ja.
0: Vandaag begint met een wisselende bewolking en zonnigheid.
1: Oh, ja.
0: In het noorden kan nog een buitje vallen, vanmiddag op de meeste plekken droog, 18 tot 20 graden. Toen we begonnen aan de vrijdagochtendcorvée.
1: Hier schijnt de zon, hè? We kunnen het zien vanuit deze studio. De zon,
0: we hebben het daglicht nu, hè?
1: Ah, oh, ja, mooi. Heerlijk. Nou, vertel. Toen wij begonnen met deze
0: wat nieuwe dingen. Dus die Never Ending Story hebben we nu elke keer. Er komen heel leuke reacties binnen op hoe je verder kunt gaan op Wake Up van Rage Against the Machine. Dat hoor je zo meteen rond 22:30 weer. We hebben het kink dilemma ingevoerd. We gaan zo meteen even hebben over nieuws waarvan wij vinden te weinig in de aandacht geweest. In nieuw nieuws, oud nieuws. Maar wat heel veel mensen zich afvroegen, waar is Erik's contractuele verplichting gebleven?
1: Tja, heel leuk dat je dan anderhalf week geleden zo'n foto plaatst, kortom, van een nieuw contract. Maar wat is daarin vastgelegd?
0: Hebben we het al gezegd op de zender eigenlijk?
1: Nee, maar
0: je hebt voor 3 jaar bijgetekend. Je blijft de komende 3 jaar te horen op Kink, daar ben ik heel blij mee.
1: Nou, en ik ook. Ja. En ik ook. Maar de vraag van een aantal mensen op het schitterende Instagram-platform ding was, hoe zit het met de contractuele verplichting? Nou, ik heb alleen maar heel goed nieuws. Die blijft gewoon. Ja. En dat is dan wel iets van de Foo Fighters of de Queens of the Stone Age. En ik heb hem stiekem ook nog met de muziekredactie uitgebreid naar een Bowie'tje zo af en toe.
0: Oh, een Bowie?
1: Ja, man.
0: Hoezo?
1: Ach, dat hoort er toch ook bij.
0: Oh, maar dat zou ook kunnen, wat jij
1: betreft. Ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, heb ik vanochtend al de nieuwe Queens of the Stone Age laten horen. Dus dan gok je dat we zo naar een Foo Fighters gaan?
1: Dat heb jij goed gegokt.
0: Een bijzondere Foo Fighters ook wellicht?
1: Ja, een hele mooie. Een hele familiale Foo Fighters.
0: Oh. Oké, okay, ja, top. Nou, de contractuele verplichting is gewoon zoals je hem verwacht bij Erik Kortom. En dan zegt op de Instagram. Jij bent Erik Kortom op Instagram.
1: Ja.
0: Ik ben Geveens. Zit je ook op TikTok?
1: Alsjeblieft niet.
0: Nou, zou je dan nu voor mij puur eventjes een TikTok-dansje willen doen?
1: Ik weet niet hoe dat moet.
0: Nee, ik zie het.
1: Nee, wat is een TikTok-dansje?
0: Ja, een dansje. Doe even.

0: Ja, ik was het vergeten. Maar inderdaad, ze zingen over de crescent of the moon. Dat is toch een soort van een halve maan?
1: De
0: sikkel.
1: De wassende of de afnemende maan.
0: Maar vertel, de crescent of the moon.
1: Nou, de crescent is een... crescent werd verbasterd tot croissant. Oftewel, de vorm van de croissant is inderdaad de vorm van de sikkel van de maan.
2: Wauw. Kortons contractuele verplichting.
1: Ja. Zoals daar net uitgelegd, maar voor het geval dat je er nog nooit van gehoord hebt, kan ik me ook voorstellen hoor. De contractuele verplichting is eigenlijk als volgt. Ik heb een nieuw contract. Joehoe, ik mag 3 jaar blijven. Daar ben ik heel blij mee. Maar daar heb ik wel een voorwaarde aangesteld. En dat is dat ik in mijn programma's, niet altijd en ook zeker niet ieder uur, maar zoveel mogelijk iets moet mogen draaien van dan wel Queens of the Stone Age, dan wel de Foo Fighters, of in dit geval ook nog David Bowie, die ik er stiekem bij gerompeld.
0: Oké, maar de contractuele verplichting is dus met je nieuwe contract uitgebreid naar 3 artiesten die je altijd, wanneer jij wil, moet kunnen draaien.
1: Ja.
0: Foo Fighters, Queens of the Stone Age of David Bowie. En Bowie. Of iets uit de aanverwante.
1: Of iets uit de aanverwante artikelen daaromheen. En dat hebben jullie ja op gezegd. Ja. Daar heb je ook voor
0: gedaan. Ja, zeker. Ik heb
1: dus de komende 3 jaar! Nou, toen dacht ik, laat eens even een Foo Fighters in optima forma doen. In zoverre dat het een familiaire aangelegenheid is. Want de hele familie, niet de hele familie, maar een deel van de familie Grohl doet daarop mee. Te weten Dave Grohl natuurlijk als zijnde zanger, gitarist. Maar ook Violet Grohl, die we inmiddels kennen van haar toch al behoorlijke omhooggeschoten solo-carrière. Maar die zingen hier samen een liedje over... het komt van But Here We Are, dat album wat mij echt ongelooflijk dierbaar is geworden. Het gaat over het verlies van de moeder van Dave en dus de oma van Violet. En dat is als degene die jou alles heeft geleerd wegvalt... wie vertelt je dan nog goede dingen moet doen? Dus wie leert je dan show me how? Vertel me hoe het moet. En als een vader en dochter dat tegen elkaar zingen... en dan ook nog eens een keer zo fantastisch mooi gearrangeerd in hun vocalen... want als je goed luistert, doe dat eens. Luister naar hoe die twee stemmen door elkaar... Ze hebben hun beide stemmen meerdere malen opgenomen. Het zijn iets van 5, 6 stemmen door elkaar heen. Maar hoe dat in elkaar vervlochten zit, dat vind ik echt wonderschoon. Show me how, dat zijn de Foo Fighters.

0: werkscontractuele verplichting. Foo Fighters, Show Me How.
1: Potverdorie mooi. Ja. Dus een albumparel, zegt Xavier ook. Prima contractuele verplichting. Show Me How is inderdaad een underrated albumpareltje.
0: Betty stuurt, alleen het verhaal is kippenvel herkenbaar als je een geliefde, een ouder bent verloren.
1: Ja, yes. Wel, ja.
0: Zometeen, nou ja, Oasis weer, sowieso één keer.
1: Mm-hmm.
0: Misschien twee keer.
1: Mm-hmm.
0: Sowieso ook. En dat is ook wel leuk. Vandaag is het nieuwe album van Triggerfinger uitgekomen. Die doen een tour door Nederland. Het album heet Tarmac en er komt ook een Tarmac tour. En
1: een nieuwe single daarvan.
0: Ja, nou, die ga je zo horen. En je maakt kans op tickets voor bijvoorbeeld hun show in Den Haag, Tilburg of Groningen.
1: Zeker.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
15: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
16: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Straks staat voor het eerst het 15-jarige meisje voor de rechter dat verdacht wordt van moord op haar beide ouders. Die werden afgelopen juni doodgevonden in een huis in het Groningse Meerstad. Even later werd het meisje aangehouden. Nog steeds is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Een supportersgroep van Feyenoord boycott voorlopig wedstrijden van hun club. Ze zijn boos over de manier waarop 47 stadionverboden zijn opgelegd. Ook wie daar niet bij betrokken was, wordt buitengesloten, zeggen ze. Bij de wedstrijd eind vorige maand raakten 7 supporters van Cambuur gewond door vuurwerk uit het Feyenoordvak. De droogte van deze zomer heeft de bedrijven in de Zeeuwse havens een miljoenenstrop opgeleverd, zegt de topman. Door de droogte kon de sluis in Terneuzen veel minder worden gebruikt. En door het lage waterpeil konden schepen minder lading vervoeren. De havens willen snel aanpassingen doen om beter op extreem weer voorbereid te zijn. En Joop van den Ende miste aandacht voor kunst en cultuur in de troonrede en is daar boos over. Dat staat in een grote advertentie in de Volkskrant. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook wat het denkt, maakt, speelt, schrijft, zingt en verbeeldt. Laten we ook rijk van geest blijven, zegt van den Ende. Dan het weer van Weer Online. Geregeld zon vandaag, maar ook stapelwolken met in het noorden kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden.
6: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio.

0: vergeten. Dat zanger de pet van de bassist vol piste en hem vervolgens op zijn eigen hoofd zetten. Op Pinkpop. Je hoort de Bloodhound Gang en de Bad Touch.
1: Kink, vrijdag corvée.
0: Kink. Ja, je luistert nog steeds naar Vrijdag Corvée. Een kortom inmiddels acht Behind the Wheels of Steel. Met nog steeds tegenover mijn Veenstra met koffie.
2: Neem een koffie, sorry.
0: Ja, ja, lekker. Hij blijft er gewoon bij natuurlijk in de buurt voor.
2: Zeker wel.
0: Ja, moet ik je niet dichtzetten. Ja, het was wederom één Oasis. Eén Oasis, maar niet getreurd, want ik heb echt goed nieuws. De afgelopen dagen is het de hele tijd geweest dat er één setje kaarten is weggegeven. Ik kan je in ieder geval vertellen dat het de kaarten die wij zojuist hebben weggegeven, die uur hiervoor, dat dat niet de laatste waren. Ha! Dus, ik zou zeggen, blijf scherp. Goed, over scherp gesproken. Vandaag is een nieuwe plaat uitgekomen. De plaat van de nieuwe album van de staat komt uit vandaag. Maar ook Tarmac, het nieuwste album van Triggerfinger. Die gaan op tournee ook. Tarmac Tour 2026. Nou heb ik goed nieuws, want buiten het feit dat het een goede plaat is, heb je ook nog een aantal data waar je naartoe zou kunnen. Dus ik heb kaarten voor je. Je mag kiezen. Ik heb tickets voor onder andere Paard Den Haag. Dat is op 20 november. 21 november 013 Tilburg. 22 november Oosterpoort Groningen. Dus als jij heel graag Triggerfinger wil zien op hun nieuwe Tarmac Tour in november, dan moet je me nu gaan appen. Waarom bijvoorbeeld? Of dat je gewoon ontzettend veel zin hebt, of omdat je Triggerfinger nog nooit live hebt gezien. En daar moet je je dan eigenlijk stiekem een beetje voor schamen, want dat is me toch een band als je die niet live ziet. De live reputatie

0: Robert Smith zegt zelf over de periode van dit bandje dat hij zich er eigenlijk kapot voor schaamt dat het toen nog helemaal niet The Cure was. We waren gewoon een kinderband. Nou, ik vind het nogal meevallen hoor. You're The Cure and Boys Don't Cry.
1: Kink, never ending story.
0: Hey, Johan, met Erik van Kink.
2: Hi.
0: Hi. Hey, luister, we zijn bezig met de Neverending Story, hè? En jij hebt een mooie toevoeging, want wij hoorden zojuist Rage Against the Machine met Wake Up! En toen dacht jij, daar heb ik een leuke toevoeging op en een logisch vervolg. Waar gaan we naar luisteren?
2: We gaan luisteren naar Strange Machines van The Gathering.
0: En waarom?
2: Omdat het Machines in de titel heeft.
1: Kink Neverending Story. Neverending Story.

0: Strange Machines van The Gathering hoorde je als de toevoeging aan de Neverending Story. Met dat laat bij mij de vraag, wat moet hierop volgen? Strange Machines, The Gathering. Welke plaat moet volgens jou hier direct opvolgen? Zometeen in het volgende uur tijdens een nieuw rondje Neverending Story. Dat zou iets kunnen zijn over machines. Wederom, dat zou kunnen. The Gathering, een samenkomst. Weet ik veel, bedenk maar wat. Een vrouwelijke zangeres die je te gek vindt. Omdat Anneke van Giersbergen een van de allerbeste zangeressen is van Nederland. Nou ja, noem maar op. Welke plaat zou jij straks willen horen in de Neverending Story? Dat en een verhaaltje over een zanger die in 2023 veroordeeld wordt tot 20 uur taakstraf. En heel veel muziek natuurlijk.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper.

0: Topper Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei. Maak je huis mooier.
0: Fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

41. Mag ik toch nog even kwijt dat we heel leuk bezig zijn met de Neverending Story. Want we komen uit Strange Machines van The Gathering. Wat zou daarop moeten volgen? Ik krijg ontzettend veel leuke suggesties binnen. Dat allemaal zo dan. Ja. Maar eerst even terug naar 18 september in het verleden. Je weet het, ik neem je iedere dag mee naar de datum van vandaag. Maar dan ergens in de tijd die achter ons ligt. Marilyn Manson wordt in 2023 op 18 september veroordeeld tot 20 uur taakstraf. En moet een cameravrouw $1400 schadevergoeding betalen. Het is een beetje een Joost Klein dingetje, zou ik maar zeggen. Marilyn Manson spuugde op de desbetreffende cameravrouw en snoot zijn neus haar kant op tijdens een concert. Ja, de vraag is natuurlijk altijd, kijk, dat moet je niet doen als het bewust is. Maar of ik spugen en neus snuiten, dat kan. Ik bedoel, misschien stond ze wel in de weg. Ja, dat kan maar zo. Maar goed, hij is bewezen dat hij dat bewust heeft gedaan. En hij kreeg daar 20 uur taakstraf voor en $1400 straf. Dan, cut my life into pieces. Of tenminste, niet in pieces, maar in een stukje taart. Misschien 26 puntjes van Papa Roach brengt de single Last Resort, die je hier regelmatig hoort hier op Kink, uit in 2000 alweer. Dus 26 jaar oud. En dan in 1970 overlijdt de one and only gitaarvirtuoos Jimi Hendrix op 27-jarige leeftijd. Daarmee toetredend tot die illustere club van 27. Hij stikte naar verluid in zijn eigen braaksel na een overdose slaaptabletten en gebruik van alcohol. En dat is doodzonde, want ik ben zo benieuwd wat deze absolute gitaarpionier en fantastische gitarist, maar ook nog een geweldig mens. Wat hij nog meer had gedaan als hij wel was blijven leven. Hoe dit dan geklonken had, laat me zeggen, 15 of 20 jaar later, of dat geëvolueerd was, daar ben ik van overtuigd. Dit is Jimi Hendrix en All Along the Watchtower.

0: Dit jongens hier fantastisch geproduceerd. Je hoorde Baby Cool met als ondertitel Evelyn van Nothing But Thieves. Zometeen hier op Kink een nieuwe editie, of althans een nieuwe toevoeging in The Neverending Story. En natuurlijk een Oasis. Eén Oasis, maar misschien wel twee.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Is echt serieus? Wat een geld.
6: 80.000.
7: Wat verdikken me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is geen goed landelijk overzicht van incidenten bij moskeeën en daarom komt er een online meldpunt. Volgens de NOS kunnen moskeebesturen daar vanaf zondag meldingen doen van bijvoorbeeld bekladdingen of bedreigingen. Bij andere meldpunten kwamen nauwelijks meldingen binnen. Contactorgaan Moslims hoopt dat het nu laagdrempeliger wordt. De fractievoorzitter van de SGP in het Gelderse Opheusden noemt het onacceptabel dat een AZC-protest gisteravond zo uit de hand liep. Boze betogers bekogelden agenten met zwaar vuurwerk. Door de grimmige sfeer konden de raadsleden het gemeentehuis niet uit. Ik snap de zorgen onder de inwoners, maar daar kunnen we over praten, zegt de SGP'er. Justitie in Frankrijk doet onderzoek naar mogelijke seksuele intimidatie met slimme brillen. Er zijn klachten over een trend op social media waarbij vrouwen stiekem met camerabrillen op straat worden gefilmd. Sinds de brillen van social mediabedrijf Meta er zijn, nemen ook zorgen over de privacy toe. En voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig 2 maanden geschorst voor mogelijk wangedrag. Zaterdag speelde GVVV, waar die assistenttrainer was, tegen IJsselmeervogels. En in de rust zou van Beukering een speler van de tegenpartij 7 tanden uit zijn mond hebben geslagen. GVVV ontsloeg hem daarop. Dan het weer van Weer Online. Zonnige periode en steeds meer stapelwolken. Vooral in het noorden kan hieruit een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking, wel iets warmer.
1: Deze week alleen bij Kink. Elk uur, op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink, Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée, Erik Kortom. Kink.

0: Alex Caprans vertelde mij ooit, zanger en gitarist van deze schitterende band Friends Fernand, dat dit laatste stukje, dat hij dat live altijd zo lang laat duren, dat hij dan gewoon lekker kan proberen om zijn Fender Telecaster door midden te scheuren. Je hoorde This Fire, Franz Ferdinand.
1: Kink, vrijdag corvée.
0: Kink. Want dat is het nog steeds. Vrijdag corvée. Veenstra om 6 uur begonnen. Ik ben om 8 uur aangeschoven en ik ben bij je tot 12 uur. En inderdaad, helaas, geen twee Oasis achter elkaar. Maar, ik zei het straks ook al, ik heb wel goed nieuws voor je, want de kaarten zijn nog niet op. Nee, de kaarten zijn, ik herhaal, de kaarten zijn nog niet op. Dus blijf scherp, elk uur aan het begin van het uur hoor je 1 Oasis track gegarandeerd. En misschien wel een tweede. En als dat zo is, kun je gaan appen. En voor je het weet heb jij kaarten in je binnenzak voor Oasis 16 juli volgend jaar in de Amsterdam Arena. Van het ene vuur naar het andere vuur is dit Bruce Springsteen en I'm on fire.

0: lekker dat smerige basgeluid tegenover die... Het ligt de Volendamse inslag van Muse die ook af en toe doorheen komt. Je hoort de pressure.
1: Kink, never ending story.
2: Hallo, Tom.
0: Hey Tom, goedemorgen met Erik van Kink.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Hey, luister. Luister en huiver. The Neverending Story. Dat is een mooi feuilleton van platen die aan elkaar passen. En we draaiden zojuist The Gathering, Strange Machines. En jij kwam met een fantastische toevoeging erop. Vertel.
2: Ja, Frank Turner met The Gathering natuurlijk.
0: Logisch vervolg, zeg jij.
2: Ja, lijkt me wel.

Een logische toevoeging op The Gathering en Strange Machines was The Gathering van Frank Turner. We hebben een plaat nodig die hier weer op aanstaat. Niet voor zometeen, maar voor volgende week. Daarom heet het ook The Neverending Story. Want volgende week, ergens tussen 6:30 en 7:00, zal Michiel dan die vervolgplaat gaan draaien. Dus welke plaat past voor jou naadloos achter The Gathering Frank Turner? En denk aan.

0: kink.nl.
1: Kink. Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Feel Good Incorporated, hoor je, Gorillaz.
1: Kink Album Top 1000 Classic.
0: Het is tijd voor de plaat die deze week de titel draagt. Album Top 1000 Classic, inderdaad. MTV Unplugged in New York is de plaat van Nirvana uit 94. Staat op nummer 26 in de Album Top 1000. Zeer populair en ik durf te verwedden dat een groot deel van de mensheid die nog cd's heeft, hem ergens in de kast hebben liggen. Of in een doos. Kan hij. De MTV Unplugged serie was een serie waarin artiesten werden uitgenodigd om akoestische sessies te spelen. Nou, dat is redelijk logisch. Begon in 1989. Illustere gezelschappen als bijvoorbeeld The Cure, Queensryche, Midnight Oil, Paul McCartney. Die hadden voor Nirvana al meegedaan aan het programma, maar die van Nirvana die sloeg wel eens een beetje alles, omdat iedereen zo onder de indruk was van hoe Kurt Cobain en de rest van de band ook, maar voornamelijk Cobain daar in zijn trui met zijn gitaar zijn nier uit zijn lijf stond te schreeuwen. De opname vond plaats op 18 november 1993. Een van de laatste opnames overigens van Kurt als frontman. Hij stapte in 94 zelf uit het leven, zoals je weet. Die MTV Unplugged-sessie werd een half jaar na zijn dood uitgebracht en ging toen al through the roof. Mocht je trouwens je zorgen maken om iemand anders of zelf gedachten hebben aan zelfdoding, dan is daar 113.nl of bel 0800 0113. Goed, nog een ander ding over deze plaat. Want dat is wel bijzonder. Er zijn een aantal opmerkelijke dingen aan deze opname. Cobain koos de Stargazer Lely uit als de bloemen die op het podium moesten staan. Dat wilde hij heel graag. Tegen de producent van het programma zei hij dat het als een begrafenis moest voelen. Een soort omen. Daarnaast speelde Nirvana covers. Iets wat niet veel voorkwam bij andere unplugged sessies. Er waren zorgen omtrent Dave Grohl. Die had nog nooit met brushes gespeeld. Dus je hebt normaal gesproken speel je met stokken. En Dave Grohl speelt drumde toen de tijd met hele dikke stokken. Een soort boomstammen. En die moest opeens met kwastjes gaan spelen. Want het mocht allemaal niet zo hard zijn. Want het was unplugged. Maar dat moest wel. En qua covers hebben ze natuurlijk een fantastische The Man Who Sold the World van Bowie onder andere gedaan. Goed, het album MTV Unplugged in New York van Nirvana is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zo meteen, even kijken, wat is de volgorde? About a Girl, maar eerst, Where Did You Sleep Last Night?
1: Kink Album Top 1000 Classic.

Tom zegt, nooit meer heeft er daarna iemand zo zieltergend mooi kunnen schreeuwen. Legendarisch. En over Pavlov gesproken. Martin Gomez zegt, ja, twee keer Nirvana achter elkaar. Ik wil kaartjes. Dat is een ander beentje. Maar wat zou dat fantastisch zijn. Even terug in de tijd. Je hoorde Nirvana. Morgen natuurlijk weer een nieuwe. Nee, morgen maandag. Het is vrijdag natuurlijk. Maandag weer een nieuwe Kink Album Top 1000 Classic. Welke dat is? Ah, moet je maandag gewoon luisteren. Dit is Honey, I'm Home.

0: vinden het allebei een hartstikke tof bandje, hè, Mick?
1: Zeker, ja.
0: Yes. Je hoorde Honey, I'm Home and the Pretty.
1: Ik dacht dat je ging zeggen, we zijn allebei pretty.
0: Ja, ook. Maar het is om dat dan weer over jezelf te zeggen. Goed. Mick, wat ga je doen zometeen? Want het is natuurlijk weer het begin van het uur. Dus...
1: Het zou zomaar kunnen dat het twee keer Oasis wordt. Dat is de hele dag nog vandaag een kans die bestaat. Maar sowieso ga ik zeker weten tickets weggeven voor een heel ander bandje.
0: Mag ik dat al weten?
1: Tokyo Hotel.
0: Wow! Ja.

0: alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengwerf. Toe en aan.

0: op odido.nl/business.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is nog niet met zekerheid te zeggen waardoor de Rotterdammer Alfredo Golu tijdens een arrestatie is overleden. Het onderzoek loopt nog, zegt het OM. Golu werd volgens de politie aan de kant gezet omdat hij op zijn fatbike te hard reed. Tijdens de aanhouding werd hij niet lekker en even later stierf hij. De KLM vindt het nog te vroeg om het beleid rondom powerbanks aan boord aan te scherpen. Er wordt eerst onderzoek gedaan, zegt de maatschappij. Gisteren vloog een powerbank in brand aan boord van een vlucht van Amsterdam naar Curaçao. En daardoor moest het toestel terugkeren. Cabinepersoneel bluste de brand. Een huis in Overasselt, waar de familie van drugscrimineel Jan G. zou wonen, blijft 2 weken langer gesloten. Volgens de burgemeester om de rust in de wijk te laten terugkeren. Het huis zou, net als het huis van Jan G., doelwit zijn. Dat werd op 1 september overvallen door ruim 30 mannen. De beveiliger werd doodgeschoten. En de benzineprijs blijft records breken. De adviesprijs voor een liter euro 95 is opgelopen naar ruim 2,72 euro, zegt United Consumers. Prijsvergelijken loont nu meer dan ooit, zegt een regionale prijsvergelijker. Want soms kan je terecht voor 2,28 euro. En in Duitsland tanken loont niet meer altijd de moeite, zegt RTV Oost. Dan het weer van Weer Online. Zonnige periode en steeds meer stapelwolken. Vooral in het noorden kan hieruit een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking, wel iets warmer.
13: Deze week alleen bij Kink. Elk uur, op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink, Alternative Rock Radio. Mick Hummel.
15: Zometeen misschien wel een tweede, maar in ieder geval deze van Oasis. The Importance of Being Idle. Kink.

0: 7563, Florence Road bij King.
1: King, Mick Hummel.
0: En daarvoor When Doves Cry, Prince. Een reactie daarop van Naomi in de King Cup. Die zegt, niet twee keer Oasis, maar wel Prince. Ik klaag niet. Nou, dat is een positieve instelling. Volgend uur weer een volgende kans om twee keer Oasis te horen. En zo tickets te scoren. Hallo met Mick. Ik heb sowieso vanmiddag, ik zei het bij Erik al eventjes kort, tickets voor Tokyo Hotel. En ik ben me ervan bewust, het is niet meteen grote Kink-artiest die in de Kink 1500 staat. Maar ik ben er echt ook van overtuigd dat er toch een aantal elder emo's moeten bestaan die naar Kink luisteren. En die nog steeds heel erg warme gevoelens hebben als ze terugkijken op die eind zero's periode dat Tokyo Hotel echt het succesvolste exportproduct van Duitsland was. Ik heb tickets voor de show die ze op 4 november gaan doen in AFAS Live. En mocht je je afvragen, wie was Tokyo Hotel ook alweer? Die ken je misschien hiervan. Riding through the monsoon. Als je daarheen wil, het is vrij simpel. Gewoon even een berichtje sturen in de Kink App en laten weten dat jij wel van Tokyo Hotel houdt. En dat je tickets zou willen winnen voor 4 november in de AFAS Live. Dat later vanmiddag. Zometeen muziek van Youngblood bij Kink. Coldplay ga je horen. Ook Placebo komt eraan. En dit is Nara Surf en Popular.

0: vliegen je echt om de oren deze dagen bij Kink. Want dit is de Oasis Week, hè? Vandaag ook nog elk uur kans op tickets voor die show. Ik heb vandaag, morgen en overmorgen Tokyo Hotel tickets voor je. En dit was Placebo met Nancy Boy. En vanaf maandag, ik weet niet of ik dat dan mag zeggen, maar bij deze ga je daar een hele week tickets voor winnen bij Kink. Goed om te weten, schrijf het in je agenda. Dus Kink met zometeen muziek van Higpi, Eddie Vedder ga je horen. En mocht je behoefte hebben aan een flinke dosis gitaargeweld om alvast dat weekend een beetje te verwelkomen, hoor je zometeen Metallica.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
8: Gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra

0: Spel.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Kink. Dit is het station van Radiohead.
4: Higby en Eddie Vedder hoor je zometeen na Metallica. Dit is Enter Sandman.

0: Eddie Vedder hoor je bij Kink. In dit geval met Hard Sun. Op de vrijdagmiddag. Morgen is het de zaterdagmiddag en elke zaterdag hoor je...
1: Kink Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: Mooie verhalen bij muzikale tatoeages van Kink-luisteraars en Kink Tattoo Tales. Dus als je ook zo'n tatoeage ergens op je lichaam hebt wat iets te maken heeft met de muziek van Kink, een bandlogo, een songtekst of iets dergelijks, laat het weten, stuur een berichtje. Misschien spreek je dan morgen wel voor Kink Tattoo Tales. Vorig weekend, toen hoorde ik het tattoo-verhaal aan van Björn, en die heeft een pijl op zijn arm. En daaromheen de songtekst: If everything could ever feel this real forever, if everything could ever be this good again. Van Foo Fighters natuurlijk.
2: Nou, het is eigenlijk dubbelzinnig. Aan de ene kant natuurlijk mijn liefde voor de Foo Fighters.
0: Ja.
2: En ten tweede ook gewoon, ja, weet je, het leven, kon het leven altijd maar zo goed zijn, weet je wel. Zo was ik dan ook bij Pinkpop. Daar zag ik natuurlijk ook de Foo Fighters. Dan denk je ook van, ja, kan het leven maar altijd zo mooi zijn als dat het op dat moment is.
0: Mooi verhaal. Het hele verhaal check je op de Kink-app en op kink.nl. Daar vind je ook een foto van een tatoeage van Björn. En als jij dus ook een mooie muzikale tattoo hebt waar je het verhaal bij wil vertellen bij Kink, dan stuur even een berichtje. Misschien spreek ik jou morgen voor jouw Kink Tattoo Tale. Dit is de tattoo van Björn dus. De songtekst van deze van Foo Fighters. Everlong bij Kink.

Go Back to the Zoo en Hey DJ op de vrijdagmiddag van Kink. Soms moet je dingen met zorg doen, hè, en gewoon echt even de tijd daarvoor nemen en daar al je aandacht bij hebben en gewoon echt goed daarvoor gaan zitten om te zorgen dat het van kwaliteit wordt. Maar soms kun je ook gewoon iets even in 10 minuutjes doen tussen het naar school brengen van je kinderen en een kop koffie halen. Dat is wel wat Adam van The War on Drugs deed toen hij dit nummer schreef. Dat is letterlijk in 10 minuten gebeurd. En het resultaat is de Kink XL van deze week. The War on Drugs en Who's That?

Who's that? Het antwoord is The War on Drugs en de Kink zelf van deze week. Bij Kink, Alternative Rock Radio, met zometeen dus weer muziek, zoals dat deze week elk uur het geval is, van Oasis. En ook, ja, of het er één of twee worden, dat hoor je zometeen. En ook muziek van The Strokes. En ook White Lies komt eraan.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit de waarde van €50.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
12: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het meisje van 15 dat in juni werd opgepakt omdat ze haar ouders zou hebben vermoord, blijft nog 3 maanden langer vastzitten, heeft de rechter bepaald. Volgens het OM heeft het meisje in haar eentje gehandeld en is ze niet beïnvloed door online groepen die vooral kwetsbare jongeren aanzetten tot geweld. Morgen is er een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag en justitieminister Van Weel roept de demonstranten op om het rustig te houden. Hij vindt het de politie-inzet niet waard om demonstraties die uit de hand lopen aan te pakken. Extreemrechtse kopstukken hebben volgens Vrij Nederland opgeroepen om juist geweld te gebruiken. De doodsoorzaak van Alfredo Gulu is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog, zegt het OM. Gulu werd vorige week in Rotterdam aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en geen ID kon laten zien. De politie ging achter hem aan omdat hij wegrende. Hij werd tegen de grond gedrukt en overleed kort daarna. En de nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, heeft Memphis Depay en Wout Weghorst niet opgenomen in zijn selectie. Virgil van Dijk zit er wel bij, net als Joey Veerman. Ruben van Bommel en Xavi Ezequiel maken hun debuut in Oranje. Dat speelt de komende tijd in de Nations League tegen Duitsland, Servië en Griekenland. Dan het weer van Weer Online. Zonnige periode en steeds meer stapelwolken. Vooral in het noorden kan hier uit een bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen meer bewolking en wel iets warmer.
13: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Mick Hummel.
15: Bad Decisions van de Strokes hoor je zo na Oasis met in ieder geval Supersonic. Kink.

To Lose My Life, White Lies bij Kink. Zometeen muziek van Alanis Morissette, Turnstile ga je horen en ook de Rolling Stones. Eerst even een band die ik afgelopen week voorbij hoorde komen in gesprek met Jim Vollwald in de avondshow bij Kink. Hij had het een beetje over die nieuwe golf van grunge. Een soort van revival van dat muziekgenre. Villanelle noemde hij als voorbeeld, Bleach 93 ook. En ook de jongens van Kyo, waar hij een interview mee had, Jim. En Kyo zei, ja, we maken eigenlijk wel een soort van nieuwe muziek. Maar ja, onze ouders die zijn natuurlijk wel ook een beetje met grunge opgegroeid. Dus het zou best kunnen dat er wat invloeden in zitten. Ik vind het gewoon wel een soort van nieuwe golf van grunge, toch? Kyo op Kink. Dit is That's Me.

0: dan nu de ene mic die de andere mic afkondigt. Komt ie. De Rolling Stones bij Kink, Jumping Jack Flash. Alternative Rock Radio met zometeen 1:30. Tijd voor de Kink Zero's Break. Terug naar de tijd van het vastleggen van selfies met een webcam met 3 pixels. En dan lekker een duckface maken en daar glittertekst overheen plakken. Dat deden we allemaal in de Zero's, toch? Of was ik dat alleen? In ieder geval ook de tijd van hele goede muziek van Red Hot Chili Peppers, Grizzly Bear en ook de White Stripes zometeen.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
5: Sportlife.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
8: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: King.

0: half twee geweest. Dat is elke dag tijd voor de King Zero's Break. Die hoor je op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bij Isabel. En op vrijdag, zaterdag en zondag bij mij een blokje nostalgie. Terug naar de jaren nul. Met fijne muziek uit de Zero's. Grizzly Bear, die hoor je niet zo vaak. Die zit er zo meteen in. Ook ga je nog muziek krijgen van The White Stripes. En we starten deze Zero's Break met de Red Hot Chili Peppers, Californication.
1: King. Zero's Break.

Stripes bij Kink. I just don't know what to do with myself. Ook 2 weeks van Grizzly Bear. En we begonnen de Kink Zero's Break met Californication van Red Hot Chili Peppers. Morgenmiddag om 13:30 is er gewoon weer zoals elke dag een nieuwe Kink Zero's Break hier bij Kink. En zometeen hoor je muziek van R.E.M. Ook Blossoms. Eerst de mannen die deze week bij Jim Volwat in de avondshow te gast waren. Ze stonden live in de Kink Live Bunker. En die hele sessie van wat ze daar live speelden, die vind je terug in de Kink-app en op kink.nl. Ook deze deden ze daar live. Figure 8, Bleachline 3.

kom uit Zuid-Limburg. En daar had je veel middelbare scholen. En eentje daarvan was het Charlemagne College. Dat was in Kerkrade volgens mij, van Landgraaf. Moet ik toch altijd aan denken bij deze Charlemagne van Blossoms. Want het is gewoon Karel de Grote natuurlijk, waar het allebei naar vernoemd is, toch? Karel de Grote, Charlemagne? Dacht het wel. Anyway, het is de vrijdagmiddag van Kink. En of je nou al vrij hebt en aan je weekend bent begonnen, of je bent nog even die laatste uurtjes van de week weg aan het werken, Kink zorgt voor de soundtrack van jouw vrijdagmiddag met de allerfijnste alternative rock. Zoals bijvoorbeeld Blossoms en Charlemagne dus. Of deze van Pom. Hi.

0: I Kink, Alternative Rock Radio, waar je zometeen muziek krijgt van Linkin Park, Audioslave, ja, en ook Oasis, misschien wel twee.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
2: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Forse kritiek van de inspectie op hoe beveiligers omgaan met asielzoekers in de verscherpte toezichtlocaties. Daar zitten vooral kansarme asielzoekers en mensen die overlast geven. Bijna allemaal alleenreizende mannen. Asielminister Van der Brink past het beleid aan. Handboeien gebruiken mag niet meer, fouilleren bijvoorbeeld wel. In Mantrum in Friesland is een fietser omgekomen door een aanrijding met een trein. Dat gebeurde op een bewaakte spoorwegovergang. Volgens ProRail werkte die gewoon en ze gaan ervan uit dat het een ongeluk was. Er komt nog wel een onderzoek. Het treinverkeer tussen Leeuwarden en Sneek ligt nog tot 2:30 stil. Een scholier heeft in Rome een lerares met een mes aangevallen en wilde dat livestreamen via Telegram. Dat meldt een Italiaans persbureau. Hij spoot ook pepperspray in haar gezicht. Een andere scholier zou tijdens de aanval hebben ingegrepen. De lerares is niet in levensgevaar, maar wel in shock. En voor de westkust van Australië is een zwemmer doodgebeten door een haai. Hij was de zee ingegaan in de buurt van de stad Perth. Na de vondst van de man zijn alle stranden in de omgeving gesloten. Het is de 5e dodelijke haaienaanval in Australië dit jaar. En deze week nog verloor iemand een deel van zijn been door een haaienaanval. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend stapelwolken en zon. Het blijft vrijwel droog. Het is 17 tot 20 graden. Morgen bewolkt met soms een klein beetje regen. Wel iets warmer, 19 tot 22 graden.
18: Deze week alleen bij Kink. Elk uur. Op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Mick Hummel.
0: Muziek van Linkin Park hoor je zometeen na Oasis. Dit is Live Forever.

0: Audioslave and Doesn't Remind Me by Kink.
1: Dit is Kink.
0: Hey Cheyenne.
2: Hoi.
0: Hoi, goedemiddag. Was jij vroeger eind Zero's, begin Tens ook zo'n emo meisje met eyeliner en schaakbord, zweetbandjes en dat soort dingen?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Jij was in die tijd fan van Tokyo Hotel. Je hoort net zeggen, ik heb tickets dit weekend voor Tokyo Hotel. Mm-hmm. De show 4 november in Avans Live. En jij was meteen helemaal enthousiast in de Kink app.
2: Ja, absoluut.
0: Je zegt het is jeugdsentiment. En mijn collega die heeft zich aangeboden om mee te gaan.
2: Zeker, is goed hè.
0: Wie is jouw collega dan?
2: Esmee.
0: En die was ook zo'n emo girl.
2: Dat weet ik niet zo goed. En ze kent Tokyo Hotel ook helemaal niet. Maar ze wilde wel graag met me mee.
0: Oh, dus jij gaat nu jouw jeugdsentiment overdragen aan jouw collega?
2: Dat is wel de bedoeling.
0: Nou, Cheyenne, wat leuk. Heel veel plezier daar.
2: Nou, geweldig. Dankjewel.

Queens of the Stone Age en Insignificant Other. Daarvoor Tokyo Hotel, Monsoon. Mocht je daar ook nog heen willen naar die show op 4 november... morgen en zondag heb ik nog meer tickets te winnen. Kink. Rewind. Het weekend komt heel dichtbij, dus de week gaan we bijna afsluiten. En dat doen we door nog één keer terug te blikken naar het leukste moment van de afgelopen week hier bij Kink. Een Kink Rewind, nog één keer terugspoelen naar wat het leukste was wat deze week voorbij kwam. Dat kan een liedje zijn, een verhaaltje, een jingle... Laat het weten in de Kink. Dan hoor je het zometeen in Kink Rewind. Eerst muziek van The Haunted Youth en ZZ Top nu. Give me all your lovin'.

0: Forget Me. Het is de vrijdagmiddag die zometeen verder gaat met fijne muziek van Iels, ook Rammstein en Depeche Mode. Hoor je zometeen.
1: De geruchten zijn waar. Ze komen. Op 16 en 17 juli 2027 speelt Oasis

0: bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: De Beter Pikken Bunnies!
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijs

0: Pink met Depeche Mode, People Are People. Het weekend komt eraan en voordat we aan het weekend beginnen moeten we de week nog even afsluiten door één keer terug te spoelen naar het hoogtepunt van de afgelopen week hier bij Kink. Kink Rewind. Ik vroeg aan jou, wat was het leukste wat je deze week op Kink voorbij hebt horen komen? En het heeft echt allemaal met Oasis te maken van de announce van die show überhaupt bij Stefan maandag tot aan windmomenten. Berichtje van Matthijs vond ik wel leuk. Toen Isabel volgens mij gisteren kaartjes weggaf, was best leuk en hysterically. Nou, dat was het zeker. Isabel belde namelijk gisteren toen ze twee keer Oasis gedraaid had met Serena. Maar die had op dat moment een slapende baby naast zich. En dan moet je net Isabel hebben.
1: Hoe graag wil jij die baby wakker maken?
2: Ja, niet eigenlijk, maar ik ben wel echt heel duidelijk.
1: Keuzes. Baby wakker of baby niet wakker?
2: Oh, ik hou te veel van mijn baby om er niet
1: Niet nou Oasis dan?
2: Je wou wel Oasis?
1: Dat wou ik net zeggen, dan wil ik je wel horen, Serena.
2: Ja.
1: Oké, voor deze kindermishandeling gaan we het doen. Je gaat nou Oasis, Serena.
2: Ja!
1: Arme baby.
0: Isabel is zo meteen weer samen met Jim en ook muziek van IMF en Nothing But Thieves komt eraan. Eerste vrouw die een goede actie heeft gedaan. Al die voorprogramma's van Ed Sheeran, dat verhaal heb je wel meegekregen, die allemaal zich terug hebben getrokken uit de tour. Die draait zij nu voor haar shows in de pre-show playlist. Oh Haley, ik hou zo van haar. Haley Williams en de rest van Paramore hier nu bij Kink. Brick by Boring Brick.

0: Nothing But Thieves. Album komt eraan volgende week volgens mij, hè? Stray Dogs, A Different Kind of Happiness, hoorde je bij Kink. Ik spreek je morgen weer. Zometeen zijn hier Jim en Isabel om het weekend officieel af te trappen. En ze hebben onder andere muziek van Limp Bizkit en je raadt het nooit, Oasis zometeen.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: weer.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Drugscrimineel Jan G. uit Overasselt is aangehouden in Duitsland. Dat melden bronnen. Hij was begin deze maand doelwit van het extreme bendegeweld. Voor zijn huis in het Gelderse dorp werd een beveiliger doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Nu is hij opgepakt in een onderzoek naar bijna 4000 kilo onderschepte cocaïne. Na een dodelijke aanrijding tussen een trein en een fietser in het Friese Mantrum is het dorpsfeest daar aangepast. De verongelukte fietser kwam niet uit het dorp zelf, maar volgens regionale media gaat het feest toch ingetogen verder. Het ongeluk gebeurde op een bewaakte spoorwegovergang. Hoe het toch zo mis kon gaan, wordt onderzocht. Mensen hebben deze maand al bijna 3000 kilo vuurwerk ingeleverd bij de grote inzamelactie. De inleverpunten zijn elke dag weer in een andere stad. De komende dagen zijn onder andere Rotterdam, Enschede en Deventer aan de beurt. Vuurwerk afsteken is vanaf deze jaarwisseling verboden. En oud-international Mark van Bommel is een ontzettend trotse vader. Zijn zoon Ruben is voor het eerst geselecteerd voor Oranje en treedt dus in zijn voetsporen. Ook Peter Bos, de trainer van PSV, waar Ruben nu speelt, vindt het bijzonder. Van Bommel had een lastig jaar bij PSV door een zware blessure. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend stapelwolken en zon en blijft het vrijwel droog. Het is 17 tot 20 graden. Morgen bewolkt met soms een klein beetje regen. Wel iets warmer, 19 tot 22 graden.
10: Deze week alleen bij Kink. Elk uur. Op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Jim en Isabel.
12: Ik heb er zin in.
13: Ja, ik ook. En wel of geen twee keer Oasis. Anyway, here's one.

0: Limp Bizkit, Take a Look Around. Nou ja, dat wordt inderdaad veel gedaan in de King Cap. En het lijkt ook wel een Mission Impossible om aan die kaarten te komen.
1: Jim en Isabel.
2: Hele goedemiddag.
0: Hallo Isabel, hallo.
2: Nou, ik hoef het niet echt aan je te vragen, toch?
0: Wat
2: hoe
0: niet?
2: Was jouw week?
0: Ja, ik heb een mega week, joh. Dit is toch te gek. Ja, mocht je het gemist hebben, afgelopen maandag. Het voelt aan de ene kant wel alsof het langer geleden is al.
2: Dat snap ik.
0: Of is dat omdat ik het zo intens meemaak?
2: Je hebt het intens beleefd. Maar wat was er gebeurd? Want het is uniek, hè?
0: Ja, dit is echt uniek. Ja,
2: jij
0: maandag
2: was de allereerste. Eigenlijk.
0: Zo zou je het wel. Ja. Op die manier heb ik er nog niet eens over nagedacht. Nee.
2: Jij was de allereerste. Maar waarmee was je de allereerste? Vertel eens.
0: Nou, maandag kwam het grote nieuws naar buiten dat Oasis weer gaat toeren. En ook naar Nederland komen. Wat voor het eerst is sinds hun break-up. 2009 waren ze ook voor het laatst in Nederland. En nu gaat dat in 2027 gaat het weer gebeuren. Op 16 en 17 juli in de Johan Cruijff Arena. En die realisatie kikt nu inderdaad in. Bij Kink wisten we al ietsjes eerder al dat dat ging gebeuren. Ja. Althans, jij en de andere collega's wisten het een stuk eerder. En toen werd ik inderdaad verrast met een briefje met een strikje eromheen. Of zo'n lintje eromheen. En ik had al natuurlijk wel alle geruchten gezien en de filmpjes. En dus ik voelde natuurlijk wel aankomen. Oasis komt naar Nederland.
2: Maar wat had je niet aanzien komen?
0: Dat ik ook een ticket zou krijgen. Dat vind ik nog steeds heel erg bijzonder. Ja. Ik heb ook een lijstje besteld voor het papiertje wat je me hebt gegeven. Die ga ik inlijsten.
2: Heel goed. Ja. Ja. Nou, het is je van harte gegund in ieder geval.
0: Ik ben er ontzettend blij mee. Maar ik ben ook heel erg blij. Of althans, ik vind het te gek om te zien hoe Oasis leeft bij de medekinker. Daar word ik als mede-Oasis-fan dan blij van. Maar ook de reacties tot nu toe van degene die we al tickets. Want
2: ja,
0: deze week maak je dus kans op tickets. Als je twee keer achter elkaar Oasis hoort, dan moet je echt appen. Want dan kan het dus zomaar zijn dat je erbij bent.
2: Maar dat weten mensen volgens mij wel. Maar wij hebben het deze week allebei gehad. En we gaan nog even waarschuwen nu, hè. Oké, twee nummers van Oasis. Dan moet je dus gaan appen. De box loopt nu al vol, dus iedereen zit er bovenop.
0: Mm-hmm.
2: Welke sukkel gaat dan appen en legt vervolgens de telefoon weg en neemt niet op? Want jij hebt iemand gehad die niet opnam?
0: Ik heb iemand gehad die had inderdaad zijn telefoon, geloof ik, op zo'n niet-storen stand gezet. Zodat je direct naar de voicemail doorverwezen wordt als je dus belt. Ja, dat is niet handig.
2: Nee, en gisteren had ik volgens mij Ruben, die ligt nog te huilen in zijn bed.
0: Ja,
2: ik
0: kreeg inderdaad later ook berichtjes van hebben jullie, ik heb gemist de oproep. Nee, nou ja, dat is inderdaad.
2: Dus sorry hoor, ja, ik hou heel veel van je daar aan de andere kant. Maar doe even moederlijk, doe niet zo stom en hou die telefoon gewoon in de gaten.
0: Nou ja, ik heb eigenlijk een soortgelijk iets dus meegemaakt met die eerste tour van Oasis. Toen had ik namelijk geen creditcard. En toen probeerde ik tickets te kopen. Ik was door de wachtrij heen toen. En mijn PayPal deed het niet. Weet je, ik had alles voorbereid op mijn PayPal. Dat doet het niet. Nee, je moet een creditcard invullen. Ja, en op het moment dat je op Ticketmaster door zo'n rij heen komt, gaat er een tellertje
2: dat
0: lopen.
2: Dat weet ik.
0: En dat
2: toen kenden we elkaar nog niet, denk ik. Want dan had ik je dit echt wel verteld. Sukkel. Nou, muziek.
0: Goed. Hier is Phoebe Bridgers met Lost Boys.

0: Ja, ook voor de echte klassiekers ben je hier aan het goede adres bij Kink. The Beatles. En van oude muziek naar nieuwe muziek. Jim.
1: Dat klopt inderdaad. Hallo, Jim hier. Samen met Isabel uiteraard. Dat is de vrijdagmiddag van Kink. En dan vind ik het leuk om aan Isabel, ze doen we dan een nieuw nummer voor te stellen. Kan zijn dat je deze misschien al afgelopen week hebt gehoord in de avondshow. Maar daar hebben we het dan even niet over. Nee, Editors. Ben je trouwens liefhebber van Editors?
0: Ja, ik vind Editors leuk. Ja.
1: Ja, heb je ze, of heb je iets meegekregen van die set die ze toen speelden op Pinkpop afgelopen zomer?
0: Nee.
1: Echt te gek. Maar dat komt vooral omdat ze al hun, en dan kom je er ook achter op zo'n live set, hoeveel hits ze eigenlijk wel niet hebben. Gaan het echt van All Sparks naar End Has a Start, Smokers Outside the Hospital Room, dat je denkt, het houdt niet op. En er komen er dus een aantal bij, want er komt een nieuw album aan. Call It In staat erop, The Rush staat erop. Dat zijn twee nummers. Ik vind ze echt helemaal te gek. Ze zijn catchy als ik weet niet wat. Ze hebben dus een nieuw nummer. En dat nieuwe nummer, daar speelt die gitaar weer een beetje een wat grotere rol dan in de voorgaande singles van het nieuwe album. Het is wel weer een typisch Tom Smith nummer als het gaat om het thema. Want het gaat om dat, ook al is je leven op dit moment heel duister, er is altijd een weg vooruit. Ik voel me een soort Cornel Maas als ik dit zo...
0: Cornel Maas.
1: Ik moet wel zeggen dat het niveau wel ietsjes hoger is dan op het Songfestival gemiddeld gezien. Vind ik dat. Whatever. Goed, de nieuwe van Editors heet... Ben je nou serieus, Jim? Ja, Seriously, zo heet hij.

0: We hebben een hele grote, belangrijke fotosessie. En Jim en ik zijn ook een beetje aan het discussiëren over wat we nou aan moeten.
1: Dus hele belangrijke fotosessie.
0: Ja, vind ik wel hoor. Hallo. Ja, nee, en toen zat ik even te kijken van hoe of wat. En toen liet ik een voorbeeldje zien. Dus duidelijk,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja. Oké. Okay. Ja, nee, goed zo. Zometeen, de vrijdagmiddag zo. Klik, klik, Jardrecht en ook Frans Ferdinand. Kink.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
10: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon één factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
18: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
19: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
20: Download de app en start met vinden.
21: Kink.

0: Nieuw beginnings. We beginnen gewoon weer helemaal opnieuw.
1: Nou, dat zou fijn zijn als het eens een keer zou kunnen. Dan hoor ik nooit meer. En jij hebt dit, en jij hebt dat. Nou, dat valt
0: nee, ik dacht eigenlijk meer misschien een nieuw begin of een nieuw eind van een nieuwsbericht.
1: Oh, dat zou leuk zijn.
2: Fake de week. Jij bepaalt waar het nieuws heen gaat.
1: Elke week gebeurt er natuurlijk van alles en nog wat in de wereld. Isabel, jij hebt zitten smullen voor de televisie met de algemene beschouwing, of niet?
0: Ik heb geen nagels meer van irritatie en al mijn nagels eraf gebeten. Ik heb alleen één regel. Ik praat niet over politiek.
1: Nee, oké. Ja.
0: Voor de rest, poep, pies en plas mag allemaal, maar geen politiek.
1: Dat snap ik ook wel. Want wat een bende, nee joh. Nee, maar er is wel meer gebeurd. En sterker nog, het zou eigenlijk leuk zijn als jij het nieuws, dus jij, als jij daar een twist aan kan geven. Daarom doen we Fake de Week. Dus het nieuws mag je een beetje faken. Je mag het nieuws voor een gedeelte invullen. Het wordt vanzelf duidelijk waar jij een invulling mag geven via de Kink App. Dus ik zou zeggen, doe dat ook lekker. En wat voor ons extra leuk zou zijn is als je dat inspreekt. Want wist je dat er ook een inspreekfunctie is in de Kink App?
0: Ja, oké. Weer wat geleerd.
1: Die zit er zeker in. Dus als jij dan het nieuws dan verder in wil vullen op de plekken waar dat moet, doe dat dus vooral via de inspreekfunctie van de Kink App. Oké, wat is er gebeurd naast politiek? Een Roemeense bende die heeft het huis beroofd van Mark Baker. En die naam die zeg je misschien niet meteen iets, maar dat is dus de bedenker van Peppa Pig. Dat hele beroemde cartoon-varkentje. Oh, ja.
0: Mijn dochter is altijd bang geweest voor Peppa Pig.
1: Echt waar?
0: Echt waar, die is nergens bang van. En Peppa Pig zetten ze altijd, zegt ze, die vind ik zo creepy, mama.
1: Oh,
0: echt waar.
1: Nou ja, de bende die dus de bedenker van Peppa Pig heeft beroofd, die was al eerder bekend, want zij waren eerder ook al betrokken bij... Film erin. Via de Kink App. Van het Peppa Pig huis, oftewel huis van de bedenker, is voor meer dan €75.000 aan spullen meegenomen. Denk aan een Rolex-horloge, designertassen en... Bepaalde spullen van de eerder werk van deze bende is wel eens teruggevonden. Van sommige kunstwerken wordt gedacht dat het verbrand is.
0: Ach.
1: Dus, ik wil dus weten, de bende die dus het huis van Peppa Pig heeft beroofd, wat hebben ze nog meer gedaan? En wat hebben ze meegenomen naast een Rolex-horloge, designertassen en dan jouw invulling eigenlijk?
0: Via de app, stuur het in. Helemaal leuk. En wat Jim net ook al zei, het liefst via een spraakberichtje.
1: Dat zou wel heel leuk zijn, ja.
0: Het is altijd leuk om van je te horen.
1: Spreekwoordelijke kers op de taart, zeggen we dan. Ook de spreekwoordelijke kers op de taart van je vrijdagmiddag. Oh, Green Day. Lekker Longview.

0: with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Jezus, wat een goede plaat.
2: Is jouw ding helemaal dit, hè?
1: Wat?
2: Ja, je houdt wel van, die Ierse, Schotse-achtige klanken. Is dat wel helemaal jouw ding?
1: Ja, maar dit is niet per se Iers, dit.
2: Ja, we wel een beetje zo ik krijg wel een beetje zo'n English kroegengevoel erbij.
1: Oh, dat wel. Nee, het was heel gezellig op Rockwerchter, kan ik je vertellen. Ja, nee, dat was echt te gek. Maar vooral omdat het publiek dan op een gegeven moment ging het publiek echt keihard met z'n allen. Terwijl dat nummer echt al lang voorbij was. En je zag Marcus Manfort de Volman echt, wat gebeurt hier, joh?
2: Het was weer in ieder geval.
1: Ja, dat wel.
3: Week de week.
1: Veel gebeurd de afgelopen week. En van een van het nieuws, of een van de nieuwsberichten van het afgelopen week, daar kan jij je invulling in geven. Zo faken we een beetje de week. Ja, dat is dan inderdaad niet helemaal op de waarheid gebaseerd. Maar het is wel leuk. En het nieuws van deze week, wat we graag uitlichten, dat gaat over een Roemeense bende. Die heeft namelijk het huis beroofd van de bedenker van Peppa Pig. Even voor duidelijkheid, Peppa Pig.
2: Ja, hij zei geen Peppa Pig.
1: Nee, Pig, als in Big.
2: Ja, of zijn Engels.
1: En in het Nederlands is het inderdaad Peppa Big. Maar ik hou het even bij de Britse variant, de originele variant.
2: Ik heb het net uitgelegd, mensen weten dat je geen Pig hebt gezegd.
1: Toch fijn om dat nog even te benadrukken. Ja, ja.
2: Let it go now.
1: Ja, een Roemeense bende heeft dus het huis beroofd van de bedenker van Peppa Pig. De bende die is al bekend, want eerder hadden zij ook al ingebroken bij... En dat mag jij dus invullen via de Kink-app. Doe dat even met een spraakbericht. Daphne is er al wel bij geweest voor het volgende. Want van het Peppa Pig-huis is voor meer dan €75.000 aan spullen meegenomen. Denk aan een Rolex-horloge, dure designertassen en...
4: roze glitterdildo's Peppa Pig Edition.
2: Ik zie het gelijk voor me ook. Het zou hele goede marketing zijn. Voor al die moeders die het helemaal zat zijn om de hele dag naar Peppa Pig te kijken. Dan kunnen ze toch nog een beetje ontspannen.
1: Ach, touw Peppa Pig in je reet. Nou, oké.
2: Goed, dit is een van mijn nieuwe liefdes, mag ik wel zeggen. Ik word steeds enthousiaster over The Pretty Reckless About You. In je kont ook.

0: are you now? Moet ik toch altijd aan denken als ik haar hoor.
1: The Pretty Reckless hoorde je.
0: Met... Ja, maar die heeft toch in The Grinch gespeeld? Dat is toch Lucy Liu uit The Grinch?
1: Ja.
0: Sorry.
1: Nee, je hoeft je niet te verontschuldigen, Isabel. Wat gebeurt hier nou weer? Hoeft toch ook niet?
0: Nou, ik ga me wel vast verontschuldigen voor de mensen die ik een sukkel ga noemen. Op het moment dat ze hun telefoon niet opnemen. En heb genoemd, inderdaad. Want het komt bijna weer, toch? Kop van het uur.
1: Nou ja, inderdaad. Het is bijna 4 uur. Zometeen het ANP-nieuws. Mm. En daarna wel gegarandeerd muziek van Oasis. Maar de vraag is, hoeveel? 1 of 2?
0: Juist.
1: Zijn het er 2? Dan moet je natuurlijk in die kink-app duiken. Want dan maak je dus gewoon kans. Ja, ik sta hier met zo'n dikke grijns op
0: het gezicht. Ja, ik vind het ook superleuk. En dit zijn echt je allerlaatste kansen. Want inschrijvingen zijn voorbij natuurlijk.
1: Ja, vandaag is de laatste dag dat we dit doen op Kink. Ja. Dus 2 kaarten voor Oasis in de Johan Cruijff Arena.
0: Dus als je nu in de auto zit, ga dan vast aan de kant. Als je nog naar het toilet moet, doe dat nu.
1: Ja, zorg ervoor dat je telefoon
0: opgeladen is.
1: Juist, aanstaat,
0: je
1: geluid aan.
0: Doekjes, alles, geen gezeur, weet je al.
1: Ja. Ben benieuwd. 2 of 1 keer Oasis.
0: Succes in ieder geval.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Kink. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.

0: Optimaal.nl/business.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
4: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit de waarde van €50.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Beter Pikken Bullies.
9: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks €13,49. We doen met je mee. Plus.
10: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet gaat nog even niet onderhandelen met de BBB over steun voor de begroting. Dat heeft premier Jette gezegd na de ministerraad. De BBB steunde gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet vanwege de stikstofplannen. Daarom is het volgens Jette logisch dat BBB nu niet meepraat en dat eerst andere partijen worden uitgenodigd. Een man die in Duitsland is opgepakt voor een onderschepte partij coke zou drugscrimineel Jan G. zijn uit Overasselt. Begin deze maand was er een geweldsexplosie in het Gelderse dorp. Jan G. was het doelwit. Een beveiliger voor zijn huis werd doodgeschoten en twee agenten raakten zwaar gewond. Rijkswaterstaat heeft Defensie op de vingers getikt omdat een militaire vrachtwagen over de Merwedebrug is gereden. De brug bij Gorinchem is verzwakt en daarom al maanden verboden terrein voor vrachtverkeer, tenzij er een noodgeval is. Volgens Omroep Brabant krijgen militairen de regels rond de Merwedebrug nog eens goed uitgelegd. En hij leek afscheid te gaan nemen, maar dat blijkt vals alarm. Cristiano Ronaldo is gewoon weer opgeroepen voor het Portugese elftal. Ronaldo is 41 en speelde al 233 wedstrijden in het Portugese shirt. Volgens de bondscoach is het gewoon een speler als alle anderen. Als hij niet presteert, speelt hij niet. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen opnieuw veel bewolking met lokaal een klein beetje regen en 19 tot 22 graden.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits, 500 kilometer file staat er. Onder andere lange files op de A2 in beide richtingen. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en knooppunt Empel is de vertraging een half uur door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Empel 34 kilometer file en 50 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 40 minuten vertraging. A9 Alkmaar-Amstelveen bij Rottepolderplein ook 40 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Op de A27 Utrecht-Breda is het druk tussen Everdingen en Werkendam. Ook een half uur vertraging daar. Maar de meeste vertraging is er in de buurt van Eindhoven, Nijmegen, door de afsluiting van de A73. Daardoor extra verkeer op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein staat een uur in de file. En ook op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Gennep is de vertraging ruim een uur.
10: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Jim en Isabel.
13: Je was te vroeg als je nu al gehapt hebt.
14: Dat is waar, ja. Oasis.

0: man. Ik ben blij dat ik een receptieachtergrond heb. Niet normaal wat hier gebeurt qua berichten die binnenkomen op de twee platen van Oasis. Want dat was inderdaad de cue voor kaarten. Ik word er gewoon bijna sentimenteel van als ik zie hoeveel er binnenkomt en hoe graag mensen willen gewoon.
1: Het is insane, het is niet normaal.
2: Deze week alleen te winnen bij Kink. Tickets for Oasis in Amsterdam.
1: Ja. Twee platen van Oasis. Falling Down en Rock'n'Roll Star. 16 juli.
0: 16 juli. We gaan iemand blij maken met kaartjes. We hebben iemand weten te selecteren. Dat hebben we... dat valt niet mee, kan ik je nogmaals zeggen.
1: Al is het alleen maar omdat de kink... Nou,
0: het explodeert ontploft, echt. Maar daarom zeg ik ook altijd, doe iets wat opvalt. Dus een extra lange tekst, een extra korte tekst. Iets geks. Nou, deze persoon viel op. Hallo?
3: Met Thomas.
0: Sorry, nog één keer met wie spreek ik?
3: Met Thomas.
0: Hallo Thomas. Ben jij de Thomas met de gebroken elleboog?
3: Ja, daar ben ik. Helaas wel.
0: Kan jij even vertellen hoe of wat?
3: Nou, ik had ten eerste een tatoeage gezet. Supersonic. Ja. Aangezien dat mijn favoriete nummer was. Is. En toen ben ik met een vriend van mij op stap gegaan. En ja, toen waren er denk ik wel iets op de weg of niet. Ik weet het niet helemaal meer precies, want ja, we hadden wel gedronken. En toen ben ik gevallen op mijn elleboog. Dwars door mijn tatoeage heen.
1: Oh, wacht, maar wat voor effect heeft dat gehad op je tatoeage?
3: Ja, nou staat er dus in plaats van Supersonic, staat er Supers Onik. Ja. mooi litteken erdoor.
0: Maar Thomas, even serieus. We hebben je nu al aan de lijn. Maar tegenwoordig heb je AI. Ik heb naar die foto zitten kijken, met mijn brilletje heel goed dichtbij. Is hij ge-AI'd of ziet jouw arm er echt zo uit tegenwoordig?
3: Ja, mijn arm ziet er echt zo uit. Het is echt, ik kan andere foto's laten zien met er hele mooie hechtingen erin en heel veel bloed.
0: Jim, je hebt de foto nog niet gezien, hè?
1: Nee, ik heb omdat die kink, wat ik al zei, die kink heb die ontploft helemaal. Dus het is dat jij Thomas gespot had.
0: Oké, ik lach je niet uit, maar ik vind...
3: ik ben al heel veel uitgelachen, dus ik kan het wel aan. Als wij pubquizzen gaan doen, dan is het ook team Supersonic.
1: Supersonic, ja.
0: Wat vind jij, Jim?
1: Ik vind het heel erg mooi. Want ja, weet je... Je laat dat niet zomaar op je elleboog zetten, zo'n tatoeage.
3: Nee, toch?
1: Nee, wat betekent Oasis voor jou?
3: Nou ja, ik ben echt wel opgegroeid met een jukebox in de woonkamer. En toen ik 16 was, ja, was Oasis de grote band. Dus het is wel, vormgegeven aan mijn muzikale ontwikkeling.
0: En kunnen we je wel veilig eventueel laten gaan? Want hè, we hebben je elleboog gezien. Zonder ongeluk...
3: Ja, we kunnen het altijd proberen.
0: Om zonder ongelukken weer thuis te komen.
3: Dat zou heel mooi zijn.
0: Nou, Jim, ik laat het aan jou.
1: Thomas.
3: Ja?
1: 16 juli 2027. Dan is Team Supersonic is erbij. Jij gaat naar Oasis!
3: Yes!
1: Heel
3: geweldig. Oh, echt fantastisch.
1: Veel plezier daar.
0: Ja, blijf even hangen. Breek niet je tweede elleboog, alsjeblieft.
3: Ik ga iemand meenemen die op mij kan letten.
0: Oh ja, dat vind ik fijn.
1: Een heel, heel, heel goed idee inderdaad. Team Supersonic is erbij. Dankjewel Thomas. En jij gaat naar Oasis in de Johan Cruijff Arena.
0: Blijf wel even hangen. Voor je gegevens.
3: Oké, dankjewel.
0: Doeg!
3: Doei, dankjewel.

0: Shaker en Hush, Hush. Nou,
1: Hush. Nou, eigenlijk een beetje na deze rush een beetje Hush.
0: Een beetje Hush, ik moet even bijkomen nog.
1: Hushie,
0: hoor.
1: Mickey Mijnen.
0: Ja, zo. Ja. Goed, ik ben helemaal van apropos, ik merk
1: ik. Ik vind het een goed idee. We gaan zo meteen gewoon even een babbeltje doen bij de knabbel. Even dat een drankje openmaken, even bijkomen.
0: Dat vind ik een ontzettend goed idee. Want good grief.
1: Wat was dat heftig.
0: Kunnen we niet handelen dit?
1: Leuk hoor.
0: We stil nu op kink. Hey.

0: en Good Grief bij Jim en Isabel hier op Kink. Met zometeen onder andere muziek van De Staat en Guano Apes, maar ook...
1: Babbel bij de knabbel. Of niet?
0: Ja, nee, omdat je ineens zo schrok. Ja, nee, dat klopt. Nee,
1: ik zit nog even te kijken naar de foto's van Thomas, die net de kaartjes heeft gewonnen. Die stuurde nog een extra foto, omdat ik zei, was het geen AI dat litteken. Maar die stuurt nu een foto, inderdaad, dat je echt die hechtingen erin ziet zitten. Dus ik was lekker even afgeleid.
0: Lekker voorbij de vrijdagmiddagbol dit.
1: Dus dan knabbel bij de babbel. En ik ga een drankje voor jou inschenken.
0: Oh?
1: Ja.
0: Oh?
1: Daar kom ik zo meteen op terug.
2: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm.
6: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse leven.

0: €1,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: De Beter Pikken Bunnies.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Half 5. Kink. ANP Headlines.
4: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Na de geweldsexplosie gisteravond bij een asielprotest in het Gelderse dorp Opheusden zijn 6 opgepakte relschoppers vrijgelaten. Ze zijn nog minderjarig en blijven wel verdachten. BBB zit niet op het strafbankje, maar doet voorlopig niet mee met gesprekken over de begroting, zegt premier Rob Jetten. De BBB steunde gisteren een motie van wantrouwen. Daarom krijgen andere partijen voorrang. 5 kippenboeren in Brabant moeten langer wachten voor ze weten of ze hun bedrijf vanwege stikstofregels moeten sluiten. De provincie zou over 2 weken een besluit nemen over een natuurvergunning, maar heeft daar meer tijd voor nodig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en droog. Vanavond steeds meer bewolking, met in het noorden en westen wat regen. Morgen opnieuw veel bewolking en hier en daar een bui. Alleen in het zuidoosten soms wat zon. Het wordt 1 graad of 20.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het erg druk op de weg. Vooral op de wegen van Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 en de A27. Maar ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht een lange file nu. Tussen knooppunt Leenderheide en de afrit Valkenswaard 35 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein ruim 1,5 uur vertraging. In de Keteltunnel is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein is de vertraging ruim 1 uur. Dat komt door omrijders vanwege de afgesloten A73. Daardoor is het ook heel erg druk op de omliggende wegen rond Nijmegen, zoals de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum 50 minuten vertraging. En op de N324 Nijmegen-Os tussen Alverna en Grave ook 50 minuten extra reistijd.
3: Kink. Dit is het station van Black Keys. Nirvana. Jim en Isabel.
6: Met zometeen de fire van de staat.
7: Maar eerst even knallen met de Guano Ape.

0: Als je dit weekend een platenzaak binnengaat en er zijn twee grote blauwe ogen die je aanstaren. Niet schrikken, het is gewoon de albumhoes van het nieuwe album van de staat.
1: Oké.
0: Ja. Als je ernaar denkt,
1: waar ga je nou naartoe, man?
0: Ja, nee, maar wel te gek, want dit staat er onder andere op. The Fire van de staat is hier bij Jim en Isabel. Het is vrijdagmiddag en dus zou ik zeggen, tijd voor een drankje.
2: Zeker, het is 16:45, hè. De borreltijd is nu toch wel begonnen, zeker in het weekend. En ik probeer voor Jim altijd een lekker drankje mee te nemen. Als ik ergens in het buitenland ben, een biertje. Maar ik wil hem soms ook wel een beetje alcoholvrij houden. Nou, vorige week heb ik dat geprobeerd met een colaatje van een ander merk. Mm-hmm. Nou, dat werd meteen afgeschoten. Dat was geen succes. Wat ik nu heb gedaan, ik heb wel weer iets alcoholvrijs voor je meegenomen.
0: Ja.
2: Het is geen bier. Ik weet ook helemaal niet hoe jij erin staat. Wat betrekking met dit soort drankjes. Maar ik ga hem nu openmaken. Je weet nog niet wat het is. Want ik weet van vorige week dat ik dat niet moet doen. Ik ga hem nu voor je inschenken.
0: Mm-hmm. En dan ga ik zo meteen blind proeven.
2: Het bubbelt.
0: Het bubbelt.
2: Het is doorzichtig. Je hoeft het van mij niet helemaal op te drinken, voor alle duidelijkheid.
0: Nee, oké. Okay.
2: Het gaat mij erom dat ik gewoon benieuwd ben wat je ervan vindt. Ik loop nu even weg bij de microfoon, want ik moet naar jou toe. Om een drankje aan te geven.
0: En dan moet ik eigenlijk soort van raden wat het is.
2: Nee, je hoeft het niet te raden. Nee, ik ben eerst benieuwd naar, vind je het lekker überhaupt?
0: Oh, okay.
2: En dan kunnen we het er nou wel over hebben wat het is.
0: Oké, okay, nee, ik ben benieuwd.
2: Het is geen vergif.
0: Nee, dat zou helemaal een mooie vorm van sabotage zijn, hoor. Mooi geschonken in een mooie wijnglaasje. Ik ruik een shitload aan citroen, dat sowieso. Dus daar gaat hij hoor, nipje.
2: Dit wordt namelijk ook geregeld geschonken op borrels, om het zo maar te zeggen.
0: Oh, echt waar?
2: Ja. Ja,
0: ja, het is een citroen iets, dat is vrij duidelijk. Het is een soort, ja, een beetje prikkig, een beetje 7-up, maar dan heel veel citroen.
2: 7-up met citroen?
0: Ja. Okay. Ja, de 7-Up is al volgens mij op citroen gebaseerd.
2: Zou je daar een glas van op kunnen drinken op een borrel? Of zeg je, nee, dit is niet aan mij besteed?
0: Het is niet helemaal 100% mijn smaak, maar dit is niet onsmakelijk. Dat klinkt heel erg tegenovergestelde, maar nee, dit is goed. Het is prima, dit. Ja,
2: okay.
0: Lekker bubbeltje.
2: Wil je weten dan nu wat het is?
0: Wat is het? Het zat geen alcohol in, hè?
2: Er zit geen alcohol in. Het is een mocktail. Een Mojito Zero.
0: Oh, kijk dat.
2: Kijk.
0: Godverdorie. Nou, ik moet zeggen, mijn herkenningskunsten die val je nu wel heel erg door de mand. Want als je geen mocktail herkent.
2: Ja, dus ja, nee. Is, de Mojito. Dus het drankje heb je nu. En dan zometeen ook even een vraag.
0: Ja, zometeen de babbel bij de
2: dag. De knabbel en het drankje.
0: En een drankje. Lekker. Is toch Velvet Revolver? Dit is Valt op Pieces, hoor.

0: over Fall to Pieces. Hier bij Jim en Isabel op de vrijdagmiddag. Waar het natuurlijk tijd is voor...
1: Babbel bij de knabbel.
2: Ja, vrijdagmiddag is natuurlijk het ultieme moment voor de borreltjes. Of je dat nou doet op je werk, of je dat nou doet thuis, of je dat nou doet in de kroeg. En soms dan komt het gesprek een beetje moeilijk op gang, of weet je niet zo goed wat je moet zeggen. Dus daarom hebben we dit item bedacht. Ik ga dat nog steeds door de war, weet je dat?
0: Knabbel bij de babbel, babbel bij de knabbel. Het is dus een babbel bij de knabbel.
2: Babbel bij de knabbel.
0: Maar als je een knabbel hebt bij de babbel, is het natuurlijk ook lekker. Maar dan zorgen wij in ieder geval nu voor de babbel bij de knabbel. Als jij dan voor de knabbel zorgt, komt het helemaal goed.
2: Ik hoop dat jij het snapt, want ik snap het al niet eens meer. Maar ik ga dus een vraag stellen en daarmee leer je mij beter kennen. Leer Jim wat beter kennen. En vinden wij natuurlijk ook leuk dat we jou als luisteraar misschien wat beter leren kennen.
0: Zeker.
2: Als je ook reageert via de app.
0: Ja, laten we gewoon zeggen, dit is onze gezamenlijke vrijdagmiddagborrel.
2: Ja, eigenlijk wel. Met de luisteraar erbij. En drankjes hebben we al. En dan komt nu de vraag aan jou, Jim, en aan de luisteraar. Wat is het vreemdste cadeau dat je ooit hebt gekregen?
0: Oh. Ja, ik weet er één.
2: Ja?
0: Ja, ik heb een keer, en dit is een nice trick van je welste, maar wel echt een hele goeie. Vroeger had ik een ome Willem.
2: Ja, oh,
0: en dat was, zo'n heerlijke oom die lekker met je kan sollen, weet je wel. En die had een keer op pakjesavond, het is ook mijn verjaardag, dus dubbel feest. En er stond een hele grote doos stond er met mijn naam erop. Ik was heel jong, ik was een jaar of 8 geloof ik. En nou ja, die grote doos, ik zat er natuurlijk de hele avond zat ik daarnaar te staren. En op een gegeven moment was het moment daar. Nou Jim, of Jimmy toen nog, ga maar voor die grote doos. Ik uitpakken, zat er een doos in. Je merkt natuurlijk al waar het een beetje naartoe gaat. Uitpakken, nog een doos erin, uitpakken, nog een doos erin, uitpakken, nog een doos erin.
2: Steeds kleiner, kleiner, kleiner.
0: Uiteindelijk zat er, and I kid you not, een zakje zout in. En nou goed, dat teleurgestelde gezicht van een kind.
2: Dat snap ik.
0: Dat was legendarisch. En hij lag, jongen. Helaas leeft ome Willem niet meer. Maar ook al vond ik het toen niet leuk, nu kan ik
2: achteraf
0: heel erg om lachen.
2: Kan je er wel om lachen.
0: En legendarisch. Dus dat is het vreemdste cadeau wat ik heb gekregen. En ik denk ook wel, ja, legendarisch daardoor.
2: Okay.
0: En jij?
2: Ik zit er te twijfelen tussen twee eigenlijk. Maar ik ga toch voor de eerste, denk ik. Wij vierden al Sinterklaas met de hele familie. Hetzelfde als jij, want daar ben ik ook nu door geïnspireerd. Grote pakketjes. En inderdaad, al die pakketten in de kamer. En er stond één levensgroot pakket.
0: Echt, daar had iemand in kunnen zitten.
2: Er had iemand in kunnen zitten.
0: Of staan, ja.
2: Dus ja, vooral al die kinderen natuurlijk. Voor wie is dan dat pak van Sinterklaas? Nou, dat bleek dus inderdaad voor mij te zijn. Nou, ik denk dat ik toen een jaartje of 8 was. Dus ik wist niet zo goed hoe het allemaal zat. En dat bleek dus inderdaad een levensechte pop te zijn. En die had een Snoopy trui aan en een Levi's broek met een hele gave riem daaromheen. Dus dat was superleuk. En toen wilde ik op maandag dus dat laten zien op school. En toen zei mijn vader, je mag niet met die pop naar school. Zeg dat maar eens tegen een kind van 8. En mijn vader ging eerder de deur uit dan ik. Dus ik ben toch met die pop onder mijn arm, weliswaar naakt. Want ik had de kleren aan. Die wilde ik natuurlijk dragen. Ben ik dus met die pop, en even voor alle duidelijkheid, mijn vader was een alleenstaande man, samen met 2 kinderen, door zo'n nieuwbouwwijk heen naar school gelopen. En ik wist niet dat dat een opblaaspop was. Dat was een grapje van de tantes, laat maar zeggen. Zo van, ha ha ha, een opblaaspop.
0: Dus jij bent als 8-jarige,
2: ja,
0: Isabel?
2: Ja, met die opblaaspop onder mijn arm, terwijl mijn vader het verboden had, ben ik naar school gegaan en heb daar vol trots mijn cadeau laten zien. Ja, dus ik denk dat dat toch wel het vreemdste cadeau is wat ik ooit heb gekregen. Een opblaaspop op mijn 8e. Maar goed, ik ben benieuwd of er mensen zijn die dit kunnen toppen.
0: Ja, nou, ik ben inderdaad ook benieuwd. Het was geen gat in je geheugen in ieder geval.
2: Nee, dit vergeet ik nooit. Nee, dit vergeet ik nooit meer.
0: Nou, wat is het vreemdste cadeau wat je ooit hebt gekregen? Kom maar door.

0: The Prodigy met Breathe. Of dat, dat kan ook. Ja, wat is het vreemdste cadeau wat je ooit hebt gekregen? Dat is de babbel bij de knabbel waar we mee bezig zijn. Dus als jij ook nog in het verleden ooit een gek cadeautje hebt gekregen... laat het vooral even weten via de Kink-app. Zometeen, Oasis.
1: Tuurlijk.
0: Maar hoe vaak?
1: Nog,
0: dat is de vraag. Is het 2 keer? Dan weet je wat je moet doen. Is het 1 keer? Hou het dan lekker bij die babbel bij de knabbel.
2: Ja. Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt... ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Kink. Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
9: Nu superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De politie heeft 6 jongens vrijgelaten die vastzaten voor de rellen rond een asielprotest in het Gelderse dorp Opheusden. Ze blijven wel verdachten. 8 mannen zitten nog in de cel. In het gemeentehuis werd gisteravond vergaderd over een AZC. Buiten gooiden demonstranten met zwaar vuurwerk. Ook werd er van alles gesloopt. Er komt een onderscheiding voor iedereen die na het neerhalen van de MH17 naar Oost-Oekraïne is geweest om hulp te verlenen. Het is een wens van de Kamer en defensieminister Jesselgus gaat erin mee. Na de crash in 2014 hielpen militairen, artsen en politieagenten mee met het veiligstellen en repatriëren van de slachtoffers. 298 in totaal. Het blijven onzekere tijden voor 5 kippenboeren in Brabant die vanwege stikstof hun bedrijf dreigen te verliezen. De provincie zou over 2 weken een besluit nemen over hun vergunning, maar heeft daar meer tijd voor nodig. De 5 pluimveebedrijven liggen dicht bij kwetsbare natuur en daar komt veel stikstof terecht. De vakbonden zijn weggelopen uit het cao-overleg met ABN AMRO. En dat komt door geruzie over thuiswerken, meldt nu.nl. ABN AMRO wil personeel verplicht minimaal de helft van de werktijd op de zaak hebben. De vakbonden vinden zo'n verplichting helemaal niet nodig. Ze zeggen dat bijna iedereen toch al regelmatig naar kantoor komt. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel stapelwolken en het is droog. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen opnieuw veel bewolking met hier en daar wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden met veel wind.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag verloopt de spits heel druk, bij elkaar bijna 500 kilometer file. Vooral veel vertraging in de buurt van Nijmegen door de afsluiting van de A73. Maar ook bij Den Haag lange file op de A4, Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de vertraging een half uur. In de Keteltunnel is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein een uur vertraging. Dat zijn voornamelijk omrijders vanwege de afgesloten A73. Daardoor ook file op de N271 van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum, ook bijna een uur vertraging. En ruim een uur sta je in de file op de N324 van Nijmegen naar Oss tussen Alverna en Graven. Nog een lange file in Brabant op de A59 om precies te zijn, van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Bij Waspik ook 40 minuten vertraging. Daar is iemand onwel geworden en de rechte rijstrook is daar dicht.
20: Deze week alleen bij Kink. Elke uur, op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink, Alternative Rock Radio. Jim en Isabel.
0: Met ja. Sowieso Oasis.
21: Sowieso, ja. Maar is het Jim en Isabel en 2 keer Oasis, of niet? Kink.

0: Ja, met de knabbel bij de babbel.
1: Babbel bij de knabbel.
0: Wat is het vreemdste cadeau dat je ooit hebt gekregen? Nou ja, bij mij was het de opblaaspop. Maar ik heb ook een bericht gekregen van Carola. En die zegt, nou, ik kreeg op mijn verjaardag van mijn man een grote prullenbak. Ik had die man erin gestopt en hem buiten van het vuil gezet. Als ik dat zou krijgen.
1: En ook Carola zegt erbij, ik had gehoopt op iets romantisch. Ja, dat is een prullenbak inderdaad.
0: Of hij heeft een hele rare fetish. Jip en Janneke spulletjes toen ik rond een jaar of 16 was. Heel stom en kinderachtig. Ja, dat begrijp ik. Dat zou ik ook niet willen hebben.
1: Ik kreeg 3 kippen van mijn opa, dat zegt Kevin. Wat een leuk cadeau eigenlijk.
0: Op zich, ik zou dat wel leuk vinden. Ja. Ik zou niet weten waar ik ze moest laten.
1: Ja, dat is wel een probleem inderdaad. Ja. Misschien was het een subtiele hint dat het een kippenhok is.
0: Ja, oh, dat zou ook nog kunnen, ja, inderdaad. Iemand die zegt ook, oh, ik kreeg ook op een gegeven moment, toen ik bij mijn ouders zat samen met mijn broer, kreeg ik van mijn vriendin notabene een lingerie setje. Maar dat was dan voor haar bedoeld. En zegt hij, dat moest ik zelf nog betalen ook. Dus ik vond het een beetje gênant dat ik van haar een lingerie setje kreeg, terwijl mijn ouders en mijn broer erbij zaten.
1: Oh, dat is wel vreemd, ja. Dat je dan iets uitpakt wat eigenlijk dan voor iemand anders is. En dat heeft diegene dan met jouw geld. Nou ja.
0: Dat is raar. Maar ja. Of.
1: Maar daar staat ook bij, toenmalige vriendin. Dus ik snap wel dat het hierna
0: uit is, ja.
1: Een stuk gelopen.
0: Maar ik zit nu ineens te denken, misschien heeft hij het verkeerd begrepen. Misschien dacht hij van, dat is dan voor een sexy avondje. Maar misschien wilde zij echt dat hij die lingerie aantrok. Had gekund.
1: Had ook gekund.
0: Dus dat is, maar een raar cadeau. Dat denk ik wel.
1: Als je niet hebt uitgesproken naar elkaar toe. Zo van, hé. Ik vind het als man leuk om vrouwenlingerie te dragen. Ja. Dan vind ik het inderdaad een raar cadeau.
0: En zeker als je bij je ouders en bij je broer zit.
1: Dat is wel, ja, dat is wel een beetje pijnlijk, ja.
0: Ja, ja, okay. Nee, dat zijn inderdaad rare cadeaus. En ik zei natuurlijk net van, ja, ik begon er met 2 die door mijn hoofd. Denk je dat ik die 2e moet vertellen, wat die het bij mij was of niet?
1: Ja, nee, dat is goed. Ja. Oh, jij had het natuurlijk over jouw eerste vreemde cadeau.
0: Ik wilde eerst een andere noemen, maar toen hoorde ik jou over uitpakken. En toen moest ik aan de opblaaspop denken. Maar er zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, wat was dan die andere?
1: Nou, wat was die andere?
0: Een tril-ei. Wat je seksueel in kan brengen. Dat heb ik ooit gekregen van een vakantieliefde.
1: Ja, vakantieliefde?
0: Ja, vakantieliefde.
1: Als in, hey, ik ken jou 2 weken, hier is een tril-ei.
0: Nee, het was heel gezellig die 2 weken. En toen vond hij het jammer dat ik wegging. Toen kreeg ik een tril-ei. Dat was niet het allerergste, want dat kreeg ik opgestuurd vanuit Griekenland. Maar er zat ook een app bij, die kon je dan downloaden. En dan kon hij op afstand, laat maar zeggen,
1: Oh, wat spannend. Oh, Isabel.
0: Ja, ik heb hem nooit gebruikt. En ik heb hem ook nooit meer gesproken. Dus ik vond dat zo'n gek cadeau.
1: Oké, okay. Dus
0: ja.
1: Het was niet bepaard een roer-ei, een spiegel-ei, hardgekookt, zachtgekookt.
0: Als je dat nou op een gegeven moment van je partner krijgt, vind ik dat nog wel grappig of zo, weet je wel. Dat je dan, maar van een vakantieliefde, dat je echt denkt, nee, dat vind ik toch een beetje raar.
1: Oké, okay. Nou, dat is duidelijk een tril-ei.
0: En nu komen alle vragen binnen, wat is dat dan, waar koop ik dat dan? Ja. Ga even lekker googlen.

0: Uit bakje klassiekers, The Boss.
1: Bruce Springsteen. Born in the USA. Born in the USA. Op Kink. Met zometeen onder andere muziek van Violet Girl en U2. En de Fake the Week. Die moeten we nog even afronden eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, gaan we zeker doen. Jij hebt namelijk invloed op het nieuws van de afgelopen week. Hoe dat allemaal werkt, vertel ik je zometeen. Kink.
2: De geruchten zijn waar. Ze komen. Op 16 en 17 juli 2027 speelt Oasis

0: Kink met een Oasis track.
1: En als er meteen een tweede achteraan komt, dan stuur je een bericht met de Kink app naar de studio.
0: En wie weet, sta jij
1: volgend jaar oog in oog met de Gallaghers.
0: Tickets voor Oasis in Amsterdam.
2: Fucking biblical, mate.
1: Deze week alleen te winnen bij Kink.

0: Toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Kink. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders schrijf je mis. Pakken.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
18: Lekkere van Albert Heijn.
19: 6:30. Kink. ANP Headlines.
20: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In België is weer iemand aangehouden voor zijn rol in de geweldsexplosie in Overasselt. Eerder vandaag werd het doelwit, Jan G., ook al opgepakt voor drugsmokkel. Het totaal aantal verdachten staat nu op 35. Nederland gaat niet opnieuw zieke kinderen ophalen uit Gaza, zoals vorig jaar gebeurde. Het kabinet heeft dat besloten na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Wel komt er extra geld voor medische hulp aan mensen in Gaza. Terwijl bij ons de brandstofprijzen deze week verder omhoog gingen, wordt tanken in Duitsland goedkoper. De Duitse regering heeft maatregelen genomen. Ze komen met een tankkorting en een prijsplafond. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen opnieuw veel bewolking met een klein beetje regen. Alleen in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt een graad of 20 met veel wind.
21: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden al wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 en de A27 van Utrecht naar Brabant. En ook rond Nijmegen is het een stuk drukker. Op de A50 bijvoorbeeld van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ongeveer een uur. Heeft te maken met de afgesloten A73. Daardoor is het ook heel erg druk op de N271 van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum. 3 kwartier

0: Kink, future icon, Violet Goal, you're the 595 hier op Kink.
1: Fake de week. Jij bepaalt waar het nieuws heen gaat.
0: Afgelopen week is er nieuws geweest omtrent de bedenker van Peppa Pig. Of Peppa Big, zoals we dat dan hier zeggen. Hij is namelijk beroofd. Althans, er is een Roemeense bende geweest. Die heeft in zijn huis ingebroken. Bij de bedenker dus. En ze hebben daar een aantal dingen buit gemaakt. En nou goed, die bende die was al bekend. Want eerder hadden zij ook al ingebroken bij. En dan is het nu eigenlijk de bedoeling dat jij iets in gaat vullen ook. Dus, waar hebben ze nog meer ingebroken bij die bende? Jij mag het nieuws zelf invullen. Van het Peppa Big huis is voor meer dan 75.000 euro aan spullen al meegenomen. Zoals bijvoorbeeld een heel erg duur Rolex-horloge. En wat Daf in ieder geval heeft laten weten via de Kink-app.
2: Roze glitterdildo's Peppa Pig Edition.
0: Oké, dus ik ben nog op zoek naar waar de bende al eerder had ingebroken. Dus ze zijn al in het huis van de bedenker van Peppa Pig geweest. Maar waar zijn ze daarvoor nog geweest? Je mag zelf gewoon dingen verzinnen. Het hoeft niet gebaseerd te zijn op de waarheid.
3: Liever niet.
0: Nee. En als je dan toch bezig bent en je hebt de Kink-app al openstaan, stuur dat even door via een audiobericht. Want dat vinden we eigenlijk nog het allerleukste. Nou, kom maar door via de Kink-app.
3: Ik ben al aan het scrollen, maar ik moet door al die Oasis-berichten heen.
0: Dat is ook inderdaad een heel erg ding. Hey, hier is Youngblood.

0: Geen eurocent heeft hij verdiend aan dit nummer. Hij heeft namelijk gebruik gemaakt van zoveel samples dat er niks voor hem overblijft.
1: Is dat echt zo?
0: Is echt waar. Geen cent. Helemaal niets.
1: Behalve dat hij vaak geboekt werd om te draaien op feestjes.
0: Dat dan wel, maar met dit nummer, wat een wereldhit is, commercials gebruikt, ja, in games alles. Gebruikt, alles heeft hij geen eurocentje aan overgehouden vanwege de samples.
1: Arme Norman Cook.
0: Ja, heel zielig.
1: Arme Fatboy Slim. Zo, maar dat geldt dan voor heel veel platen. Want heel veel is natuurlijk...
0: Tuurlijk, alleen maar... dit nummer is bijna helemaal opgebouwd uit alleen maar samples. Dus ja, dan houdt het een beetje op, hè.
1: Wijze les. Ben je heel erg creatief?
0: Ja, doe het zelf.
1: En gebruik geen fucking ChatGPT. Wachten. Dat is weer heel erg...
0: Dat is een nieuwe toekomst, inderdaad. Ja, ja.
2: Fake de Week.
1: AI komt vaak voor in het nieuws, maar het afgelopen week is ook de bedenker van... Peppa Pig in het nieuws geweest, want er is in het huis ingebroken van Peppa Pig, of althans van de bedenker van Peppa Pig. Een Roemeense bende die heeft daar namelijk een huis beroofd. Aan jou en de medekinkers de taak om het nieuws van deze week in te vullen met een eigen creatieve invulling. Bij deze bedankt Jeroen, onder andere Ivo, Roland ook en Daphne. Jullie hebben het nieuws van deze week een eigen invulling gegeven. De bende die dus heeft ingebroken bij de bedenker van Peppa Pig... die was al bekend, want eerder hadden zij ingebroken bij Isabel. Al dus Roland, ze hadden een trilleitje gestolen. Van het Peppa Pig-huis is voor meer dan 75.000 euro aan spullen meegenomen. Dus dat is ietsjes meer dan een trilleitje, kan ik je vertellen. Tenzij die vakantieliefde van jou een hele dure smaak had. Maar dat zal wel meevallen, denk ik.
0: Hoezo zou mijn vakantieliefde geen...
1: Nou, als het een heel duur trilleitje was met, weet ik veel, diamanten erop,
0: nee,
1: of zo.
0: Dat nee, ja, dat nee. Is een beetje pijnlijk, hè?
1: Ja, oké, okay, dat ook. Ja, nee, dat zou ik ook inderdaad.
0: Hou maar op, want er wordt hier al gezegd, mijn kind van 6 vraagt nu wat is een trilleitje.
1: Oh, oké, okay, nou, dan gaan we ze... Nou, dan is dit een goeie van Daphne, want wat is er dan nog meer meegenomen in een Peppa Pig-huis, behalve dan bijvoorbeeld een duur Rolex-horloge? Nou, volgens Daphne ook...
3: Roze glitterdildo's Peppa Pig Edition.
1: En Jeroen die zegt dat er ook veel spareribs zijn meegenomen tijdens de inbraak. Want als je inderdaad dan toch met Peppa Pigjes te maken hebt. En Ivo die komt ook nog met dure sieraden, dure tv, dure fatbike en een eigen gemaakte schilderij. Nou, ik denk dat we er dan wel zijn.
0: Ja.
1: Fijn. Heel erg fijn. Ja, nee, ik ben nu gewoon een beetje ook gechoqueerd dat er nu een kind van 6 zit mee te luisteren.
0: Ja, die zit op de achterbank bij papa, wordt hier gezegd.
1: Papa Big.
0: Bij papa Big.
1: Nou goed, misschien dat ik je dan wel wat vrolijker kan maken met de nieuwe van The War on Drugs. Dat een deal dan?
0: Ja, leuk.

0: 59 Sound hier op Kink. Zo, bijna 6 uur.
1: Bijna 6 uur, lekker weekend.
0: Zeker, ja. En het weekend dat trapt... Nou, eigenlijk trappen wij het weekend af, kan ik toch...
1: Nou, wij tellen af naar het weekend en dan wordt het officieel afgetrapt door Larissa. Maar Larissa ziet er heel raar uit vandaag.
2: Ja, het is even een make-over.
0: Die klinkt ook heel raar vandaag.
2: Ja. Ja, het is niet omdat ze ziek is. Nou, althans, het is wel omdat ze ziek is, maar daarom ziet ze er niet zo uit. Maar ze is thuis, dus Olivier, hallo hier.
1: Hi.
0: Hallo Olivier.
1: Hi. Nou, gezellig, gaat helemaal gekomen met je, weet ik zeker.
2: Ja, dat weet ik ook zeker. En misschien nog kans op kaarten.
0: Ja, want zometeen gewoon weer Oasis.
2: Ja.
0: Maar is het 2 keer?
2: Ja, het is altijd spannend, want jullie hebben ze natuurlijk weggegeven. Ja. Iets na 4. Ja,
0: ja, dat gaat zo nog
1: een keer. En succes, want jij zit in je eentje. En als ze ertussen zitten, moet jij door die berichtenlijst heen. Nou, toi toi zou ik zeggen.
2: Echt even hard werken.
0: Dan moet je een keer echt hard gaan werken, ja. Goed, veel plezier zometeen dus met Olivier en dus ook met Oasis. Ja.
3: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon 1 factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap op.

gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.

0: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
0: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
0: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
2: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost
3: yourself. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ga met die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is 4 jaar cel opgelegd aan een asielzoeker die zich wilde vergrijpen aan 2 vrouwen in Rotterdam. Dat meldt Rijnmond. Hij hield 1 van de vrouwen in een nekklem, waardoor ze het bewustzijn verloor. Toen ze bijkwam, bleek dat haar broek omlaag was getrokken. Ook zat haar gezicht onder het bloed. Het kabinet trekt ruim 10 miljoen euro uit voor medische hulp in Gaza. Er worden geen zieke kinderen meer naar Nederland gehaald, zoals vorig jaar gebeurde. Na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt nu voor hulp in de regio zelf gekozen. Zo kunnen veel meer kinderen worden geholpen, zegt minister Sjoerdsma. Er is opnieuw iemand aangehouden voor het bendegeweld in het Gelderse Overasselt begin deze maand. Daar werd een beveiliger doodgeschoten. De nieuwe verdachte werd opgepakt in België en is nu overgeleverd aan ons land. Eerder vandaag hield de politie ook Jan G. aan, het doelwit van het geweld. En er is kans dat nog meer tanktoeristen de grens overgaan. De Duitse regering maakt benzine en diesel namelijk goedkoper door een tankkorting en een prijsplafond. Alles bij elkaar zorgt dat ervoor dat prijzen voor benzine en diesel in Duitsland met 17 cent omlaag gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk toe en vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen hier en daar wat regen en opnieuw veel bewolking. Alleen in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt rond de 20 graden.
5: Deze week alleen bij Kink. Elk uur, op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink, Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
7: Hoor je Oasis 2 keer achter elkaar, dan is het even geblazen.
5: Kink.
7: Oh, de eerste Oasis, dat is in ieder geval een hele puiken. Mocht er een tweede volgen, dan dus zo snel mogelijk appen. Maar de tractatie is in elk geval op jouw vrijdagavond deze Slide Away. Welkom bij Kink.

0: Kink.
1: Ah, verdorie. Geen tweede keer Oasis. Gelukkig hebben we Arctic Monkeys met een van de beste liedjes. Dat scheelt dan weer. 5 voor 5.

ik voel je helemaal. Die zegt ja, of is dit dan stiekem toch een Oasis cover? Maar het is natuurlijk wel zo dat zonder Oasis de Arctic Monkeys ook nooit hadden kunnen bestaan. En dat laat ook weer zien hoe biblical King. En hoe belangrijk die broertjes Gallagher zijn. Maar je hoorde toch echt Arctic Monkeys met 505 en daarvoor Oasis met Slide Away. En waarom ik dit alles zeg? De hele week kan je op Kink kaarten winnen voor Oasis. Oasis in de arena, want ze komen eindelijk weer naar Nederland toe. En het ding is, als jij twee keer Oasis achter elkaar hoort, dan moet je zo snel mogelijk de Kink-app induiken en maak je dus kans op die legendarische biblical tickets voor dat concert van Oasis in de arena. Arena. Nu dus een enkele keer. Hartelijk vrijdagavond, hartelijk weekend. Mijn naam is Olivier. Het is iets over 6 uur en ik zit hier op de plek van Larissa. Helaas is ze ziek, dus bij deze Larissa heel veel beterschap namens mij en ook zeker namens jou zal ik het noteren en naar haar toesturen. Voor de rest is het recept hetzelfde. Het is gewoon de allerbeste muziek voor je vrijdagavond. De allerbeste alternative rock om dat weekend een lekkere slinger te geven. Gaan we zo meteen doen met David Bowie. Er komt nieuwe muziek aan uit Nederland. Echt een heel leuke band. Cloud Surfers heten ze. Hoor je zo met Ifs, Buts en Maybes. Maar eerst, ja, een meezinger van je welste. Ja toch? Imagine Dragons hoor je nu op Kink. Dit is Demons.

De start van je weekend op Kink hoor je Imagine Dragons en Demons. Zoals beloofd is het tijd voor nieuwe muziek. Nieuwe muziek uit Nederland. Om precies te zijn uit Nimma, Nijmegen. En deze band en deze single die klinkt gewoon als zo'n poppodium wat uit zijn voegen aan het knallen is. Omdat er zo'n energie van het podium komt. Deze band ga je de komende jaren zeker heel vaak zien in al die poppodia, op al die festivals, maar je ontdekt ze alvast via Kink. De band heet Cloud Surfers. Dit is Ifs, Buts and Maybes.

David Bowie en Space Oddity. Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker. Dat er nog postuum albums worden uitgebracht met oud materiaal, wat dan is opgestoft, hebben ze dan nog ergens gevonden, een beetje uitgetuned. En daarna dan nog daadwerkelijk naar buiten gebracht. Aan de ene kant een mooie trend, aan de andere kant soms ook wel een beetje een gekke trend. Want ja, die muziek is vaak ook niet voor niets niet uitgebracht, omdat het dan nog niet de maatstaf had die het had moeten zijn, of niet per se het gevoel wat de artiest erbij had om het uit te brengen. Maar het is wel weer een interessant kijkje in dit geval David Bowie. Je hoorde zijn Space Oddity. En vandaag is er dus zo'n postuum album uitgebracht van David. De Shell Talmy Recordings. En dat zijn opnames die hij in de jaren 60 maakte. Nog voor Space Oddity. Dus echt voor zijn grote doorbraak. En het is wel grappig om Bowie op die wijze te horen. Het is echt, nou ja, heel erg Beatle-esque. Je hoort ook dat hij echt heel goed heeft geluisterd naar de muziek die in de 60s toen hot was. Maar kan je wel even een stukje laten horen van bijvoorbeeld een van die liedjes. Dat is dan deze.

Het is niet een meesterwerk van Bowie, kunnen we bij deze zeggen. Maar wel heel interessant om ook even een kijkje te nemen in, nou ja, de start van zijn carrière. De begin van die opnames. Een stukje historie in ieder geval weer naar buiten gebracht. Wat je er ook van vindt. Het is in ieder geval interessant. The Shell Tell Me Recordings. Postuumalbum van David Bowie. Je hoort net zijn Space Oddity dan. Op Kink. Alternative Rock Radio. Welkom in je weekend. Welkom op vrijdag. Je hoort de nieuwe muziek uit Den Haag. De rockers van de Wodan Boys. Dit is Blindsided.

0: De heerlijk chaotische boys uit Den Haag. Leuke band is dit. Wodan Boys, hoor die met Blindsided. Zometeen nog veel meer vrijdagavond. Kickstart van je weekend hier op Kink. Met onder andere binnen nu en een paar minuten Metallica. Whiskey in the Jar komt eraan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.

0: Sportlife, gum or mint. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

goede meezinger. Zo is het, Rick. Met Midnight Oil en Bats Are Burning. Hier op de vrijdagavond van Kink. Het is zo'n 11 minuten voor 7. Welkom in je weekend. En als je nog aan de slag bent, heel erg veel succes met hopelijk de laatste loodjes. Voor je het weet staat de vrijheid weer voor de deur. We trappen het hier lekker af, het weekend. Mijn naam is Olivier en dit is de plek voor de allerbeste alternative rock. Nou, is er een betere start van je weekend dan dat? Dacht het niet. Gaan we zo meteen doen met Garbage. I Think I'm Paranoid. Komt eraan. Na deze van The White Lies. Je hoort nu bij Kink, alternative rock radio. Death.

0: Ah, dat paranoïde gevoel.
1: I Think I'm Paranoid van Garbage hoorde je, maar dat gevoel is niet heel gek deze hele week op Kink. Want we geven kaarten weg voor Oasis. Ja, serieus. Oasis, want ze komen weer naar Nederland. Volgend jaar om precies te zijn, voor het eerst in decennia zijn ze te vinden. Op 16 juli onder andere in de Amsterdam Arena. En wij geven kaartjes weg als jij na de eerste plaat, na 7 uur, ook meteen als tweede plaat opnieuw een Oasis-liedje hoort. Oftewel twee keer Oasis na elkaar aan het begin van het uur hier op Kink. Als je dat hoort, ja, dan maak je dus kans. Maar ja, elke keer zit je toch die eerste tonen van die tweede plaat af te wachten. Denk je, is dit Oasis? Is het niet? Nou, zometeen mag je dat weer gaan doen. Want opnieuw kans op kaarten. Twee keer Oasis achter elkaar is dus jouw moment om die tickets te winnen voor het concert van 16 juli in de Arena. Dus let zo meteen weer goed op.
2: Kink. Nu naar Aldi, want deze week nergens goed. Koper, Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi. Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei. Maak je huis mooier.
2: Fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
12: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Supermarkten hebben te weinig voorraden voor noodsituaties, zoals cyberaanvallen, oorlog en noodweer. En dus moeten we meer eten in huis halen dan nu geadviseerd wordt. Niet voor 3, maar voor 8 dagen. Dat zeggen onderzoekers, die ook waarschuwen dat de schappen bij noodsituaties binnen 2 à 3 dagen leeg kunnen zijn. Weer een recordprijs aan de pomp. Diesel wordt morgen duurder dan ooit. Een liter gaat langs de snelweg €2,82 kosten, dat zegt een consumentenclub. Op andere plekken betaal je wat minder. Het vorige dieselrecord is van april en vooral de laatste weken stijgt de prijs hard. In Duitsland wordt brandstof door maatregelen juist goedkoper. Na de onrust bij een Israël-manifestatie gisteravond in Amsterdam zitten er geen verdachten meer vast. De laatste 13 zijn vrijgelaten. De manifestatie op de Dam werd verstoord door pro-Palestijnse tegendemonstranten. Sommigen gebruikten geweld. Het kan zijn dat ze voor de rechter moeten verschijnen. En voor het eerst sinds het begin van de Russische oorlog in Oekraïne kiezen de Russen een nieuw parlement. President Poetin heeft zijn stem nu ook uitgebracht. Partijen die de oorlog afkeuren mogen niet meedoen. Sowieso is er bijna geen oppositie in Rusland. Veel van Poetin zijn tegenstanders zitten gevangen. En dan nu het weer van Weer Online. De zon laat zich nog af en toe door de bewolking zien. Vannacht op de meeste plekken droog, behalve in het noorden en westen. Morgen is er veel bewolking en hier en daar wat regen. Er staat flink van het wind en wordt rond de 20 graden.
19: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
1: Gaat het deze avond nog gebeuren? Twee keer Oasis op een rij.
19: Kink. Kink.
1: Het is de vraag. Als het moment er is, dan zou het nu moeten zijn, althans. Je hoort allereerst Have the World Away van Oasis, maar volgt er zo nog eentje? Even dan zo snel mogelijk.
20: I was

0: Twee keer Oasis.
1: Even denken.
2: Nee, dit is Green Day.
1: Ah, verdorie. Ook leuk overigens. Goeie plaat, 21 Guns.
2: Maar geen twee keer Oasis voor die kaartjes, voor de Arena Show. Ah, dat is baas.

het spijt mij ontzettend, maar ik wil ook even bij deze recht zetten, hè? Deze hele Oasis Week. Wij als radiomakers van Kink, die gaan er niet over. Deze speciale Oasis jury, die geeft ons echt heel les midden door van nu. En dan weten we of het twee keer Oasis achter elkaar is op het hele uur. En dat je dus kans maakt op die tickets. Maar het is niet mijn beslissing. Anders had ik ze echt, nou, dan was het ook een gevaar geweest voor de actie. Want dan had ik al die tickets denk ik in één programma weggegeven. Dus dat mag niet gebeuren. Maar helaas bij deze ook niet twee keer achter elkaar Oasis. En dan ben ik toch blij dat er in de Kink App nog zoveel, in ieder geval glas halfvol mensen te vinden zijn. Zoals Sterre die zegt, oh ja, toch niet twee keer Oasis. Maar gelukkig is dit ook wel een mooi nummer. Ha ha ha ha. Een beetje als een boer met kiespijn, maar ik vind het mooi dat je het nog optimistisch kan bekijken. Wat een lekker nummer was het zeker. Green Day, 21 Guns en daarvoor dan één keer Oasis met Half the World Away. Mocht je denken, Olivier, waar ben je erover aan het ratelen? Twee keer Oasis, waar heb je het over? Nou, de hele afgelopen week en ook deze avond nog maak je kans op tickets voor dat Oasis-concert. Het Oasis-concert volgend jaar, 16 juli 2027 in de Johan Cruijff Arena. En het enige wat je hoeft te doen om kans te maken is als je twee keer op het hele uur Oasis achter elkaar hoort. Dus zo snel mogelijk een bericht deze kant op te sturen. En dan is het dus het moment dat je eventueel die hele graag gewilde ticket zou kunnen winnen. Het kan vanavond nog gebeuren, het zou ook niet kunnen gebeuren. Maar ja, houd in de gaten, zometeen nog een kans iets na 8 uur. Eventueel dan weer twee keer achter elkaar Oasis. Oké, nu even de spanning aan de kant schuiven. Even rustig ademhalen, want ook al heb je geen tickets gewonnen, één ding heb je wel, namelijk weekend! Het is de vrijdagavond van Kink met zometeen Manic Street Preachers naar de nieuwe John.

0: Florence and the Machine met het zusje van Manneke. Het is The Queen of Peace. Manneke Peace. Oh, oké. Okay. Het is vrijdagavond. Welkom in je weekend. Mijn naam is Olivier. En zometeen gaan we even een heerlijke alternative rock karaoke doen. Keihard meebrullen met binnen nu een paar minuten namelijk deze. Ruby, Ruby, Ruby, Ruby.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Hé, hey, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Kings.

De geweldige Ierse vrouwen van Florence Road. Het is eigenlijk een net wat ruigere last dinner party. Maar dan wat meer Kate Bush-achtig is, is dit gewoon wel net wat grunchier, net wat punchier. Geweldige band. Florence Road heette ze dus. Het was nieuwe muziek. 7563. En over nieuwe muziek gesproken. Zometeen is het weer tijd voor de Kink Daily Drop. Elke avond zo om en nabij iets over 19:30. De belangrijkste nieuwe alternative rock release van die dag. En zometeen heeft het alles te maken met een band uit Nijmegen waarvan de zanger dictator is geworden. Hoe dat zit hoor je zo naar Depeche Mode. Dit is Policy of Truth.

De radiozender die je altijd doet verrassen, waar je bij andere zenders eventueel alleen nog maar Enjoy the Silence, heel misschien nog Personal Jesus zou horen, hoor je bij Kink ook deze briljante van Depeche Mode. Policy of Truth. Daily Drop. Welkom in je vrijdagavond. Het is zo'n 13 minuten over 7:30. Mijn naam is Olivier. Het is de vrijdagavond van Kink Alternative Rock Radio. Het is tijd geworden voor de Daily Drop. Dat is de belangrijkste nieuwe alternative rock track van de dag. En vandaag draait het allemaal om een album. Een album wat eindelijk is uitgekomen. Het nieuwste album van de Nijmeegse boys van De Staat. En De Staat houdt naast van lekker muziek maken ook van verhalen vertellen en ook iets meegeven in het album wat net nog wat dieper is dan enkel de muziek. In dit geval is het een thema wat allemaal draait om, ja, opkomende volksmanners, opkomende dictators. Het gevoel wat ook steeds meer heerst van, oh nee, we leven in gevaarlijke tijden. Dat gevoel heeft Torren van de Staat helemaal in zich genomen en ook zo letterlijk genomen dat hij in heel veel van de muziek op het nieuwe album eigenlijk zelf als ware de dictator is geworden. En daarmee speelt met die gedachte. Wat gaat er dan in je hoofd om en wat gebeurt er allemaal in zo'n wereld? In zo'n wereld vol met dystopie. En een van de liedjes van dat album die ik te gek vind en hopelijk jij ook, en daarom vandaag de Daily Drop is, gaat dan ook over zo'n dystopische toekomst waar dus, alles de macht heeft overgenomen waarvan je niet wil dat het de macht heeft overgenomen. En dan specifiek AI. We zijn er allemaal mee bezig, maar dit lied gaat vooral over het gevaar van de oprukkende AI en dat we helemaal niet meer weten wat het verschil is tussen echt en nep. Ik bedoel, ik heb dat nu geregeld hoor, als ik een beetje scroll op de Instagram. En moet je bedenken als dat nog veel grotere proporties aan gaat nemen. Nou, dat gedachte-experiment, dat gaat de staat aan. Daily Drop. Daily Drop. In de nieuwste single van dat vandaag uitgekomen album, vandaag de Kink Daily Drop. I Hate Freedom. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat het weten via een bericht in de Kink-app. De nieuwste van de staat is de Kink Daily Drop.

0: Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: De Kink Daily Drop, oftewel de belangrijkste nieuwe alternative rock release van vandaag, is de nieuwste van de staat. Vandaag is het album uitgekomen. Dit is daarvan de song Freedom. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. De app van Kink stroomt vol met heel veel positiviteit, als ik eerlijk ben. Ik zie daar Marianne die zegt, ja, de staat. Ik ga oktober ook naar de Paradiso Show. Ah, vet. Heel veel plezier. Ik ben ook heel benieuwd hoe dit album live gaat zijn. Dan is er nog Ivo die zegt, hallo vriend Olivier. Het is een erg mooi nummer. Het is iets anders dan ik gewend ben van de staat. Groetjes Ivo. Lorenzo komt ook nog binnen. Die zegt, ik moest even wennen. Maar ik ben wel enthousiast. Verrassende track. En ook Ralf zit een beetje in datzelfde verhaal van verrassing. Dat is toch wel echt wat het is. Die zegt namelijk, fijn. Dit is nou echt iets van de staat wat niet enorm klinkt als iets van hen wat we al kennen. Ah, het is echt, ja. Het hele album is te gek. Het is een mega groot concept dus. Heel dystopisch. Een toekomst waar er een grote leider is en alle enge gevaren die op ons afkomen. Maar is zeker het beluisteren waard. En als ik zo de app van Kink zie, denk ik ook dat we deze Freedom nog veel vaker gaan draaien. Met vlag als medewimpel geslaagd. Vrijdagavond Kink, de start van je weekend. Mijn naam is Olivier. Zometeen lekker rocken met de nieuwste van Muse. Cryogen komt eraan naar deze ultieme classic van Weedest.

0: Wat een ontzettende rammer is dit. Muse en Cryogen. In de vrijdagavond van Kink met zometeen nog één keer kans op kaarten voor Oasis. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Dan moet je zo snel mogelijk deze kant op appen. Mocht je namelijk zometeen op het hele uur, dus na het nieuws, twee keer Oasis na elkaar horen. Dus je hoort sowieso één keer Oasis na het nieuws. Maar zit er dan daarna nog een track van de broertjes Gallagher na? Als je dan appt, maak je zomaar kans op tickets. Jawel. Tickets voor de show in de Johan Cruijff Arena van Oasis volgend jaar, 26 juli 2027. Let dus goed op, binnen nu een paar minuten kan het zomaar nog gebeuren.
1: Kink. De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De prijs van een liter diesel stijgt morgen naar een recordhoogte. Volgens een consumentenclub gaat het aan de snelweg €2,82 kosten. Dat is 1 cent meer dan het vorige record in april. De olieprijzen zijn al maanden aan het stijgen door de Iran-oorlog. Vooral de afgelopen weken ging het hard. 2 eigenaren van grote Indiase restaurantketens zijn opgepakt door de arbeidsinspectie. Die verdenkt ze van mensensmokkel en het uitbuiten van personeel. De eigenaren haalden koks uit India naar hun restaurants in Nederland. Maar in plaats van maaltijden koken moesten ze tegen de afspraken in afwassen of schoonmaken. Medewerkers van de ANWB gaan actie voeren, want de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Ze doen na het weekend geen extra werk meer en draaien ook geen overuren. Er is kans dat je dan langer moet wachten op pechhulp van de ANWB Wegenwacht, maar de bonden willen dat zoveel mogelijk voorkomen. En de Nederlandse tennissers in de Davis Cup zijn goed begonnen aan hun ontmoeting met Colombia. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor wonnen allebei. En dus staat Oranje met 2-0 voor. Morgen valt de beslissing. Dan weten we of Nederland door mag naar het kwalificatietoernooi van de Davis Cup. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, nog wel wat bewolking. Vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen opnieuw veel bewolking met lokaal een klein beetje regen of motregen. Het wordt 19 tot 22 graden met veel wind.
9: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
11: En die kans op tickets werkt als volgt. Je hoort nu Oasis, maar... Hoor je na deze Champagne Supernova nog een track van Oasis? Dan is het je moment om te gaan appen naar de studio van Kink en zou je eventueel nog kans maken op tickets. Tickets voor Oasis. 16 juli volgend jaar in de Amsterdam Arena. Ik hoop het net zo erg als jij. Hoe dan ook kunnen we genieten van een van de ultieme tracks, zowel live als op de radio. Pop hem maar open, die champagne.

ik maak al best een tijdje radio. Ik zo 10 jaar. En van de beginjaren heb ik mij vaak niet zo populair gemaakt. Weet je, dan ben je jong, dan zit je in de nacht radio te maken. Dan zeg je nog wel eens het een of het ander. Maar toch denk ik dat ik mij deze avond het minst populair heb gemaakt in mijn gehele carrière. Het spijt me zo erg. Maar ik wil het nogmaals benadrukken. Ik heb het eerder vanavond ook gedaan. We hebben hier een Oasis jury. En die bepaalt heel last minute of het 2 keer achter elkaar Oasis wordt. En dan voer ik dat maar gewoon uit. Het is niet dat ik het voor het uitzoeken heb. Anders had ik de hele avond alleen maar Oasis gedraaid. En dus ook 2 keer achter elkaar op het hele uur. Zodat jij kans maakte op tickets. Maar helaas, de hele avond en zo ook net is het niet gebeurd. En ik vind echt dat iedereen die nu luistert het in de appbox supergoed opneemt, hoor. Dus dat is echt wel... Ja, het is gewoon ook wel weer lief richting mij. Ik zie mensen als iemand, als Edwin, die zegt... Jammer hoor, maar MGMT was ook leuk. Er komen ook wel echt hele smart asses binnen. Zo zag ik een bericht binnenkomen. Even de naam ervan kwijt. Maar die zei in ieder geval dat hij via de Sonos luisterde. En dat je hem dus dan soms kan laten dubbelen... doordat het internet dan wat achterloopt. Of dat dan ook telt. Nee, dat helaas niet. En er kwam ook nog een bericht binnen van Terrence. En die zegt... Hey, maar Olivier, wist je dat de afkorting MGMT staat voor Oasis? dit was hem voor vanavond. Dit was hem voor deze week. Geen tickets meer te winnen voor Oasis op Kink op dit moment. Wij zijn natuurlijk wel de zender van Oasis. We houden van Oasis. Dus hou ook rondom al het Oasis nieuws. En ook richting dat concert van volgend jaar. Ons en ons op de socials kink.nl in de gaten. En ja, spannend alsnog. Als jij tickets wil kopen. Je kon je afgelopen week inschrijven. Dat komt tot en met gisteren. En dan ga je komend weekend potentieel een code in je mail krijgen. Zodat je ook daadwerkelijk mee kan doen voor die verkoop. Zit ik ook in dat schuitje. Dus ik ga ook niet netjes met kaartjes van de zaak erheen. Nee, ik zit nog ook in die stress volgend weekend. Dus laten we in ieder geval elkaar daarvoor sterkte wensen. En hopelijk elkaar er ook gewoon treffen. Volgend jaar op 16 en 17 juli 2027... voor het legendarische concert van Oasis... in de Amsterdamse Johan Cruijff Arena. Komt goed, we duimen voor elkaar. Komt goed. Het is je weekend. Het is vrijdagavond Kink. Zometeen Lenny Kravitz, daar nieuwe muziek van Kyo. That's me.

0: Lenny Kravitz. Are you gonna go my way?
1: Dit is King.
0: In de start van je weekend, het is vrijdagavond en het is tijd voor nieuwe muziek van Wet Leg. En dat is een leuke speling. De speling in het woord mange tout. Mange tout. Dat is een Frans woord voor alleseter. En in dit liedje gaat het dan ook over, nou, toch wel de oppervlakkige kijk die mannen of vrouwen kunnen hebben. Dus niet op een romantische wijze, maar puur als objecten. En dan maar alle vrouwen als ware, ja, eten. Je snapt wat ik bedoel, maar dus nooit naar de kern van een vrouw kijken, maar puur het objectiviseren van de vrouw. Maar tegelijkertijd zit er in het woord een leuke speler, want mange tout, als je die woorden opsplitst, krijg je ook een Engelse term. In het Engels is mange tout opgesplitst, namelijk drie woorden. Men, get, out. Mange tout. En dat sluit dus weer heel erg goed aan op wat er moet gebeuren met al die alleseters. Al die mannen die alleen maar kijken naar vrouwen als object. Die moeten lekker oprotten. Men, get out. Mange tout. Dat alles gebeurt in deze nieuwste van Wet Leg. Mange tout genaamd dus. Hoor je nu?

En het leukste in dit verhaal, Mange Tout, is dus dat zij dus met zo'n hele vervelende opdringerige man aan het eten in het gesprek is. En dan vervolgens dus die term tegen hem gebruikt, Mange Tout. En hij dan ook nog eens een keer denkt dat het een soort hele romantische Franse term is. Terwijl ja, het is dan gewoon uitgesplitst. Man, get out, Mange Tout. Ah, geweldige storytelling in een geweldig liedje. Het was nieuwe muziek van Wet Leg, Mange Tout, hoor je op Kink in de vrijdagavond. En van nieuwe muziek uit de UK gaan we nu naar Australië. Nieuwe band, Radio Free Alice, Kick in the Shins, hoor je nu.

0: geweldig leuke band uit Australië. Heette Radio Free Alice. En Kick in the Shins. En daarvoor je nog die Wetlag, waarvoor Roel zegt: Wetlag, nieuwe muziek. Dat nummer is begin juli uitgekomen. Nee, dat klopt. Maar ja, het is toch nog. Het is nog wel nieuw, toch? Het is niet een klassieker. En ook vooral nieuw op de radio. Dus dat is een beetje het verhaal. Dus bij deze, Roel. Maar jij bent een voorloper. En dat is ook mooi. En daarom krijg je van mij een ontzettend dikke pluim. Je luistert naar de vrijdagavond van Kink. Mijn naam is Olivier. En zometeen gaan we even een vrijdagavond energieboost geven aan jou. Die kan je ook wel gebruiken. Hè? Het is iets dan over 8:30. Even weer de pit erin om vanavond nog een sprankelende avond te krijgen. En hoe kan dat beter dan met de track die je binnen nu en een paar minuten hoort? Namelijk deze. De Foo Fighters komen eraan.
1: Kink. 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Is het echt serieus?
3: Zo.
2: Oh, wat een geld.
3: 50.000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

grote beloftes uit de hoofdstad. Higby, hoor je op Kink? And nothing. Het is de start van je weekend. En het is ook de start van het weekend van Eva. Althans, daarnet. Ze zegt eindelijk na een hele...

Smash Mouth All Star, welkom in je weekend. Vrijdagavond kink en een weekend waar het relatief zonnig gaat worden. Althans, zoals je vandaag hebt gemerkt, nog relatief veel buitjes en bewolking. Morgen hetzelfde verhaal, maar zondag trekt de regen weg, gaat de zon schijnen. Wordt het tussen de 17 en 19 graden. En de voorspelling voor volgende week, in ieder geval het begin van volgende week, is dat die zon aanblijft. Dus dat we dan toch nog een sprankje nazomer krijgen, laten we ervoor duimen. In ieder geval wordt het een prachtig weekend, dat kan niet anders. Met de beste alternative rock, zoals nu deze van Nothing But Thieves. Dit is Baby Cool op King.

0: Kink is begonnen. En gaat zo meteen met heel veel plezier en liefde door met Marco. Ik zag hem net alweer binnenkomen lopen. Hier altijd met zijn hond die hij mee heeft. Zo'n heerlijk gezicht is dat. Hij raadt voor je knallen met de beste tracks. Beste alternative rock voor de vrijdagavond. Met binnen nu in een paar minuten onder andere deze. Stone Temple Pilots komt eraan zo meteen.
1: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde... met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Franse agent is opgepakt omdat hij in zijn land een terreuraanval zou hebben gepland. Volgens de terreurbestrijding heeft hij banden met extreemrechtse organisaties... en zou hij met een 3D-printer zelf de wapens hebben gemaakt om de aanslag mee te plegen. De agent werd eind vorige maand al gearresteerd, maar dat wordt nu pas bekend. Paul voor het ziekenhuis in Zwolle is een vrouw verongelukt. Ze werd bij de oversteekplaats aangereden door een auto en overleed. Volgens een regionale krant ligt het ziekenhuis een paar meter verderop... maar was er geen kans meer om de vrouw daar op tijd naartoe te brengen. Tanken in Duitsland wordt goedkoper. De Duitse regering en de deelstaten zijn het eens geworden... om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine daalt met 17 cent. Ook komt er een prijsplafond. Bij ons stijgt de dieselprijs morgen juist naar een record. En de topman van de Ierse budgetflyer Ryanair heeft onder grote druk sorry gezegd. Hij had concurrenten omschreven als duurvliegende verkrachters. Dat viel helemaal verkeerd bij belangenclubs voor slachtoffers van seksueel geweld. De Ryanair-baas heeft nu in een video laten weten dat hij die vergelijking niet had moeten maken. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn enkele opklaringen en wolkenvelden. Vannacht valt vooral in het noorden en westen regen. Morgen is er veel bewolking met lokaal een beetje regen of motregen... en in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt een graad of 20.
17: Kink, Alternative Rock Radio, Marco van Hierden.
0: Nog 3 uur te gaan op deze vrijdag en die sluiten we in stijl af met Alex Sax.
17: Kink.
0: En onder andere Stone Temple Pilots.

de allereerste keer dat de Amerikanen en Canadezen kennis maakten met Within Temptation. Samen met Keith Caputo van Life of Agony hoorde je What Have You Done. Het zou een goede leader kunnen zijn voor een tv-programma. Within Temptation Island. What Have You Done? Nou ja, je hebt in ieder geval de radio aangezet en daar ben ik heel blij mee. Want dan kunnen we in ieder geval vanavond samen de vrijdagavond gaan afsluiten tot 12 uur. En dat doe ik samen met jou met de beste alternative rock. En die komt onder andere in de vorm van Pulp, Disco 2000. Maken we even een klein tripje richting Kaatsheuvel met de Ghost Dance Macabre. Maar eerst even een controle om te kijken of we de vrijdagavond een beetje met fatsoen afsluiten. Dat doen we natuurlijk niet. The Police, Don't Stand So Close To Me.

0: eerlijk. Ik was een beetje van slag. Ik ben sinds een maand gestopt met roken. En daardoor ben ik nu echt heel hard aan het snaaien. Maar ook dat probeer ik een beetje in de perken te houden. En toen dacht ik van de week, weet je wat, ik moet gewoon ook een beetje gaan bewegen. Even een beetje hardlopen. Dus ik heb mijn klofje aangetrokken. Ik heb er een playlist bij gepakt, want daar ga ik dan goed op als ik muziek op heb staan. En toen kom ik uit bij een hardlopenlijst van 170 beats per minuut mix, zo heet die. En daar staat bijvoorbeeld deze in. Nou, het is wel een beetje mijn looptempo, dus ik ging goed op Paramore. De Haunted Youth, die heeft er ook zo een. Hij is misschien wel iets rustiger, maar het tempo is wel lekker. Dit kon ik nogal volhouden. Alleen, toen deze afgelopen was, toen gebeurde er dit. Dit is toch geen 170 beats per minuut? Every day I love you more. Dus je kan je voorstellen, ik was helemaal uit mijn ritme. King Shortcut. Maar het goede nieuws was wel dat direct daarna kwam de track van Queens of the Stone Age, No One Knows. Lekker ritme, goed tempo, probeer maar eens daarop hard te lopen. Gaat echt heel lekker. Je hoorde hem net op Kink. Hey, over een minuutje of 10, 15, dan wil ik graag even ruimte maken voor een lekkere, vette, snelle hap. Oftewel de Kink Shortcut. Een heel kort liedje, namelijk maximaal 2 minuten. Zo lang mag je duren. Of zo kort, as you will. En ik wil hem graag van jou hebben. Dus als jij je telefoon naast je hebt liggen, pak hem dan nu even in je handen. Gooi de Kink-app open en stuur mij jouw Kink Shortcut van vandaag. Dan hoor je hem binnen nu en een kwartier terug. Sowieso, komt eraan. Air, All I Need, beetje op adem komen en Placebo staat voor je klaar. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
10: Dank je.
9: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
10: Geen idee.
9: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
10: Ja.
9: Waarin dan?
10: Ben ik nog nu.
9: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Zo.
11: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders schrijf je mis. Pakken.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: van Heerden.
1: Ik leg je zo meteen even aan de zuurstof met Air All I Need. Maar eerst een band waar je kaarten voor kunt winnen. Volgende week namelijk de hele week kaarten voor Placebo. Ze komen 27 oktober naar de Ziggo. En als je goed luistert, volgende week op Kink, dan kun je zomaar de 27e erbij zijn. Je hoort ze nu op Kink. Beautiful James.

0: is de realiteit die aanklopt. Het valt me namelijk op dat ik de laatste tijd steeds vaker aan het luisteren ben naar de kinderen van artiesten waar ik mee ben opgegroeid. Zo heb je natuurlijk de zoon van Liam Gallagher. Die speelt in een band, Otto Motion. Is in 1999 geboren, dus ja, die is inmiddels ook al 27 jaar. De dochter van Chris Cornell is ook al helemaal volwassen geworden en staat ook af en toe al op de planken. En natuurlijk de dochter van Dave Grohl. Violet Grohl, je hoorde haar net op Kink, Buck in the Cake. Ja, heeft er toch een beetje een nasmaak. Kink Shortcut. Ja, confronterend is het wel hoor. Maar goed, de muziek die ligt er niet om. Die is fijn. En daarom heb je natuurlijk ook Kink aanstaan om ook de nieuwe generatie mee te kunnen pakken. Wat je ook kunt meepakken nu is het moment waarin je maar 2 minuten nodig hebt om keihard mee te genieten van een liedje. Ik vroeg net, is het de rit van je bank naar de koelkast en terug, 2 minuten? Als dat zo is, dan moet je nu even niet een drankje pakken. Blijf even zitten, want voor je het weet is het liedje alweer voorbij. Het is namelijk tijd voor de Kink Shortcut. Maurits die heeft meer dan 2 minuten nodig, dus die, jij kunt al wel vastlopen. Of misschien juist niet. Drik daarentegen. Ik weet niet hoe groot zijn afstand naar de koelkast is, maar hij heeft wel een liedje die wel echt heel erg kort is. Even kijken of Dirk zelf nog Drik. Ja, zie, daar ga ik al.
1: Het spijt me, maar de persoon die u belt is niet beschikbaar. Ah. Laat een bericht achter na de toon.
0: Drik. Ik ben blij dat ik het er even bij las, want ik dacht dat het gewoon een foutje was. Dat het Dirk moet zijn, maar je heet gewoon echt Drik. Leuk, lekker origineel. Minder origineel is dat je de telefoon niet opneemt. Je stuurde namelijk net een bericht door over een liedje die jij wel vindt passen als kandidaat voor de King Shortcut. Een liedje die niet langer dan 2 minuten duurt. Nou, hij is ook verdomd kort. Misschien dacht je toen ik belde...
2: Whatever.
0: Maar alsnog, ik ga hem opzetten voor je. 1 minuut en 26 seconden kort.
3: King Shortcut.
2: Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, and I'm like, yeah,

0: And then it's 3 a.m. I'm on the corner wearing my ladder. This dude comes up and he's like, hey, punk. I'm like, yeah, whatever. Then I'm throwing dice in the alley. Officer Leroy comes up and he's like, hey, I thought I told you. And I'm like, yeah, whatever. Then up comes Zaffo. I'm like, yo, Zaffo, what's up? He's like, done. I'm like, that's cool. Cause this is my United States or whatever. And this is my United States or whatever.
1: Anneke, ik heb je nog zo gewaarschuwd. Ze stuurt net een bericht via de Kinkip. Hij komt echt net vers binnen. Hey Marco, dit is nou zo'n typisch liedje waar ik altijd even lekker op meeblair. Maar ik heb echt de laatste seconde gehoord, want ik zat net even op het toilet. Ja, en daar hoef je niet eens per se heel lang voor op het toilet te zitten, want hij duurt ook echt maar 1 minuut en 26 seconden. En was daarmee vandaag de Kink Shortcuts. Elke week, vrijdagavond, 9:45. Het kortste liedje van de week, een lekkere, snelle, vette hap. Misschien volgende week wel die van jou. Als je er eentje hebt, mag je hem doorsturen. Zet ik hem gewoon lekker op de shortlist. Pak ik hem er volgende week bij.

Dit is de vrijdag van Kink. Personal trainer, hoorde je? En als je die morgen aan de hand meeneemt de sportschool in, dan kan het zijn dat jullie samen deze tegenkomen. Fotter de People staat voor je klaar. Pumped Up Kids. En zometeen direct na 10 uur ook Panic at the Disco voor je.

0: Bolido.nl. Mis niks en sla je slag. Bolido.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie

0: Business.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest.
1: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
4: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
5: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vlak over de grens in België is een van de grootste drugslabs van de afgelopen jaren ontdekt. Van de 5 verdachten die zijn opgepakt, komen er 4 uit ons land. In het lab werden MDMA en crystal meth gemaakt. Specialisten hadden ruim 2 dagen nodig om de boel leeg te maken. Een filmpje van een politievlogger in Utrecht zorgt voor ophef. Dat meldt regionale omroep. Te zien is hoe 4 dakloze mannen worden gevraagd om weg te gaan, maar dit niet meteen doen. De agenten waarschuwen voor geweld en slaan bijna direct daarna met een wapenstok. De Utrechtse politiek eist opheldering. De 5 stakingsdagen van schoonmakers zitten erop. Deze week konden mensen de staking merken op Schiphol, in treinen en op grote stations. Vakbond FNV eist een betere cao. Zo zouden de lonen automatisch moeten meestijgen met de inflatie. Mochten de werkgevers niks aanpassen, dan denkt de bond aan nieuwe acties. En winnaars van Nobelprijzen gaan straks naar huis met een grotere cheque. Het prijsgeld is met bijna 90.000 euro verhoogd naar ruim 1 miljoen. De Nobelprijzen zijn er in 5 categorieën en worden al sinds het begin van vorige eeuw uitgereikt. Over zo'n 3 weken horen we wie dit jaar de winnaars zijn. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en vannacht valt in het noorden en westen af en toe regen. Morgen is er opnieuw veel bewolking met lokaal een beetje regen en alleen in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt 19 tot 22 graden en er staat veel wind.
8: King.

Ik durf toch wel hardop te zeggen dat deze man de rockmuziek voor eens en voor altijd heeft veranderd. Maak ik hem daarmee te groot? Hij was natuurlijk wel degene die bleef pionieren met nieuwe gitaartechnieken die nog voor heel veel gitaristen tot zover onbekend waren. Ja, hij gebruikte redelijk creatief de versterker, feedback en de wah-wah-pedaal. Ongetwijfeld die je op kent. Het vormde allemaal tot het iconische geluid zoals je dat nog kent van Jimi Hendrix. En daarmee trad hij op samen met The Experience. Scoorde hits Purple Haze, Hey Joe, All Along the Watchtower. En je hebt er vast nog een paar op het puntje van je tong liggen. Helaas echter, vandaag precies 56 jaar geleden was het klaar. Hij sloot zich onbewust aan bij de Club van 27... Overleed veel te vroeg, 27 jaar jong, in 1970. En daarmee hebben we het tot die tijd moeten doen met de muziek. En gelukkig klinkt hij nog steeds zoals toen. Al was ik er zelf niet eens bij. Maar wel heel fijn. Je hoorde Jimi Hendrix op Kink en Voodoo Child. Hey, van harte welkom. Het is de lekkerste avond van de week. Doe lekker je ding. Laat in ieder geval wel je radio aanstaan, want dan hoor je zo meteen Metallica. Ik heb ook editors voor je klaarstaan, maar eerst de laatste track van Yard Act. Dit is New Beginnings. Kink.

0: zin om mee te gaan? 18 februari komen ze namelijk naar Amsterdam. En ik wilde bijna zeggen de Editors, maar dan word ik echt finaal afgemaakt via de Kinkap. Dus ik ga het goed doen. Editors, ze komen naar Amsterdam, de Ziggo Dome. En wel 18 februari, Kink Presents. Dus het zou niet heel raar klinken als je mogelijk ook nog kansen maakt op kaarten daarvoor. Check even de site, blijf hem volgen of blijf gewoon natuurlijk lekker naar de radio luisteren. Dan zit je goed. En dan hoor je sowieso zometeen deze. Fade No More die de vrijdagavond naar ongekende epische hoogte brengt. En de vlam in de pan met Kings of Leon. Pyro hoor je zometeen op Kink.
1: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk, Ziggo.
2: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm.
9: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
12: Sportlife. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

De mailbox is nog steeds leeg. En dat zou voor mij de cue zijn om even lekker een gat in de lucht te mogen springen. Ik weet niet hoe het jou deze week afgaat. Maar man, wat een hysterie. Deze hele week kaarten te winnen voor het concert van Oasis in Amsterdam. Volgend jaar in de Arena. Heel wat gelukkige zieltjes voorbij horen komen. Als kink zijnde, de enige plek waar je deze week die kaart kon winnen. Die zijn op. Maar hopelijk heb je, als je ze niet hebt gewonnen, nog ingeschreven. Dat komt via een speciale site. Om in aanmerking te komen voor die tickets voor volgend jaar. Een hele bus met shows staan gepland in Manchester. Je kunt eventueel naar Parijs. Maar Amsterdam, om de hoek, daar staan ze dus ook. Nou heb ik me dus ingeschreven, zo braaf als dat ik ben. Maar ik zit steeds met mijn telefoon in mijn hand. Maar ik dacht dat vandaag die dag was. Ik heb dus nog steeds niks gezien. En heel eerlijk, ik word er een beetje onrustig van. Waar blijft dat mailtje waarin ik de kaarten uiteindelijk via iets van een link of een code kan bestellen? Ik heb nog niks gezien. Als jij hem wel hebt, stuur even een... Ja, laat me dan vooral even weten via de kink heb dan. Maar ik weet niet wat ik moet doen. Ik word er een beetje nerveus van. Oasis dus. Volledige hysterie deze week. En volgend jaar zal dat niet minder worden. Want dan in mid-juli komen ze naar Nederland. En hopelijk ben jij erbij. En komen we elkaar dan tegen. En nou ja, dat zal dan mogelijk vanavond bekend worden. De Cranberries staan voor je klaar. Animal Instinct. Maar eerst deze vrijdagavond gevuld met Arctic Monkeys, Fake Tales of San Francisco.

0: Je hebt gelijk, Robert. Hey, je stuurt een bericht via de Kink-app. Hey Marco, je had het net over de hysterie rondom Oasis. Maar wat dacht je van het nieuws dat er een nieuwe plaat van The War on Drugs aankomt? Volledig paniek. Ja, heerlijk. Het is echt te veel misschien in één week. Maar wat een goed nieuws. Er komt een nieuwe plaat aan van de mannen van The War on Drugs. Ik heb net nog even gezocht naar een concrete datum. Die is er volgens mij nog niet. Ik heb niks kunnen vinden. Maar dat er iets nieuws komt na 5 jaar, dat is een feit. Sterker nog, er is al iets nieuws. En dat is gewoon lekker deze week, de Kink XL.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Kink.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Een paar grote Amerikaanse media mogen voortaan geen stap meer zetten in het Witte Huis. President Trump heeft ze geweerd en daar zit ook CNN bij. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws, maar hij levert geen bewijs. Trump haalt vaker uit naar nieuwsorganisaties die kritiek hebben op zijn beleid. Er wordt nog altijd gezocht naar de man die vermoedelijk achter de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner zit. Leisner verdween een maand geleden in Suriname. In een moeras werd alleen zijn auto gevonden. Suriname heeft Interpol nu om hulp gevraagd om de verdachte op te sporen. Hij wordt verdacht van moord. Het gehackte medische lab in Rijswijk mag weer bevolkingsonderzoek doen naar baarmoederhalskanker. Minister Hermans zegt dat de beveiliging weer op orde is. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens gestolen van honderdduizenden vrouwen. Het lab moest de bevolkingsonderzoeken stopzetten en daarom liepen de wachttijden op. En het zijn zware tijden voor PEC Zwolle in de Eredivisie. Na het 7-0 pakslaag van vorig weekend tegen Feyenoord was het op bezoek bij FC Groningen opnieuw een kansloze avond voor PEC. Ze verloren met 3-0 en staan nu 16e. Groningen klimt door de overwinning naar de subtop. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het noorden en het westen soms regen. Ook overdag blijft het niet helemaal droog. Verder is het bewolkt met een stevige wind en het wordt 21 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
0: Oh my god, de Kaiser Chiefs en de Peppers staan voor je klaar.

0: steeds niet gezien, joh. Nou, je kunt je weekend echt niet ingaan zonder even gekeken te hebben. Spring even naar kink.nl of pak de kink-app erbij. Dan hoor je hoe deze track live klinkt vanuit de Kink Live Bunker. Figure 8 van Bleach 93. Ze deden hem deze week hier in de studio. En man, kan je alvast verklappen, dat was echt moddervet. Hey, ik wil even een experimentje uithalen vanavond.
1: Kink klare onzin.
0: Het is een soort van test. Ik wil even kijken of het leuk is om het vaker te doen. Namelijk Kink klare onzin. Ik heb zo meteen een trick voor je klaarstaan, namelijk deze. Ferdinand Can't Stop Feeling. En ik ben eens even wat informatie gaan opzoeken over deze track en over de band. En toen kom ik uit bij het volgende bericht. Namelijk dat de band dit liedje uiteindelijk heeft samengevoegd tot één. Het waren namelijk origineel twee losse nummers. En tijdens de repetitie besloot de band om ze aan elkaar te plakken. En toen ontstond Can't Stop Feeling. Nou is de vraag, is dat waar of is dat kinkklare onzin? Als je een beeld erbij hebt en denkt, nee, volgens mij word ik in het ootje genomen. Of slik je het voor zoete koek? Laat het me dan even weten via de Kink App. Hoor je sowieso straks die plaat terug op Kink. En of het waarheid is of Kink klare onzin. Zometeen Trigger Finger. Eerst Joan Jett op Kink.

0: fat lip. Ja, dat krijg je als je daar met je tanden overheen krast. En ik kan me voorstellen dat je daar precies in zit. Want ik had namelijk net een dilemma voor je. Of we te maken hebben met een fabel, of is het...
1: kinkklare onzin.
0: Namelijk het verhaal over Can't Stop Feeling van Franz Ferdinand. Het vermeende geluid is dat dat liedje is ontstaan uit twee individuele liedjes die tijdens de repetities zijn samengevoegd tot één. En mijn vraag is dat waarheid of is dat echt kinkklare onzin? En ik zie allemaal twijfelachtige reacties. Ja, lastig, ik weet het niet. Mireille zegt, nou, volgens mij is het niet waar, maar het zou best aannemelijk kunnen klinken. Robert zegt, nee, natuurlijk niet, joh. Welke twee liedjes zouden dat geweest moeten zijn dan? Ja, dat is de vraag. Hey, over een kwartier dan laat ik je weten wat daadwerkelijk de waarheid is. En hoor je de plaat hier terug op Kik. Net als deze. Zometeen op Kink.
2: Kink. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Een mega actie voor een mega lach. Patrick Pleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 7 euro.

Twee liedjes die samen zijn gevoegd tot één. Dat is de vraag of het de waarheid is over het liedje van Can't Stop Feeling van Franz Ferdinand. Of is het kinklare onzin? Het is een hele lastige. En dat snap ik heel goed, want het klinkt aannemelijk en het gebeurt natuurlijk vaker dan eens. Hè? Zo ken ik het verhaal, dat zijn niet twee liedjes, maar twee gedichten van Johnny Cash die uiteindelijk zijn samengevoegd tot één liedje. En die heeft Chris Cornell dan weer opgenomen. Maar geldt dat ook voor Can't Stop Feeling van Franz Ferdinand? Het is kantje boord. Ik denk dat het een 55-45 eindstand is. Met 55% dat zegt, nee joh, dat is kinklare onzin. Hartelijk gefeliciteerd, jij zit in de goede hoek. Nu op je radio, Franz Ferdinand. Eén liedje dus. So-

Where is your mind? Nou, die zit dus echt nog steeds bij mijn mobiele telefoon, hoor. Ik probeer constant even een refresh te doen om te kijken of ik een bericht binnenkrijg. Namelijk, vandaag dacht ik gehoord te hebben dat er een reactie zou komen op mijn inschrijving voor kaarten voor Oasis. Dat heb ik via 2 e-mailadressen gedaan, maar ik heb nog niks gehad. Ik word er een beetje nerveus van. Nou, ik houd het in de gaten. Als je er al wel tussen zit, gefeliciteerd, hè. Hopelijk zien we elkaar dan, 16 juli aanstaande, in de Arena Oasis. Wat een gek huis. Hey, het is tijd voor mij om zo meteen af te zwaaien. Niet voordat ik je verteld heb dat je lekker de nacht ingaat met de allerbeste alternative rock. Morgen, als dan toch hier en daar wat wolken overtrekken, maar uiteindelijk ook wat droge periodes zijn, wat de eerste introductie is voor volgende week, want dan wordt het zomaar weer zomer. Zet dan ook even lekker je radio aan, want dan krijg je de zomerse klanken van niemand minder dan Lars Wijnhoven vanaf 6 uur in de ochtend. Morgenavond om 9 uur, dan ben ik er weer. Hopelijk vind

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren opgepakt van Indiase restaurants in onder meer Utrecht, Hilversum, Den Haag en Amsterdam. Ze zouden betrokken zijn geweest bij mensenhandel en uitbuiting. Volgens de NOS verbleven werknemers vaak illegaal hier en moesten ze 60 tot 80 uur werken. Bij eerdere controles bleek al van alles mis. Tanken in Duitsland wordt goedkoper en in ons land juist duurder. De adviesprijs van een liter diesel gaat hier morgen naar een record, bijna €2,82. In Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel juist 17 cent omlaag. En dat blijft ook de rest van het jaar zo. Bovendien komt daar een maximumprijs op brandstof. De Amerikaanse president Trump is helemaal klaar met media die negatief over hem schrijven. En daarom zijn bepaalde grote nieuwsmerken niet langer welkom in het Witte Huis, waaronder CNN en Politico. Een inhoudelijke reden om ze te weren gaf Trump niet, ook al vroegen veel journalisten daar wel om. En in Brazilië is een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. Hij is gevonden na een grote klopjacht en was verkleed als vrouw. En hij had een baby bij zich die geen familie van hem was. De mogelijke seriemoordenaar zou zeker aan 16 moorden te linken zijn. Zelf zegt hij dat hij er al 80 gepleegd heeft. Dan het weer van Weer Online. In het noorden en het westen valt vannacht regen. Overdag wordt het bewolkt met soms wat regen of motregen. En het wordt dan 19 tot 22 graden. En het waait ook behoorlijk.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Er is een deal over Groenland. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij met Denemarken gesproken en krijgen de Amerikanen de controle over de veiligheid van Groenland. Andere landen mogen hun leger niet op Groenland hebben, tenzij ze daar toestemming van de Amerikanen voor hebben. Volgens Denemarken zorgt het akkoord ervoor dat de veiligheid in de regio versterkt wordt. Bij het oprollen van een gigantisch drugslab net over de grens in België zijn 4 mannen uit Limburg opgepakt. De Belgische justitie denkt dat het grootste lab is van de afgelopen jaren. Er werd MDMA en crystal meth gemaakt. Er lagen genoeg spullen om honderdduizenden pillen te maken. Het duurde 2 dagen om het allemaal af te breken. Bij Egmond is de kustwacht in actie gekomen vanwege kitesurfers die in de problemen waren geraakt. Door het onstuimige weer dreven ze af. Een helikopter van de kustwacht, die toevallig in de buurt was voor een oefening, kon helpen. De kiters zijn volgens NH Nieuws uit het water gehaald. Om hoeveel het er gaat is niet helemaal duidelijk. En in Rotterdam is er een plein vernoemd naar Jules Dilder. De bekende nachtburgemeester is daarmee nog meer vereeuwigd in de stad, schrijft Omroep Rijnmond. Dilder, met zijn herkenbare brillen en opvallende manier van praten, stierf 7 jaar geleden. Dan het weer van Weer Online. In het noorden en het westen valt vannacht regen. Overdag wordt het bewolkt met soms wat regen of motregen. En het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait behoorlijk.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink. 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedendag, ik ben Daan Langkamp. Amerika gaat voor de veiligheid van Groenland zorgen. Dat staat volgens president Trump in een afspraak die hij met Denemarken heeft gemaakt. Die twee landen lagen lang met elkaar in de clinch over Groenland, wat een strategisch belangrijke plek is. Volgens Denemarken moet de deal de veiligheid in het gebied waarborgen. De Oekraïense president Zelensky is blij dat de Amerikanen veel nieuwe sancties opleggen aan Rusland. Trump tekende de wet die dat mogelijk maakt vanavond. Het raakt onder andere de Russische defensiesector en energiesector. Ook landen die van Rusland olie en gas kopen kunnen flink geraakt worden. Den Haag zet zich schrap voor een dag vol demonstraties. Onder andere actiegroep Wij zijn het Volk en een tegendemonstratie staan gepland. En mogelijk gaat milieuclub Extinction Rebellion ook weer van zich laten horen. Lokale politici hebben geen zin in rellen. Wie herrie komt trappen kan beter wegblijven, zeggen ze. Weer een uitglijder voor PEC Zwolle. Kregen ze vorige week er nog met 7-0 van langs door Feyenoord. Nu was FC Groningen veel te sterk. Groningen won met 3-0. PEC zakt daardoor naar de 16e plek. En Groningen stijgt juist naar plek 6. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.